0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de drukbaarheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door Wieland in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint al mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld op sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. De dag begint lokaal mistig, later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig na zomerweer.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt en de politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schecht staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg.

0: die ze verdienen. Maar Annek is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfitcare.com. Anfitcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook.
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig, van de Belastingdienst.
3: Autoservice van Empel is er voor...
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig, van de Belastingdienst.
3: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. En bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingen Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartjevug geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tientje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor

0: adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Bel Pijnenburg Vught, 0411 64 13 14.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Novo 3. Overal thuis.
6: Hallo, hallo, welkom.
7: Zo, kunnen we dan eindelijk echt gaan beginnen? Ja. Is iedereen er? Zo te zien zijn we helemaal compleet. Mooi zo, goed zo. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn.
4: Iedere zaterdagmorgen van 8 tot 10. Dit is Van Buren Begint. Van Buren Begint op Novo 3. Frans van Buren.

0: Ja hoor. We zijn weer back home. Goedemorgen allemaal. De vakantie zit erop voor mij. We gaan weer lekker draaien. 2 uur lang Van Buren begint op deze 3e van de maand oktober alweer. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Althans, er zijn alweer een aantal mensen ingecheckt, zag ik. Mike van der Wempel was er bij. Marcel van der Heuvel, goedemorgen allemaal. Leuk dat je aan het luisteren zijn aan Novo 3. Naar de start van de gepresenteerde programma's op deze zaterdag. Ik was een beetje fris op de fiets, maar toch wat te doen. Even kijken of er iets van komt verder. Golden Earring, back home was wel voor de Golden Earring in die zin. Tot die tijd waren ze een beatgroepje, weet je wel. En ook probeerden ze wat sferische psychedelica te doen vanaf 69. Maar in toen sloeg opeens de harde rockriff van back home sloeg in als een bom. Een grote hit in het land. 4, 5 weken nummer 1 destijds. Dus niet zomaar een plaatje, als ik het zomaar even formuleer. Goed, Frans, je gaat het zeker allemaal helemaal anders doen nu je terug bent van vakantie. Nou en of. Allemaal nieuwe rubrieken, onderwerpen. We gaan bijvoorbeeld, als je kan kiezen uit 3 plaatjes. Nog nooit gedaan. Nee, we blijven gewoon lekker hetzelfde. Vertrouwd. Oud en vertrouwd. Moet ik nog meer vertellen? Nou, we komen van het programma nog wat dingen te spreken. Plannen voor volgende week ga ik allemaal onthullen in de loop van deze 2 uur. Maar natuurlijk blijft muziek altijd wel een heel belangrijk onderwerp in dit programma. Oh ja? Ja. Hallo. Good morning. How are you? Gaat het goed met je? Lekker geslapen? Zin in je weekend? Ik nou in ieder geval. Hallo. Good morning. En zoals altijd, in de tweede plaats altijd eentje uit de top 40. Deze dame is op 6. Stella Lefty en Boston is hier.
1: Dit is Wie van de Novo 3.
0: Oh, waarom sta je hier nou weer over? Wat raar is dit weer, hè? Maar goed, doen we daar moeilijk over? Nee hoor.

0: Even terug naar 1972. Wow. Elton John hoor je hier op nummer 3 bij Van Buren begint. En het nummer heet natuurlijk The Rocketman. Eens even kijken. Nog meer mensen waren ingecheckt, zag ik. Marco Vugs, goedemorgen. De collega die altijd op vrijdagmiddag te horen is. Trouwens, Marcel van de Heuvel, die het niet al noemde, die hoor je vanmiddag tussen 12 en 2. Dat betreft luisteren we allemaal naar elkaar. Hou elkaar een beetje scherp. Dat is ook wel weer grappig. En mijn dochter Britta checkt in. Goedemorgen Britta, jouw plaat komt er zo aan. Die staat al in het rijtje straks. In dit eerste uur komt die nog langs. Goed, dan zijn we toch weer terug bij de rubrieken in dit programma. Want het is tijd voor deze.
1: Dit is Wie van de Novo 3.
0: Je hoorde net al een beetje vooruitwerken. Maar nu is het toch echt zover. We moeten even zoeken naar een haakje om die plaat aan op te hangen voor vandaag. Want in het Vugse is niet iets te doen vandaag waar ik denk, dan kan ik een plaat aan koppelen. Ik kom daar nog even op. Ik heb bijvoorbeeld Repair Café. Nou, ik kan nog even caféplaat doen, maar er wordt niks gerepareerd natuurlijk daar. Dus ben ik eens gaan kijken naar andere mogelijkheden. En wie is er vandaag? Nou Frans, wie is er vandaag jarig? Vandaag is jarig Snelle. Ja, dus ik dacht, dan doen we 3 plaatsen toch van Lars Sebastian Bos. Is dat een idee? Ik heb een aantal nummer 1's gehad, 4 geloof ik uit mijn hoofd. 3 dan ga ik nu laten horen. En jij mag zeggen, welke van deze 4 wil je straks, deze 3 wil je straks horen tegen Tine, tegen het einde van Bram. Stemmen gaat beginnen. Maar eerst even kennis maken met de plaat. Dit is de eerste.
2: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb 100 ideeën en ik moet er.
0: Dit is dus de reunie, mocht je daar nog aan twijfelen.
2: Je hebt je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden?
0: Uit 2019.
2: Gewoon negeren en niet kijken, want ik...

0: Gaan we naar 2020? Ook nummer 1, 3 weken. Dit is natuurlijk zijn moe verliefd. Nummer 2.
1: Want hij wilde haar wel brengen, ruim anderhalf uur. Door regen en door wind, maar liefst één hand aan.
0: We hebben nog eentje over. En die komt uit 2021, samen met Maan.

Dus. Wie van hen over drie gaat dit keer overstellen? 1 is reunie van hem, 2 is smoorverliefd en 3 is blijven slapen. 073, 2, 3 maal 12 is een manier om te stemmen via onze WhatsApp. Ik zal hem even activeren trouwens, want hij staat niet echt in mijn scherm. Eens even zoeken. Ja. Heb je mijn Facebook? Stem via Facebook, dat kan net zo makkelijk. Heb je met mijn nummers, telefoonnummer, dan kan je daar natuurlijk gewoon naar me WhatsAppen. Kortom, dat zijn de bronnen die ik ze voor je heb. Laat maar weten. We halen nog straks een kwart voor nog een keer en een kwart over 9 doen we nog een keertje. Dan kan je nog een keertje kennis maken. Als je betwijfelt en niet precies weet welke je wil, dan heb je nog even tijd om erover na te denken. Met Diana Ross.

Het is voor de Bee Gees zelf eigenlijk wel een belangrijke plaat geweest. Want tijdens deze plaat, ik weet niet of het allemaal bij me moet zijn, Barry Gibb, dat hij zo'n falsetto kon zingen, dat hij zo hard en hoog kon. Want de producer die vroeg of een van de leden een beetje kon schreeuwen tijdens het refrein van Nights on Broadway om het nu wat levendiger te maken. En Barry begon daarmee, hoger en hoger, en zong het eigenlijk dus die krachtige facet dat hij nu niet wist dat hij dat kon. En sindsdien, onbeleefd gezegd, zitten we ermee. Hoe laat? Het is 8:30. Dus we moeten eigenlijk, moeten we nu eigenlijk wel dit even doen. Wacht, eventjes, dan doen we het even gewoon soepel aanpassen, want zo zijn we in dit programma. We gaan even de agenda open doen voor vandaag. En ik had het al over, het is vandaag weer Repair Café Vught. Dat begint om 10:30. En dat, je weet het nog lang kan het wel, de plek waar je terecht kan voor kleine reparaties aan bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten, je fiets, je laptop, je tablet, je computer, kleding, textiel, tuingereedschap. Het wordt allemaal gratis gedaan. Ik zou zeggen, gooi niet weg, maar kijk eventjes of ik nog kan laten fixen daar. En daar is aan de Stenen Hut, locatie Watertorenlaan 1319 op Park Voorburg. Duurt tot 3:00 en na 2:30 worden er geen reparaties meer aangenomen. En het bruggetje is altijd, als dat is, dan is er namelijk ook altijd de mogelijkheid om die bijzondere wandeling te maken over het terrein van Voorburg. Waarbij je een kerkhof met graven voor religieuze cliënten en artsen beleeft, maar ook het verhaal hoort over de geschiedenis en de ontwikkeling van de psychiatrie versus ontwikkeling buiten het terrein van Voorburg. Start om 11:00.

artsen beleefd, maar ook het verhaal hoort over de geschiedenis en de ontwikkeling van de psychiatrie versus ontwikkeling buiten het terrein van Voorburg. Start om 11 uur, ook daar bij de Stenen Hut aan de Waterhoorn. Kost €2,50. Je kan je aanmelden, maar dat hoeft niet. Je kan gewoon zorgen dat je om 11 uur daar bent. En dan kan je lekker meelopen en eens horen wat er allemaal ontwikkelingen zijn op het terrein van Voorburg. Want er gaat natuurlijk ook een heleboel gebeuren, hè, met Park Voorburg, geloof ik dat het gaat heten. Tot slot, nog een rondleiding met anders voor Isabella. Die begint om 2:30. Iedere eerste zaterdag van de maand start om 2:30 een instaprondleiding over het voormalige Fort Isabella en het kazerneterrein. Je ontdekt hoe het fort vanaf de 17e eeuw zich een bos verdedigde en later uitgroeide tot de Isabella kazerne, thuisbasis van het regiment wielrijders. Tijdens openingsdagen van het museum is om 2:30 aan de Nieuwegracht 20 op Isabella. De rondleiding is gratis, je wel even aanmelden, stichting@fortisabellakazerne.nl. Die link trouwens staat ook in het bericht bij ons op de agenda gewoon actief. Dus als je daar naartoe gaat, novo3.nl naar agenda. Na 3 oktober, gratis instaprondleiding Fort Isabella. Je opent dat bericht en ziet op de voorlaatste regel staan: mail naar stichting@fortisabellakazerne.nl. Met een blauw, is die in blauw, klik je erop, kom je gelijk op de goede plek terecht. Idee, op zo'n zaterdagmiddag, wie weet is het wel een keer leuk om te doen, toch? Gaan wij naar 1980 van het album Hydra van Toto. Dit is 99.

0: cigarettes tonight or 55 years don't.
1: Zijn tweede hit alweer destijds, 2024. Alex Warren hoorde hier op Nova 3 en Carry You Home. Het werd in Amerika niet zo'n hit, maar in Europa zeker wel. En ook hier in ons land zelfs tot de vierde plek kwam die. Het ging over de onvoorwaardelijke liefde voor zijn vrouw. Nou, zat hij mooi? Het is een mooi. Dankjewel, Frans. Dat zegt zo. Ik hoop dat je het zelf ook hoort. Twee verzoekplaatjes in dit uur en ook twee in het volgende uur. Dus een beetje gespreid. Mike van de Beemt die wilde graag een plaat horen van Marcel de Groot, maar graag voor 9 uur. En ik dacht, nou, die bezoekplaat van Britta kan ik daar ook nog mooi gelijk na draaien. Dus Mike, voor jou is hier inderdaad Marcel de Groot. En mag ik naar je kijken?

0: Gezelligheid op de radio met Michel Fugain et le Big Bazaar. En het nummer dat heette Ringeding, 1976 aangevraagd door dochter Britta. Want die was niet zo heel lang geleden nog in Parijs. Dus dan zal ze de Parijse sferen mee naar huis genomen hebben. En dacht, hoe dit plaatje lekker bij. Dankjewel voor het aanvragen. En blijf vooral lekker platen aanvragen. Iedereen die dat wil, gewoon 073-23-12. Dan kan je alles kwijt als je een plaat wil aanvragen of een vraag hebt of weet ik veel. Laat me weten, het kan allemaal. Eens even nadenken. Waar zijn we weer toe aan? Ja, inderdaad, het is alweer zo laat.
1: Dit is Wie van de Novo 3.
0: Ja, Britt, ik snap je. Ik zet een streepje achter slapen. Ja, en ik snap ook waarom. Britt heeft gestemd en ze kunnen veel meer mensen stemmen. Je kan allemaal stemmen op een van de drie platen die ik nu laat horen. Althans, een stukje daarvan. Want Snelle is vandaag jarig en daarom dacht je, we doen drie platen van hem. Ik kon geen ander themaatje zo vinden. Om straks de keuze van jullie te bepalen. Wie van de Novo 3 gaat het worden? Is het deze?
2: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rappen? Worden rappers voor me? Gewoon negeren en niet kijken, want ik kan lachen als laatste. En ik kan niet laten blijken, dat was een
0: zin. Dit is natuurlijk de eerste hit van hem, de eerste nummer 1. Dit is Reunie als nummer 1.
3: 2, 3, 4.
0: Dit is nummer 2 uit het lijstje. Van drie platen, vanzelfsprekend.
2: Want ik kan lachen als laatste en ik kan niet laten blijken, dat was een zin.
0: Dit is natuurlijk de eerste hit van hem, de eerste nummer 1. Dit is Reunie als nummer 1.
3: 2, 3, 4.
0: Dit is nummer 2 uit het lijstje. Van drie platen, vanzelfsprekend. Voor de verzekeringsmaatschappij, voor niet bellen op de fiets, dat was het thema.
4: Want wij wilden haar wel brengen.
0: Dit is Smoor verliefd als nummer 2. Blijf er eentje op.
4: Wij wilden haar wel brengen.
0: Dit is Smoor verliefd als nummer 2. Blijf er eentje over, keuze nummer 3 is deze. Samen met Maan scoorde hij een dijk van een hit. Met deze, mijn luchtje en mijn lader. Enzovoorts.
5: Ik ben te vroeg van huis.
0: Blijven slapen is nummer 3. Dus. Sneller vandaag. Welke van de drie wordt het? Reunie is keuze 1. Smoorverliefd is keuze 2. Blijven slapen is 073-23-12 is een mogelijkheid om te stemmen. Op de WhatsApp van de studio hier. Of je gaat naar mijn Facebookpagina. Dat kan ook als je die hebt gevonden. Als je Frans de Buur bij de zoekopdrachten intypt, dan kom je daar uiteindelijk ook wel op, denk ik zo. Of als je privé informatie hebt, kan je daar ook op stemmen. Dat kan ook allemaal. Dus ik hoor het graag van je. Wat vind je leuk? Wat wil je graag horen straks tegen het einde van het programma? Ik hoop dat je nu deze wil horen. Oh ja. Hoe oud is dit ook weer? Bij 1997. I wanna be the only one.

0: hier moet je al die flauwe grappen opmaken. Wat gaan we met z'n allen doen? We gaan gimmen. Dat is echt al, die maak ik al sinds 1979, denk ik. Want toen is dat nummer uitgekomen. ABBA natuurlijk van het album Greatest Hits Volume Number 2. En de achterkant heet The King Has Lost His Crown, mocht je dat willen weten. Maar leuk om weer een keer te horen. ABBA en Gimme, A Man After Midnight. We hebben nog één plaat te gaan tot aan het nieuws van 9 uur. En dat is altijd traditiegetrouw intussen. De toptrack voor de komende week. Maar die gaan we draaien. Maar niet voordat we hebben verteld dat we ook Willem van Schaik en Marjolein van Huigenvoort en zie je ook Martin van Engelen trouwens inchecken. Om de luisteraars hebben. Goedemorgen, leuk dat jullie er allemaal bij zijn. En laten weten via Facebook dat je aan het luisteren bent. Gezellig. Ik zei het al, de laatste plaat is de nieuwe toptrack. En die is van Raccoon. Tot straks na het nieuws.
1: Raccoon en Dicht bij het Vuur is deze week
2: Novo 3. Toptrack.

0: wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch weer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06-3602-8757 of kijk op anfitcare.com. Anfitcare, verwen je voeten, verfris je geest.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. In het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Novo 3. Overal thuis. Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Hallo!
7: Iedere zaterdagmorgen van 8 tot 10. Dit
8: kunnen
7: is
8: we dan eindelijk echt gaan beginnen?
7: Met Frans van Buren.
8: Is iedereen er?
9: Is Novo 3.
8: Zijn we helemaal compleet? Mooi zo, goed zo. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn.

0: dacht ik het vorige uur met Back Home. Nu is het, de vakantie is voorbij. Hè? Dat is eigenlijk de reden waarom ik die draai. Ook weer back to life voor ons. Mieke en ik weer een gebeurtenis. We zijn alweer een dikke week thuis. Maar weer terug naar de dagelijkse gedoetjes. Dat is zo eventjes omschrijven. Ja. Heel gewoon, binnen 2 dagen ben je weer aan vakantie toe, bij wijze van spreken. Dus dat betreft is dan niks aan de hand. Maar ik dacht, misschien wel even leuk om die plaat toch even te draaien. Natuurlijk van Soul to Soul uit 1989. Back to life. Welkom, welkom, welkom. Het is 9:09 in het tweede uur van Van Buren. Begint op deze zaterdag, de 3e oktober. De eerste zaterdag van die maand. We zijn wel, het zonnetje schijnt, zie ik trouwens wel. Dat is op zich wel lekker. Ik moet wel zeggen, ik vind het wel eens... Ja, komt Frans Kneuter weer aan. Wel lekker dat het s'avonds een beetje vroeger donker wordt. Rek je gordijntjes, dit kaarsje aan. Oktober, de eerste zaterdag van die maand. Het zonnetje schijnt, zie ik trouwens wel. Dat is op zich wel lekker. Ik moet wel zeggen, ik vind het wel eens saai. Ja, komt Frans Kneuter weer aan. Wel lekker dat het s'avonds een beetje vroeger donker wordt. Rek je gordijntjes, dit kaarsje aan. Ik vind het ook wel eens een beetje... Cocoon heet dat tegenwoordig. Of was het misschien alweer uit die term. Hoe dan ook. Ik vind het niet erg. Tegenwoordig. Of was het misschien alweer uit die term. Hoe dan ook. Ik vind het niet erg. Dus even kijken. Ik heb wat dingen op mijn lijstje staan die ik met je bespreken wil nog. Nou, dat komt allemaal straks. Nou, ja. Laat maar gewoon gas geven.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, zonneschijn.
1: Mens, wat kijk hier.
0: Ik zie het, ik zie het, ik zie het. Leuk dat jullie er zijn.
1: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, zonneschijn.
0: En, het is weer zover, ja.
1: Goedemorgen.
0: Hoe heet het? We zijn thuis en we lopen door de HEMA. En ik ging boodschappen doen. Ik zie dan heel rek met kerstspullen staan. Ik denk, Intratuin is ook aan het verbouwen. En, ja. Ja, dan gaat het zo'n van 83 dagen tot kerst. Dan moet het toch langs, dan moet je toch een beetje, hè? Gaan voorbereiden. Inwerken. Kweken. Een beetje. Ja, ik ga het gewoon lekker draaien. Chris Ria is hier. Natuurlijk. We komen eraan, kerst.
2: Driving home for Christmas.

0: En dan Leslie op Novo 3. Choosing Texas, een countryplaatje, en die draai ik niet zomaar. Want, dames en heren, jongens en meisjes, volgende week dan heb ik een thema-uitzending en ik wil dan eigenlijk alleen maar countrymuziek draaien. Dus bij deze alvast de vooroproep. Ga nadenken, wat vind je nou een geweldige countryplaat? Een oude van Hank Williams of iets nieuws als deze? Laat het me weten. Bekende adressen, de WhatsApp natuurlijk, 0732312, daar kan je het kwijt. Je kan het ook via de redactie mailen, redactie@novo3.nl. Straks, ik doe op Facebook nog een oproep in de loop van de week. Kortom, gaan we vast nadenken. Volgende week, 2 uur, denk ik, countrymuziek. En die gaan we lekker met jiha doen.
1: Dit is Wie van de Novo.
0: Jiha doen, Frans, was het nou even nodig. Ja, sorry. Goed, terug naar de orde van de dag. We hebben nog een plaat uit te zoeken. Vandaag is Snelle jarig. En daarom dacht ik 3 plaatjes van hem. 3 nummer 1 hits van hem. Misschien iets eerbiediger zeggen. En 1 daarvan ga ik straks tegen 10 draaien. Want dat is de plaat waar ik het meest op gestemd heb. Er staat er eentje een beetje voor. Maar alles kan er veranderen. Alles is er mogelijk. Nummer 1 is deze.
2: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet. Ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel. En ik ga rennend naar huis. Ik heb 100 ideeën. En die moeten eruit. Hey Lippas, het ga je lekker, jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me. Vergeren, niet kijken, want ik kan lachen.
0: Nummer 1 is dus Reunie. Nummer 2 is deze. Op de fiets, maar niet met je telefoon. Hè. Dat ging, was eigenlijk de kern van de boodschap die de verzekeringsmaatschappij wilde.
3: Want wij wilden haar wel brengen.
0: Smoorverliefd is nummer 2 van Snel. Dus 1 Reunie, 2 Smoorverliefd. Maar liefst
3: 1 hand aan de stuur. Nog 1 hand op haar dijen, want zo ver mocht die al gaan.
0: Ik vind het zo'n handig fietsen, denk ik, maar dat moet... Goed. Nummer 3. Ja, met je hand op je... Zeker zo lang we natuurlijk niet fietsen. Goed, Frans, je bent niet aan het mouwen, jongen. Ja, dat is waar. We gaan nummer 3 laten horen. Deze. Snel en Maan samen, ook een nummer 1. Blijven slapen is nummer 3. Samenvatten, 1 Reunie, 2 Smoorverliefd van Snelle en 3 Blijven Snelle. Blijven Snelle met Maan. Aha. Dus je weet het, hè? 1, 2 of 3. App het door, 073-23-12. Of als je mijn nummer hebt, geef het aan mij door. Of via Facebook. Bezoek maar een bron, die kan me altijd wel vinden. En dan zet ik streepjes achter titels. En degene met de meeste streepjes, die wint. Zo simpel is het eigenlijk.

Origineel nummer uit 1820, jawel. En Engels protestlied eigenlijk. En later ook nog een Iers vrijheidslied geworden in 1916. Maar dit is een versie van Still I Span, All Around My Head. En dat was een hit uit 1975. We gaan naar de zoekplaten toe. Ik heb er twee nog. William van Schaik vroeg er eentje aan. En die wilde graag Shanna Spiro horen. En hij zei daarbij, als er ooit een nieuwe James Bond film komt, moet zij maar de teamsong zingen. Want ze heeft zo'n krachtige stem. Dus de verwachtingen zijn groot. Great expectations. Dank u wel voor de aanvraag, William.

0: 1983 van zijn album Body Wishes. 12e allemaal weer destijds. En Baby Jane aangevraagd, Roland van Uden. Dus Roland, ik hoop je hem gehoord hebt, want ik weet niet precies waar je zit, maar je hoopt dat je kon luisteren, dus ik hoop dat het allemaal gelukt is. Intussen heb ik Jos van Dunt aan de telefoon. Jos, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frans.
0: Hi, welkom in het zonnige Vught.
1: Ja, ja, het is echt nog. Het blijft nog steeds mooi. Hè? Ja. Het houdt eigenlijk niet op. Je leest dan hier en daar al behoorlijk wat problemen met de waterhuishouding. In zoverre van dat er rivieren heel laag staan en zo. Mm-hmm. Ja, en in ieder geval vlug blijft het nog even zo. In ieder geval zeker de komende halve week. En vandaag is het gewoon. Ja, zondag zit wel heel veel hoge bewolking. Ook met de vliegtuigsporen en dat soort dingen meer. Dus het is een beetje een flats zon, zeg maar. En, maar in ieder geval gewoon heel rustig weer. Er staat nagenoeg geen wind. Heel zwak uit verschillende richtingen. Vandaag is het gewoon een prima dag. Vannacht is het afgekoeld naar 6, 7 graden. Mm-hmm. Nu op het ogen is het dus al best vrij fris. Maar in ieder geval, nu is het alweer 10 graden. Loopt gewoon rustig op. Vanmiddag is het ruim 20 graden. En normaal gesproken voor de tijd van het jaar is het maar een graad of 15, 16. Dus het is gewoon, voor de tijd van het jaar is het vanmiddag gewoon heel warm. Gewoon heel rustig weer. Dus prima na zomerdag.
0: Mm-hmm, ja, precies. Dat is het, ja, inderdaad.
1: Ja. Nou, en dan, er komt wel een bewolkingsband vanuit het noorden heel langzaam naar het zuiden schuiven. Maar het lijkt erop dat het stagneert boven het midden van het land. Maar het kan dus zijn dat het ietsjes verder naar het zuiden komt. En dan heb je morgenochtend, in de vroege ochtend, last dat dat even bewolkt is. Maar ik denk dat het ook in oplossingen onderhevig is. Dus in de loop van de ochtend, dan komt de zon er weer prima door. Dus het kan even tegenvallen, maar misschien ook helemaal niet hoor. Maar in ieder geval, de tweede helft van de ochtend, in de middag, dan is het gewoon weer zonnig. Die hoge bewolking is dan ook weg. Dus de zon is dan even weer wat feller. Mooie blauwere lucht. Hier ontstaan wat stapelwolkjes. Maar dat zijn heel onschuldige schalen. Mm-hmm. Stapelwolkjes, dus er gebeurt helemaal niks mee. Dus morgenmiddag met weinig wind is het toch gewoon prima weer. En dat de zon iets meer kans krijgt morgen. Omdat wat feller is de zon. Dan wordt het morgen zo rond de 22 graden. Dus het houdt gewoon niet op.
0: Ja, heerlijk. Ja.
1: Nou, maandag hebben we nog zo'n dag. Alleen, het is gewoon omdat het zo rustig weer is. En het vocht hoopt zich wel steeds meer op in de lagere luchtlagen. Dus maandagochtend toch behoorlijk veel last. Grote kansen voor mist. Maar die zal gewoon in de loop van de ochtend weer oplossen. Maar voor de ochtendspits, daar is er rekening mee houden dat maandag en dinsdag dat echt behoorlijk dichte mist. En dan blijft het toch zo tot een uur of 9 blijft dat een beetje hangen. En dan gaat het weer weg. En wat overblijft is gewoon weer prachtige dagen. Maandag ook weer heel veel zon. Temperaturen overdag ook weer rond de 20, 22 graden. Dinsdag ook nog, alleen moet ik zeggen, dinsdag eind van de middag, dan gaat de bewolking vanuit het zuidwesten toenemen. Dus dinsdag is eigenlijk de laatste mooie dag met ruim 20 graden. Ja. Woensdag is een heel ander verhaal, want dan komt er echt een regen over. En dan in die regen, en dat zal in de loop van de middag zijn, temperaturen maar amper 15 graden. Dus heel wat ander weer is dan de komende dagen. En dan donderdag, dan staat de wind uit het noorden, stevige wind uit het noorden, enkele buien en temperaturen zo rond de 15 graden. Wat eigenlijk heel normaal is voor de tijd van het jaar. Dus we kunnen eigenlijk gewoon zeggen van eigenlijk de komende dagen vanaf nu tot en met dinsdag is het mooi na zomer weer rustig weer. Vooral maandagochtend en dinsdagochtend echt behoorlijk dichte mist. Daar moet je wel voor oppassen voor mensen die op de weg moeten zijn. Verder is het gewoon prima weer overdag zo. Vandaag door die flatse zon.

0: even tegenvallen, 20, 21 graden. Morgen, maandag en dinsdag, dan is het er ruim 20 graden, zo rond de 23 graden, weinig wind. Ja, prachtig weer. Ja, en dan vanaf woensdag, dan doen we echt een hele stap terug. Dan gaan we een beetje de herfst in.
1: Ja, nou ja. Ik kan niet altijd zo door blijven gaan.
0: Nee, ik kan niet altijd feest blijven.
1: Nee, precies.
0: En, ja, de regen, ja, die is echt van harte welkom eigenlijk.
1: Ja, ook dat,
0: en vooral voor Midden-Europa, ja, want de rivier is dan heel erg laag.
1: Dus, ja, precies. Ja, ik heb al deze controleboten van Rijkswaterstaat konden niet meer varen, omdat het niet meer diep genoeg was. Dus de schippers moesten zelf maar kijken of ze het aandoen zitten varen.
0: Ja, precies.
1: Dat zijn nogal dingen, ja.
0: Ja, en eenrichtingsverkeer op de IJssel. allerlei dingen. Dus we hebben hard een regen nodig, maar eigenlijk, dat is voorlopig nog even van. We kunnen nu nog even profiteren.
1: Precies.
0: Van een mooie nazomer tot en met dinsdag. Dus in ieder geval dit weekend is gewoon prachtig weer.
1: Goed, Jos.
0: Ja, geniet er nog van.
1: Gaan we zeker doen. Mooie boodschap. Dankjewel.
0: Oké.
1: Tot volgende week. Hoi, hoi. Heb je het gezien als je dorp binnenrijdt? Dat er van die borden staan van Visit Vught. En dan staat er een spreuk achter. Stilstaan en genieten. Nou, genieten, daar kan ik een heel eind mee. Maar moeten we nou als dorp stilstaan? Ja, ik weet het niet precies. Ik moest er een beetje over nadenken. Want je mag er ook een beetje in beweging blijven, zou je denken. Maar goed, dat zijn mijn observaties en overwegingen zo op de zaterdagmorgen. Intussen is hier gewoon Spargo en Baby You and Me.

0: Lekker hoor. Status quo hier op Novo 3. Uit 1979. Ik zit met Peter Korver spreken. Dat lijkt niet zo heel lang geleden, maar toch is het al heel lang geleden.
1: Heel lang geleden, ja.
0: Ja, precies, ja. Precies. Even kijken. Deze. Zo, Peter. Straks hebben we een nieuwe aflevering van Blikveld.
1: Ja.
0: En wat gaan we daar beleven?
1: Weer een redelijk vol programma, Frans. De tennisvereniging Wolfsbos bestaat 75 jaar.
0: Zo.
1: Dit weekend wordt dat gevierd. En de voorzitter Rezi Biemans en de oud-voorzitter... die veel natuurlijk van de geschiedenis al weet van, van die club... en Rico Wernicke, die blikken terug met ons zometeen na 10 uur al. En we hebben Brigitte de Kok hebben wij in de studio daarna. Zij is collectiebeheerder en presentatie van het Nationaal Monument Kamp Vught. Want dat... die hebben op dit moment de historische lijkwagen en mobiele oven van het crematorium. Die worden gerestaureerd. En dat is toch een heel uniek project. En dan voor 11 nog, voor de eerste keer is hij hier. Als wethouder tenminste, Martin Vromans. Hij doet diverse...

0: zaken natuurlijk bij de gemeente Ruimtelijke Ordening, Natuur en Landschap, om maar wat te noemen. En wij vragen aan hem onder meer waar nou de prioriteiten liggen, waar wat hij op dit moment precies doet. En na 11 uur hebben we aandacht voor de speeldoos, want ze weten is die 1 september overgenomen door de gemeente, het eigendom. Mm-hmm. Daarmee ook het beheer en de exploitatie. Mark Dumaine is de wethouder en met hem vragen we ons af wat dat precies allemaal verandert daardoor. Met name ook voor bezoekersverenigingen natuurlijk en cursisten. En Vetvught is met allerlei verduurzaamheidsacties bezig. Zoals Zonnemaatje en Samen Slim Rijden. Norbert van Wijk, die weet alles over die actie Vught. En tenslotte, ja, als je het moeilijk hebt of het even niet alleen redt in Vught en ook Den Bosch en ook in andere gemeenten overigens, is de stichting Buddyhulp en die kan jou daarbij helpen. Want die helpen dus mensen die of ziek zijn of om wat voor reden dan ook even buiten de samenleving staan. En Marieke Koolster die komt daar het nodige over vertellen. Zij willen graag buddies werven om andere mensen weer te helpen. Nou, dat moet het zijn.
1: Oké. Okay.
0: Tot 12 uur.
1: Ongeveer. Veel plezier.
0: Naar jouw programma.
1: Okay. Ja, heel goed, ja. Dankjewel. En nou, toch over nieuws hebben, willen we nog één dingetje met je delen over onze vakantie. We gingen op vakantie en we dachten, weet je wat? We zetten alle nieuws-apps uit. Geen nu.nl, geen ad.nl, geen braadagblad.nl, geen oproepbrabant.nl. Even geen nieuws. En dat beviel eigenlijk geweldig. Zo goed dat we eigenlijk nu nog steeds daar niet op kijken. Ik mis niks, heb ik het idee. Sommige dingen ook wel op in de radio-uitzendingen. Dus misschien een idee. Het geeft heel veel rust. Hier is Earth, Wind & Fire.

basis. En dan is Note to Self. Even nadenken. We zijn gekomen aan het einde van het programma. Ik ga nog één keer reclame maken volgende week. Volgende week hebben we dus een special, zeg maar, een thema-uitzending. Alleen maar country muziek. Misschien wil je daar Bob ook al bij draaien. Gaan we vast nadenken wat je wil horen. Iets van vroeger, Hank Williams, Dolly Parton. Of juist iets van nieuw, zoals Alan Landy of zo. Het kan allemaal. We gaan lekker de country in een zonnetje zetten. Volgende week tussen 8 en 10 bij Van Buren begint. Nu zijn we gekomen aan natuurlijk de ontknoping. Welke plaat heeft de meeste stemmen gekregen? Welke is het geworden? Nou, het is deze geworden. Blijf slapen. Uit 2021.

0: Tot zover Van Buren begint op deze, van deze zaterdag. Volgende week maken we weer een nieuwe. Bedankt voor het luisteren, weer gezellig. En we spreken elkaar.
1: Ja, de uitzending is bijna afgelopen, maar niet huilen hoor. Want wat er ook gebeurt...
2: Altijd blijven lachen.
3: Maak het verhaal verder zelf af en kleur de plaatjes.
0: Tot ziens! Tabby! Doei!
1: De uitzending is bijna afgelopen.
4: Restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid, met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch, tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoliance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
5: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
6: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je te mag.
7: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service van meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en ga ook graag een container bij u voor de deur. Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
8: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden.

0: daarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bij 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis. Blikveld. Op Novo 3.
2: Dit is Novo 3.
3: Goedemorgen en welkom bij Blikveld. Wat gaan we doen? Tot 12 uur zometeen. Ze zijn al aangeschoven. De voorzitter van de vereniging Wollers Biemans en de oud-voorzitter Enrico Wernicke. Want dit weekend wordt het 75-jarig bestaan gevierd van die tennisvereniging. En op dit moment worden de unieke historische lijkwagen en mobiele oven van het crematorium van het Nationaal Monument Kamp Vught gerestaureerd. En we praten daarover, dat is toch een uniek project, met Brigitte de Kok. En zij is van het collectiebeheer van het Nationaal Monument. En sinds juli is Martin Vroomans wethouder voor onder meer ruimtelijke ordening en natuur en landschap. We praten met hem over zijn werkzaamheden tot nu toe. En na 11 uur hebben we aandacht voor de speeldoos. Sinds 1 september in handen van de gemeente. Mark Dumaine die ligt toe wat nou precies de veranderingen zijn. En ook hebben we het over de korte termijn maatregelen van de N65. Want daar is een raadsdialoog over komende donderdag. En Vught is met allerlei verduurzaamheidsacties bezig. Norbert van Wijk die weet daar alles van. En we praten met Stichting Buddyhulp, want zij koppelen betrokken buddies aan mensen die die hulp hard nodig hebben. Marieke Koster is rond 11:45 hier te gast.

0: Nou ben jij niet van begin af aan betrokken. Nee, dat kan bijna niet. Was daar wrijving of ging dat gewoon goed?
1: In het begin niet. Maar Woburn, een tennisvereniging die op dat moment ook sterk groeide. Dus die wilde steeds meer banen.
0: Ja, ja.
1: En uiteindelijk bleef er steeds minder capaciteit. Ondanks dat er van 3 naar 6 banen was uitgebreid. Steeds minder capaciteit voor tennisvereniging De IJzeren Man.
2: Dus jullie vochten een beetje om de ruimte bij De IJzeren Man.
1: Vechten wil ik niet zeggen, maar dat was nog een gezonde frictie. Ja. Ja.
2: Waar precies zaten jullie dan daar bij De IJzeren Man?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want dat is uit de analen niet helemaal duidelijk gebleken. Maar de oude Vughtenaren zullen zich misschien die plekken nog herinneren. Ja.
0: Hotel De IJzeren Man.
1: Hotel De IJzeren Man.
2: Bij Hotel De IJzeren Man.
1: Ja. Ja, ja, zo, okay. Ja, Hotel De IJzeren Man. Maar waar dat
2: bij
1: precies...
2: Aan het begin van de boulevard is.
1: Precies, ja. Precies. Ja, ja, ja, op die plek. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. En toen kwam het moment van verhuizing. We blijven daar niet te lang bij stilstaan. Ik vind het wel interessant. Waar gingen jullie toen naartoe?
1: Toen gingen we aan het terrein De Koepel. Hè, waar de atletiekvereniging Prins Hendrik toen al zat. En er was nog extra ruimte. En daar zijn de eerste 2 banen in eerste instantie aangelegd. En hadden we dus eigenlijk geen verdere faciliteit, behalve een klein keetje wat daar nog stond, wat ooit was gebruikt als materiaalhok door Prins Hendrik. En ja, voor de consumpties gingen we dan naar het Wolfje aan de Loonse Baan om iets
0: heette
1: te drinken.
0: Het heette toen het Wolfje?
1: Het heette toen het Wolfje, ja. Ja. En daar komt ook de naam Wolfsbos vandaan, want ja, de naam IJzeren Man was natuurlijk niet meer helemaal toepassing.
0: Nee.
1: Want die lag inmiddels iets te ver weg. En toen heeft de toenmalige voorzitter samen met een aantal anderen van het bestuur bedacht van nou, wat is nou een mooie naam, een toepasselijke naam hier. Laten we het Wolfsbos noemen.
0: En ja. Bos met CH dus nog deftig op.
1: Nou nee, het was in eerste instantie Wolfsbos met okay. S. Maar daar kwam wat commentaar uit de omgeving. Volgens mij van de eigenaar van het Wolfje. Want die had die naam eigenlijk ook al een beetje geclaimd. Dus toen hebben we de C en de H erachter geplakt. En toen was het conflict uit de wereld.
0: Sinds wanneer zitten jullie daar nou?
1: Begin 70.
0: Begin 70. Ja. Nou was het volgens mij ook net in die tijd dat tennissen toch wel bij... laat ik maar zeggen, de deftige mensen worden. De gewone man kon nog niet gaan tennissen. Of begon het toen net?
1: Nou, ik denk dat tennis in een redelijke tijd voor de happy few was.
0: Hè? Ja,
1: maar dat is langzaam, maar zeker zeg maar, door de jaren heen is dat al volledig weggevallen. Ja. Sterker nog, we hebben een mooie mengeling van populatie tussen mensen die tussen alle bevolkingsgroepen, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
1: In onze vereniging. Ja, uiteindelijk. Maar inderdaad, in de jaren 60, 70 met name was tennis nog een redelijk elitaire sport. Een chique sport. Hè, ja. Met name, hè, alles was in het wit. Hè, dus je had witte kledij en een houten tennisracket, zeg maar. En dan ging je op chic, ging je naar de tennisclub, zeg maar.
0: En je hebt nog zo'n chic aan het wit.
1: Ja, nou ja, dat is fijn dat u dat zegt. Want we hebben speciaal voor de 75-jarige jubileum hebben we shirtjes laten maken. Ja. Hè,
2: de Rezi heeft een zwart, donkerblauw.
3: Donkerblauw. Ja. Donkerblauw. Ja.
2: Ja. 75 jaar Wollers Bos.
3: Ja. Zeker.
2: Ja. Wat weet jij nog van die historie net en het verteld, Rezi?
3: Nou ja, ik heb heel veel natuurlijk ingelezen, maar zoveel als Rico weet dat...
2: Het is allemaal van horen zeggen.
3: Het is allemaal
2: beetje,
3: van horen zeggen,
2: ik,
3: ja.
0: Hoe lang doe jij al mee?
3: Hoe lang
0: met de club?
3: Met de club, sinds 2016 of zo.
0: Oké. Okay.
3: Dus al wel een tijdje, maar... Maar de voorzitterschap, dat is pas de laatste jaren...
0: Ja, heb je dat zelf ook?
3: Zeker.
0: Dat moet, hè?
3: Moet. Verplicht.
0: En jij en Rico, hoe lang doe jij dat al?
1: Tennissen? Nou, ik ben in mijn jeugd begonnen. Ik kom oorspronkelijk uit Marezen. Dus ik ben daar bij de tennisvereniging begonnen toen ik een jaar of 8 was. Maar heel lang ook niet getennist. Want ja, school, hè, dus opleiding, gezin. Dus ik ben uiteindelijk denk 22 jaar geleden weer begonnen bij Wolfsbos. En in 2013 de bestuursfunctie overgenomen tot 2019. En toen van 2022 tot 2025. Ja. Mm-hmm. Ja.
0: Je hebt allerlei perikelen meegemaakt.
1: Ja. Op de tennisclub bedoel je?
0: Ook bij de tennisclub, ja. Ja. Ook de vervelende kanten.
1: Ja.
0: Daar moeten we toch even bij stilstaan. Ja. Waaronder jullie penningmeester in die tijd. Mm-hmm. Die niet wist wat mijn en dijn was.
1: Ja.
0: Jij was toen al voorzitter?
1: Ja, toen was ik net voorzitter geworden.
0: Net.
1: Op interim basis.
0: Ja.
1: En dan komt zoiets op je af. En dan moet je daarmee dealen. Dat is een beetje uiteindelijk... ik zou zeggen, het is een zwarte bladzijde in de historie van de vereniging. Maar het heeft ook veel gebracht. Want de

0: Saamhorigheid, ja. En het club, ja. Het verenigingsgevoel, dat is er wel door versterkt. Omdat we met elkaar de schouders eronder hebben gezet. Mm-hmm. En ja, dat geeft ook wel weer een hele andere
1: dynamiek
0: in de vereniging. Ja. Ja. Ja. Ja. Want
1: wat heeft het met name gedaan in de club zelf?
0: Het gevoel van saamhorigheid. Ja. Kijk, ik zeg altijd, de vereniging is de olie van de maatschappij. Hè. Je bent met elkaar niet alleen om een sport te bedrijven, want dat doe je bij een club. Hè. Je hebt een club, een vereniging. En een vereniging, daar heb je iets wat je bindt. Ja. En dat is in eerste instantie is dat de sport. Maar het is niet alleen de sport. Hè. Het is ook de gezelligheid, de dingen die je met elkaar deelt. Misschien
1: Het sociale element
0: ja. daarin, ja. Zeg maar. Hè. Je hebt het niet alleen maar over tennis, maar je hebt het ook over hoe gaat het thuis. Ja.
2: En even na het tennissen bij de koffie en een
0: zeker,
2: biertje.
0: Zeker,
2: een
0: zeker.
2: Dat, even napraten.
1: Ja. Kijk naar de cijfers van jullie club. 400 jeugdleden, dat is erg veel.
0: Element daarin, zeg maar. Hè. Je hebt het niet alleen maar over tennis, maar je hebt het ook over hoe gaat het thuis.
2: Ja. En even na het tennissen bij de koffie en een biertje.
0: Zeker,
2: beetje,
0: zeker.
2: Een
0: zeker dat...
2: Even napraten.
1: Ja. Kijk naar de cijfers van jullie club. 400 jeugdleden, dat is erg veel, hè?
3: Zeker.
1: Even naar jou, Rezi.
3: Zeker.
1: Dat is heel erg veel. Afzet tegen Bergershuizen, zei je net. Die hebben er misschien 80 tot 100. Vier keer zoveel, kan dat? Ja. Heel erg veel. Dat is heel afzet tegen Bergershuizen, zei je net. Die hebben er misschien 80 tot 100. Vier keer zoveel, kan dat?
3: Ja, dat is echt onze vraag. Maar wij zijn er gewoon heel blij mee.
1: Dat is al heel lang zo, hè?
3: Dat is al heel lang zo. En ja, ik denk dat het ligt aan een goede trainer. De trainers die binding
1: om kan gaan.
3: Zeker.
1: Opnemen,
3: ja, zeker. Ja, en de jeugdcommissie die doet daar ook alles aan.
1: Heel
3: onze
1: actief.
3: Bij elkaar. Om ze bij elkaar te houden, organiseert ook leuke evenementen voor ze. Ja, absoluut.
2: En dat betekent ook dat ze vriendjes en vriendinnetjes meenemen.
3: Neem ze allemaal
2: zo
3: mee.
2: Zo werkt dat natuurlijk.
3: Ja,
2: hè?
3: Ja. Zeker.
2: Dan ben
3: jij
2: de eerste vrouwelijke voorzitter. Heb je mij voor dat die gingen zitten verteld. Heb jij daar een steentje aan bijgedragen, Enrico?
0: Zeker. We zoeken wel...
1: Je erg lachen. Wat was dat steentje dan?
3: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar.
0: Buiten het feit dat diversiteit in het bestuur natuurlijk heel belangrijk is. Hè, want bestuur wat bestaat alleen maar mannen is redelijk eenzijdig. Zeg, hè. Ook dat is een vereniging, zeg maar, dat je alle kanten van... maar ook alle belangen goed kunt behartigen. Dus op een gegeven moment zijn wij een keer in gesprek geraakt over een akkefietje, zullen we maar zeggen. Een oneenigheidje. En daaruit is eigenlijk de kandidatuur.
2: Dat moet je nooit zeggen tegen journalisten. Een akkefietje, want dan moet ik vragen, welk akkefietje dan?
0: Nou, daar kan ik ook, kan ik ook helder over
3: zal
0: zijn.
3: Zal ik het dan even, die ga ik even zeggen?
1: Zeg jij het zelf maar eens.
3: Ja, ik ga het gewoon zeggen. Er is een enorme druk op de banen, want we hebben natuurlijk heel veel leden, ruim 1200. Er worden heel veel competities gespeeld, heel veel competitieteams. Wij speelden altijd op de donderdagavond, maar door de druk op de baan en de leden wilden gewoon heel veel vrij spelen. Ja, en toen verviel de competitie op de donderdagavond. En daar waren wij als team gewoon echt helemaal niet blij mee. En toen ben ik met het toenmalig bestuur in gesprek gegaan. Ja, en daar gebeurde iets aan tafel, wat weet ik niet. En toen kwam jouw oproep dat jij zegt van ik wil mijn machine neer gaan leggen. Toen dacht ik, ja, nou is even mijn kans. Nu ga ik even in gesprek. En dat,
1: nu ga ik het zelf regelen.
3: Nu ga ik het zelf regelen. Het is me niet gelukt om die donderdagavond competitie terug te
1: doen. Toch niet.
3: Nee, helaas. En dat gaat me ook niet lukken, hoor.
1: Zover ging je invloed nou ook weer niet.
3: Nee, helaas. Nee. Ik zou het wel willen.
0: Dat was een wel overwogen beslissing. Hè, dus, ja.
1: Als we even kijken naar wat hoogtepuntjes, wat lichtpuntjes, letterlijk en figuren. Die ledverlichting heeft ook het nodige... Ja, ik zie een brede glimlach.
0: Een lichtpuntje in de duisternis.
1: Een hoop losgemaakt in de buurt. Want de buurt was niet zo blij met die ledverlichting.
0: Al die grote investeringen worden als een soort project aangevlogen. Dus er komt een projectteam en er komen leveranciers die je dan adviseren over hoe je het beste zo'n vernieuwing kunt introduceren. En dat is met heel veel goede bedoelingen en technische kwaliteit is dat ingezet. Maar toen de lampen op een gegeven moment aangingen, toen stond de hele wijk in het licht. En dat was niet...
2: Ja, niet alleen de banen, want daar ging het om.
0: Ja.
2: Maar ook de wijk.
0: Ook de wijk, ja.
2: En hoe heb je dat opgelost? Andere ledverlichting?
0: Nou, we hebben eerst de gemeente gebeld dat ze de verlichting aan de Loonse baan uit konden zetten, om energie te besparen.
2: Ja.
0: Nee, we zijn in gesprek gegaan met de buren. Dat initiatief, dat kwam vrij snel van hun af.
2: Ja.
0: Zoiets moet je oplossen. Want ook dat is belangrijk in de vereniging, dat je die positie in in de maatschappij ook ervan, pakt. Ja. Ja, dus ja, dat. Als er een meningsverschil is, dan moet dat worden opgelost. En dat hebben we ook gedaan. Dat heeft wel tijd gekost, moet ik zeggen. Want we hebben heel veel pogingen gedaan om het goed te krijgen. Maar uiteindelijk is dat gelukt. En in die zin is dat ook wel.
2: Het was allemaal onder jouw voorzitterschap. Jij hebt allerlei dingetjes opgelost voor jouw regie. Want jij kunt nu met...
3: Ja, ik probeer te evenaren wat hij allemaal ons gebracht heeft.
2: Maar want jullie hebben in feite ook kunstgrasbanen gekregen. Ja. Padelbanen ook.
3: Nee, we hebben geen padelbanen.
2: Is dat een wens, Rezi? Nee.
3: Is dat een wens? Dat was een wens.
1: Dat is een wens geweest, hè? Maar dat ging niet door. Ja, want de buurt had ook daar problemen mee.
3: Ja, het geluidsoverlast, dat is echt...
2: Want dat balletje, dat maakt nogal herrie, hè?
3: Zeker, Onze wens nu is uitbreiding met nog twee extra banen.
1: Ja, maar hoe jammer is het dat je padel... Want bij elke tentclub wil heel erg graag padelbanen. Dat levert veel geld op, veel leden op. Hoe jammer is dat? Voorzitter.
3: Ja, ik vind het niet jammer. Want,
1: Je bent niet van de padel.
3: Ik vind padel wel leuk, maar dan heb je andere clubs of je kunt ergens binnen een baan gaan huren. Maar ik ben meer van de tennis. En ik denk dat Wolfsburg zich echt die tennis. En we hebben veel meer dan voldoende leden dat het.
2: Dat je daar
3: dat ons dat
2: en het is
3: echt
2: gevaarlijk, hè, met zo'n balletje in je ogen.
3: Ja, dat hoorde ik ook onlangs. Ja. Ja.
1: Deze week in het nieuws.
2: Ik denk dat het tijd is beter dat we naar het feestweekend gaan. Want dat is dit weekend.
3: Dit weekend, ja, zeker. Zometeen al. Wat gaat er gebeuren? We hebben een glow in the park. Dat zeg ik goed, hè? Een glow in the park dag. En dat is met name... we hebben natuurlijk straks gewoon een feestelijke opening. We hebben de sponsoren, vrijwilligers die... die krijgen een extra steuntje. Of een steuntje, maar die krijgen gewoon iets aangeboden namens de club. Daarna hebben we een gezellige husselmiddag. Want tennis is toch het belangrijkste. En iedereen mag gewoon even lekker tennissen die dag. Nou, en dan sluiten we af met een barbecue met een demonstratiewedstrijd van een paar leuke mannen die goed kunnen tennissen op niveau. Ook leuk. En dan in de avond is het dus Glow in the Park. En dat is speciaal voor onze jeugdleden. En dan gaan ze in het donker tennissen.
1: Okay.
3: En we sluiten af met een feestavond.
2: In het donker tennis?
3: Ja, in het donker tennis,
2: met een lichtje op je hoofd of echt helemaal in het donker?
3: Maar volgens mij is het wel helemaal donker en is de bal verlicht en de lijnen zijn verlicht. En dat is het, hè. En dan is gewoon zoeken naar de bal en dan slaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe de jeugd dat...
0: Kijk, omdat het ooit is misgaan met de verlichting, gaan we het nu proberen in het donker.
1: In het donker proberen,
0: Dus met de blacklights en acterende spullen moet je de tegenstander proberen te omzeilen. Maar die moet wel de bal proberen terug te raken. Dus dat,
2: leuk.
0: Ja.
2: Mag je komen kijken?
0: Zeker komen kijken. Iedereen mag komen kijken.
3: Absoluut.
1: Als je toch nog eventjes, want de toekomst in kijkt, kan ik toch niet laten. Want hoe kijk jij, waar zei die clubje altijd net over, mogelijk uitbreiding van banen?
3: Ja.
1: Is dat nog een mogelijkheid bij jullie?
3: We hopen het echt wel dat de gemeente met ons ergens mee wil gaan kijken waar we banen neer kunnen leggen. Is een beetje lastig, maar waar een wil is een wens, zeg ik dan altijd.
1: Is een beetje lastig? Kan het toch?
3: Er zitten er nogal historische bomen en dat is een beetje... Ja, daar is het echt zoeken
1: achter
3: naar...
1: Achter jullie banen?
3: Ja, achter de banen richting de Scouting van Noord, waar daar ook de nieuwe school terecht gaat komen.
1: En hoe denkt de gemeente mee? Hoe is de relatie met de gemeente overigens?
3: Nou, we hebben vanmiddag meneer Den Otter, die komt gezellig. De wethouder, die komt bij de officiële opening en dan gaan we eens even met hem in gesprek.
1: Jullie hebben wel een goed overleg met de gemeente.
3: Altijd. Zeker.
2: Ja, maar jullie hebben natuurlijk goed gekeken naast die bomen, want het is heilig. Is er nog een andere plek? Stel dat de school niet doorgaat.
3: Als de school, als de bouw van de school niet... Oh, dan is er voldoende plek.
1: Ja, de school aan de Loonse baan.
3: Ja, er wordt de nieuwe schoolcomplex.
1: Ja, de nieuwe school die daar
3: Als die niet door zou gaan worden, dan denk ik dat daar echt wel voldoende plek is voor uitbreiding banen.
1: Maar die school die gaat wel door, volgens mij. Ik denk dat wel. Dat besluit is al genomen, hè?
3: Dat dacht ik wel,
0: Het is sowieso heel lastig. Maar waar we een beetje mee te maken hebben, natuurlijk ook waar we... eigenlijk de uitzending mee begonnen. Onze bevriende vereniging Woburn is natuurlijk... hebben het terrein aan de Eikelaan verlaten. En daarmee is er eigenlijk een capaciteitstekort ontstaan aan tennisbanen in Vught Noord. En die discussie hebben we eigenlijk al een paar jaar geleden opgestart met de gemeente en met Woburn. Dus eigenlijk in de driehoek. Ja, helaas is dat allemaal niet gelopen zoals we zouden willen. Want Woburn had heel graag op die plek willen blijven. Dat had voor ons... mogelijkheden geboden, ook om bijvoorbeeld graveltennis in stand te houden in Vught Noord. Hè. Want dat is nog altijd de ondergrond waar de bond, hè, de KNLTB, Ja, Frans zegt van, ja, dat is eigenlijk de ondergrond waar je op moet kunnen spelen als je naar toptennis door wilt. Maar ja, dat is helaas anders gelopen. Dus ja, we zitten nu een klein beetje in de squeeze. Van ja, we willen eigenlijk meer banen. We kunnen ook, we hebben nog steeds een ledengroei. Maar we hebben de ruimte eigenlijk op dit moment niet.
1: Nu hoor ik wel zeggen, Vug Noord, Vug Noord en Vug Zuid. Wat tenten betreft zijn er gescheiden werelden een beetje. Bergershuizen, Zuid.
3: Nee.
1: Van het Noord.
0: Nee, we hebben een hele goede...
1: N65.
0: Ja. Ja, ja, maar we hebben een hele goede samenwerking met Bergershuizen, zeg maar. We hebben een parkentoernooi ieder jaar. Waarbij alle Vughtse parken, dus ook in Helvoort... om en om organiseren en daar alle leden aan meedoen, zeg maar. En er is geen rivaliteit, er is een prettige samenwerking.
1: Ik wens je een ontzettend fijne dag vandaag. Dat gaat zeker lukken, Rezi. Maar je hebt er heel veel zin in, als ik het zo zie.
3: Ik heb er echt onwijs veel zin in. Kom door met die dag.
4: Rico, niet minder, denk ik.
0: Nee, we hebben er heel veel zin in. Ja. We hebben er lang naartoe gewerkt.
1: Het gaat, gaat helemaal goed komen.
3: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, nou, dat ontzettend veel plezier. Dank dat jullie hier waren.
3: Dank je wel.
1: Tot een andere keer.
0: Bedankt voor de uitnodiging.
3: Dank je wel.
0: En iedereen een fijn weekend gewenst.
3: Zeker.
5: Iedere zaterdagmorgen van 10 uur af. Dit is Blikveld op Novo 3. Interessant en informatief.

0: So Easy van Olivia Dean. Op dit moment worden de unieke historische lijkwagen en mobiele oven van het crematorium in het Nationaal Monument Kamp Vught gerestaureerd. De restauratie is een zorgvuldig en diepgaand conserveringsproject waarmee deze zomer is begonnen. En we praten daarover met Brigitte de Kok. Zij is collectiebeheer en presentatie van het Nationaal Monument. Welkom, Brigitte.
1: Goedemorgen.
0: Ja, restauratie van de lijkwagen en van de mobiele oven. Is dat de eerste keer dat dat moet gebeuren? Of wat kun je ervan vertellen?
1: Ja, het is eigenlijk wel de eerste keer dat we het op deze manier professioneel aanpakken. Er is wel in de loop der tijd, ik denk zeker in de jaren eind 90, moet ik dichterbij?
2: Nee,
1: eind jaren 90. Begin 2000 is er ongetwijfeld wel wat aan gedaan toen het nieuwe monument werd in gebruik werd genomen. Maar nu werkt er echt een metaalrestaurator aan en dan wordt het schoongemaakt en behouden voor de toekomst. Dus ja, eigenlijk wel dat het echt zorgvuldig bestudeerd wordt en naar gekeken wordt, dat is wel nu voor het eerst.
0: Ja. Ook heel specialistisch werk lijkt me. Moeilijk werk, mooi werk ook, maar...
1: Ja, makkelijk. Je maakt keuzes en daarom hebben we er ook een professor.

0: professional voor inhuurt. Dat is
1: gespecialiseerd in metaal.
0: Dat is echt metaalrestaurator. Dagmar Beijert uit Amsterdam en heeft daar een atelier in. En die, die heeft daar een plan voor gemaakt. Die heeft het eerst bestudeerd, een plan voor gemaakt. Dus de schade in kaart gebracht en gekeken hoe dat te stoppen.
2: Ja. Dat is ook dat die restauratie een nieuw licht kan werpen op de herkomst van die lijkwagen.
0: Ja, dat klopt. Omdat er zo specifiek naar gekeken is, er was een. Het is gewoon een kar. Een brancard. Een kar. Je kan daar natuurlijk van alles op vervoeren. Is in de oorlog daar wel voor gebruikt, weten we zeker. Omdat er ook een verhaal is van een dochter. Die is opgedoken, die verteld heeft dat haar dat werk gedaan heeft in het kamp. Dus dat hij betrokken was bij het vervoer van zieken en omgekomenen. Mm. Dus blijkt dus, als je daar goed naar kijkt, naar zo'n kar, dat je nooit hebt gedaan eigenlijk. Niet zo specifiek. En nu wordt er wat beter naar gekeken. En dan blijkt dat het ook, dat die gewoon gemaakt is ook van afvalstoffen of van afvalmateriaal wat er in het kamp voorhanden was. Dat er stukken metaal aan zitten. Ja, die zijn oorspronkelijk daar helemaal niet voor. Dat is gewoon een oud stuk ergens van. En dat hebben ze hiervoor gebruikt. Dus
1: het is wel gemaakt in het kamp.
0: Denk het wel, ja.
1: Ja,
0: ja, vermoedelijk wel. Ja. Ja, daar gaan we eigenlijk wel vanuit.
2: Door gevangenen zelf, las ik.
0: Dan is het ook door gevangenen zelf gebeurd. Omdat we dus weten dat je in het kamp had maar je had ook een vliegtuigsloperij. Nou, dan 1-1 is 2. Stukken metaal die half rond zijn. In plaats van dat je loopt te slepen met mensen, kun je het ook ergens opleggen. Nou, dan word je handig. En gaat de behoefte. Dan is er ergens behoefte aan. En vind je een oplossing. Ik denk dat je het zo een beetje moet zien. Er zitten houten karrewielen aan. Dat zijn duidelijk karrewielen die gewoon van een kar afkomen. Ja, die zijn echt. Dat zijn echte wielen van een kar. Zoals die vroeger werd

0: tenminste 20 jaar, bij het monument Kamp Vught. Ja. Heb je er ooit zo eerder naar gekeken als nu zo?
1: Nee, niet zozeer. Nee. Kijk, er liggen zoveel spullen. En nu heeft dit de aandacht. We hebben jarenlang andere dingen verzameld. Of ja, we hebben altijd goed verzameld. En deze objecten stonden prachtig in het crematorium. Maar die stonden daar gewoon. Totdat je op een gegeven moment in je collectiebeheer zover bent. De expositie is, die staat er. Heel veel spulletjes liggen netjes in het depot. Dan ga je toch eens een keer van ja, het crematoriumgebouw zelf. Het exterieur wordt regelmatig gerestaureerd en dus wordt goed onderhouden, ook door monumentenwacht. Dus op een gegeven moment ga je kijken van ja, jongens, er is ook binnen iets aan de hand. Binnen heb je ook de liggen vloeren, er staan ovens. En dan ga je daar eens een keer naar kijken. Ja. En dan is het er zit best wel veel aanslag, veel oxide. We moeten toch eens een keer wat aan doen. Laten we eens een keer een specialist erbij halen. Nou, komt er een specialist langs, die kijkt ernaar. Dus wel jammer, vies, kapot. Of nog niet kapot, laat het zo zeggen.
0: Het duurt niet lang meer.
1: Als het zo doorgaat, dan hebben we straks een probleem. Nou, dan gaan we plannen maken om in te grijpen. En zien we zeker de noodzaak. Dan gaan we fondsen werven en fondsen zoeken en kijken hoe we het kunnen financieren en kunnen uitvoeren. Voor mensen zijn die dat kunnen. Kijk, bij een metaalrestaurator denk je vaak aan goud en zilver. Je denkt aan het zilver van de Gilde, aan het zilver in Sint-Jan. Dit is gewoon ijzer.
0: En kwam waarschijnlijk ook van de vliegtuigen, zei je.
1: Ja, de ovens niet. Hè? De ovens die komen echt uit Duitsland. Die waren er.
0: Ja, dus die mobiele oven, die ook meegenomen wordt nu?
1: Ja, die wordt nu als tweede. En het crematoriumgereedschap. Dus we hebben en straks nog meer. Hè. Dus het is in trajecten, in stukjes verdeeld. We zijn nu bezig met met de oven. En dus de lijkwaar is klaar. Want die was er echt het slechtst aan toe. Ja. Dus we hebben het ook een beetje geprioriteerd. En afhankelijk van prioriteit met wat de staat was. En om gewoon je fonds beter te verdelen. Dus nou, die oven, die car, die moest echt. Ook, het is ook een iconisch object. Ja. Dan de mobiele oven en het gereedschap. Dat waren ook wel twee dingen. Dat moet wel echt gebeuren. Dus daar hebben we direct de aandacht aan besteed. En straks gaat het nog verder. Er zitten ook putjes in het gewoon puntdekseltjes. Nou, puntdekseltjes, dat weet je, die gaan echt niet zomaar kapot. Maar die zijn wel geoxideerd en die moeten een keertje schoongemaakt worden en een keer even behandeld worden. Maar het is niet dat die volgende week stuk zijn. Dus dat mag best nog even een paar weken blijven liggen. Dus zo verdeel je dat een beetje. Mm-hmm. Ook voor het werk, want Dagmar heeft ook twee handen.
2: Het doel is ook, las ik, behoud van alles. Niet vernieuwing, hè? De sporen van veroudering, die moeten blijven zitten.
1: Absoluut. Absoluut. Ja, wij zeggen altijd, als je te veel restaureert, krijg je een pannenkoekenhuis. Ja. Je ziet wel eens langs de weg, dan fiets je door een dorp. En dan is het prachtig gerestaureerd. Maar dan zijn alle voegen uit een gebouw. Dan is het riet dak. En dan zijn alle luiken opnieuw geschilderd. Ja, dat is geen restauratie. Nee, dat wil je niet. Nee. Restaureren is, dan mag je best, de tand destijds mag je best zien. Maar je stopt het verval.
2: De sporen van ouderdom en dat soort zaken, die blijven zichtbaar.
1: Zeker.
2: Moet ook zijn.
1: Ja, zeker. Dat, ja.
0: Is maar dat kost ook veel meer geld, denk ik. Omdat
1: dit kost wel meer geld.
0: Ja, precies. Ja. Want anders dan doe je dat met god weet wie.
1: Ja, dan zet je er een schuurmachine op en, en dan neem je een autospuiter en dan maak je dat ding helemaal kaal. En dan heb je deze spuiter langs en dan is het voor de eeuwigheid weer zwart.
2: Wat zijn de kosten van zo'n project totaal?
1: Ja, dat wilde u niet weten.
2: Ja, wij wel.
1: Nee, dat ga ik niet op de radio zeggen.
2: Nee? Nee, dat is niet belangrijk. Maar wordt dat nog, krijg je daarvoor nog subsidies?
1: Ja, zeker. Ja, dat wordt wel, ja.
2: Door wie? Ministerie.
1: Nee, dit is voor een groot deel voor door onze beschermers. De Stichting Beschermers. Dus,
2: wat voor stichting is dat?
1: Dat is een groep vrienden, een vriendenclub. Dus waar je als donateur. Dus wij hebben vrienden en beschermers. En beschermers zijn, want er zijn de donateurs die wat meer in de pot stoppen. Ja. En die hebben voor een groot deel het project gefinancierd.
2: Zou je zeggen, voor zoiets dat ook Den Haag toch aanspreekbaar zou moeten zijn? Voor zoiets, voor een nationaal monument?
1: Ja, maar dat die doen andere dingen. Dus dat gebeurt ook. Zeker. Zeker overheidsfinanciering.
0: Voor de fondsen bijvoorbeeld. Doe jij dat ook?
1: Nee, hebben een fondsenwerver.
0: Dat maakt het natuurlijk ook.
1: Daarom. Dus ik hoef daar gelukkig niet over na te denken.
2: Dat wil je ook niet, denk ik.
1: Nee, dat wil ik helemaal niet. Nee, er zijn andere mensen die denken, de fondsen die benaderen, fondsen en bedrijven die dat kunnen, die ons daarbij zouden kunnen helpen. Ik ben in de gelukkige positie dat ik een project mag bedenken van, joh, het zou toch mooi zijn als we dat mogen restaureren. Kunnen we daar niet

0: potje voor verzinnen. En dan gaan andere mensen aan het werk. Dus dat, dat is ook goed.
1: Ja. Ja. Bezoekers van het Nationaal Monument kunnen het ook, die kunnen die werkzaamheden op bepaalde tijden van dichtbij volgen, hè?
0: Ja. Ja, restauratie is in situ, zoals we dat noemen. Dus gewoon op de plek waar het is. Alleen het gereedschap is wel mee naar het atelier gegaan. Omdat dat anders, dat zijn allemaal losse stukken. En de gereedschap zijn geen kleine hamertjes. Dat zijn hele lange poken. Mm. En die zijn drie. Die zijn mee naar Amsterdam gegaan. Maar de oven, die is vanzelfsprekend hier. Ondanks het woord mobiele oven, is die helemaal niet zo mobiel. Want het is een heel groot ding. En de lijkenkar is ook in het crematoriumgebouw ter plekke gerestaureerd. En dat is heel erg bijzonder. Mensen kunnen daar gewoon langslopen en een praatje maken met de restaurator. En die legt het dan ook uit. Ja. En mensen kunnen er gewoon naar
1: die
0: kijken.
1: Die is al gerestaureerd.
0: Ja. De lijkenkar is klaar.
2: De oven.
0: En de oven wordt nu aangewerkt. Ja. Elke maandag en dinsdag kun je dat zien. Dan zijn de restaurators bezig. Zijn nu aan het schoonmaken. Met een tandenborstel en kleine wattes en wattenstaafjes wordt het hele ding behandeld. En dat is eerst begonnen met het weghalen van spinnenwebben. En stofzuigen en vegen. En vervolgens...
2: Nu wordt het uitbrengen hoe dat het er eigenlijk uitziet.
0: Ja. En nu wordt hij van boven wordt het materiaal schoongemaakt.
2: Ja.
0: En van buiten en van binnen. En wordt hij behandeld. Dus wordt weer een ander materiaal. Ja, iets van een wasachtige laag. Hmm.
2: Nu wordt het uitbrengen hoe dat het er eigenlijk uitziet.
0: Ja. En nu wordt hij van boven wordt het materiaal schoongemaakt.
2: Ja.
0: En van buiten en van binnen. En wordt die behandeld. Dus wordt weer een ander materiaal. Ja, iets van een wasachtige laag aangebracht. En die moet het gaan beschermen tegen vooral klimaat. En, kijk, je moet je voorstellen, het gebouw is natuurlijk niet klimaatgeregeld. Het gebouw is niet dicht. Het gebouw is tochtig. Het gebouw is nat. Gaan we dat al klimaat. En, kijk, je moet je voorstellen, het gebouw is natuurlijk niet klimaatgeregeld. Het gebouw is niet dicht. Het gebouw is tochtig. Het gebouw is nat. Gaan we dat veranderen? Gaan we dat dicht doen? Gaan we de verwarming neerzetten? Nee, dat gaan we allemaal niet doen. Want je wil het gebouw authentiek houden. Maar ja. Dat heeft wel consequenties voor de spullen die erin zitten. Dus we gaan wel van vogeltjes die denken van... hé, dat is leuk, daar kun je een warm nestje bouwen. Nee, dat doen we, jammer mus, maar we even niet meer.
2: Ja, ja. Niet. Maar je kan er altijd een stolp omheen bouwen.
0: Ja, maar dan... ja, ik weet, u doelt op een... Er zijn collega's, dat klopt. Ja, vind ik niet. Ja, krijgen we weer...
1: Wanneer is het hele project afgerond? Wanneer kun je zeggen, we zijn er? Is het klaar?
0: We zijn er wat dit interieurdeel, het eerste deel van het is eind november. Dan is dit wel klaar. Dan gaan we even stoppen. En dat heeft niks met te maken dat de restaurants daar niet tegen kunnen tegen slechte weer. En dat het kouder wordt in het gebouw. Maar de chemicaliën vinden dat gewoon niet zo fijn. En dan denk ik dat we in de loop van het volgende jaar weer verder gaan met het volgende stuk. Maar dan is de mobiele oven klaar. Dus dat zijn, dan zijn wel de objecten die we echt heel graag... als eerste willen veiliggestellen, die zijn dan ook veiliggesteld.
2: Ja. Op maandag en dinsdag de komende periode.
0: Ja.
2: Kan je zien?
0: Ja, zeker. Ja.
2: Wat staat er volgens op jouw lijstje, Brigitte?
0: Wat ik allemaal nog zou willen.
2: Ja. Het liefste. Wat staat op één?
0: Restauraties of een project gewoon?
2: Je mag kiezen.
0: Nou, wat ik zou kiezen. De textielen en de tekeningen. De tekening uit Kamp Vught. Ja. Ja, als ik. Ja, dat zou ik nog wel. We hebben een hele mooie tekeningencollectie. Nou, daar
1: wat moet er aan gebeuren?
0: Presenteren, expositie.
1: Oké. Okay.
0: Een keer echt goed uitzoeken. We weten al heel veel, maar je weet altijd met iets, als je er nog een keer naar gaat kijken, of na 20 jaar nog eens een keer uit een doos haalt, dan ga je toch andere inzichten. Je weet het niet. We weten meer tegenwoordig.
1: Ja.
0: Nieuwe linken, andere collecties, andere musea verbinden met elkaar.
2: Ja, het weten is minder afhankelijk geworden van mensen. Je vertelde van...
0: Ja, archieven die toegankelijker zijn.
2: Ja, dat wel.
0: Ja, komen meer. En we krijgen nog steeds heel veel spullen, hè? Ik heb elke 2 weken wel iemand die iets brengt uit zijn familie. Ja.
2: Wonderlijk, hè?
0: Ja, mooi, hè? Ja.
2: Je kunt natuurlijk niet alles aannemen, maar jij mag er wel naar kijken.
0: Ja, en we nemen, als het tussen de vier lijnen in Kamp Vught is geweest, ik zeg altijd een beetje tussen de prikkeldraad, dan nemen we dat toch wel aan. Alleen wat het mooie er ook van is dat tegenwoordig... het is niet meer alleen de oorlog. Het is ook de interneringstijd waar je tegenwoordig spullen van krijgt. Maar ook de Molukse periode. Het woonoord Lunetten, moet je zeker niet vergeten. Is echt een verzamelgebied geworden door Barak 1B onder andere. Want daar wordt het Molukse verhaal ook verteld. Maar er zijn heel veel Molukse families die spullen hebben. En die dat ook bij ons komen brengen. Ik ga volgende week kijken naar een fotolectie. Van foto's gemaakt op het kampterrein door de jaren heen in de Molukse periode. We hebben pas weer een heleboel. Drie van die kisten, van die houten kisten gekregen. Wat militaire kisten zijn, waar mensen mee vanuit uit Indonesië, vanuit de Molukken naar Nederland zijn gekomen. Ja, ja, dat is wel ook een verzamelgebied. Hoort er wel bij. Dus het verzamelgebied verandert. Hè? Ja,
1: en zo blijf je de ambities houden om.
0: Ja, maar verzamelgebied verandert. Ja.
1: Te ontdekken eigenlijk.
0: Absoluut, ja. Ja.
1: Dankjewel, Brigitte de Kok van het Nationaal Monument Kamp Vught.
0: Ja, dus kom kijken.
1: Zeker.
0: En ook al wordt er niet gerestaureerd, dan ben je ook van harte welkom.

0: Middle of the Road natuurlijk. En chirpen, chirpen, cheap, cheap. En dan gaan we naar de laatste gast. Ja. Van dit eerste uur. En dat is Martien Vromans, die sinds juli wethouder is van de gemeente Vught. Hij heeft onder meer ruimtelijke ordening in zijn portefeuille. Natuur en landschap, gebiedsontwikkeling, toerisme en recreatie. En dan ben ik er nog één vergeten.
1: Monumenten, erfgoed.
0: Erfgoed, kijk aan.
1: Monumenten.
0: Ja. Ja. En dan, welkom, fijn dat je er bent. Voor de eerste keer hier als wethouder.
1: In een andere hoedanigheid.
0: In een andere hoedanigheid, precies, ja. Heel mooi gezegd. Je was eerder wethouder in de voormalige gemeente Haren.
1: Ja.
0: Wat is nou het grootste verschil die eerste maanden tussen die voormalige gemeente waar het een beetje het halve gemeentehuis leeg liep door de ambtenaren die weg wilden, want die zagen dat de gemeente ophield te bestaan. Dat was sowieso al heel moeilijk.
1: Eigenlijk, we hebben toevallig deze week, we hebben VNG-congres gehad en dan kom je oude collega's tegen vanuit die tijd. En toen hebben we het nog gehad over de herindeling, de opsplitsing van het Harense. Ja. En eigenlijk, dat is een nachtkaars uitgegaan. Want het werd corona. Dat was ook nog.
0: Corona,
1: dus dat de start van corona. Dus wat, dan, liep, wat jij zegt van het liep leeg. Inderdaad, er waren al voorbereidingen op en dat mensen naar een andere gemeente gingen. Ja, en steeds meer werd overgenomen door de ontvangende gemeentes. Dus daardoor was het wel minder. Maar daarnaast was het dus ook coronatijd.
0: Ja.
1: Nou, en dat, daarom zeg ik, het ging als een nachtkaars uitharen. En dat is gewoon heel erg jammer.
0: Ja.
1: Je kon niet echt of gewoon maar afscheid nemen van de dorpen, van de kernen
0: maar
1: enzovoort.
0: Als wethouder, als qua werk, qua sfeer, is het heel anders als hier.
1: En qua werk is het wel ook iets anders. Een hele andere gemeente, andere dynamiek, andere problematiek ook. Alhoewel, andere problematiek. Een deel van de problematiek die ik daar deed, heb ik nu gewoon meegenomen. Ja. Hè? Ja. Ook dat zie je terug in de portefeuille nu ook. Met landschap en buitengebied en natuur. Kijk, dat had ik in het Harense ook. Dus die kennis die kan ik in ieder geval wel mooi hier toepassen.
0: Waar ben je nu op dit moment echt concreet mee bezig, Martien? Kun je daar
1: concreet? Concreet bezig met vergunningverlening, met RO, met een stukje gebiedsontwikkeling en zaken nog. En het inwerken is eigenlijk achter de rug. Hè. Je bent 2 maanden bezig, dus dan moet je zeggen, nou, dan ben je onderhand wel ingewerkt.
0: Ja, okay.
1: Maar goed, het is dossiers nog eigen maken, dat wel. Ja. En waar ben je dan mee bezig? Je bent bezig met met vergunningverlening, kijken welke bestemmingsplannen dat zijn. We zijn natuurlijk met woningopgaves bezig. Ja. In combinatie natuurlijk met Jos op de
0: terrein van woningen.
1: Grote opgaves. Dus er ligt genoeg. 1629 in het kader van monumenten en erfgoed is natuurlijk een zaakje wat opgestart moet gaan worden. Wat we ook expliciet in
2: het leuke deel, hè?
1: Dat is het leuke deel, ja.
2: Wat is nou het niet leuke deel wat je nu in je portefeuille hebt?
1: Het niet leuke deel, Hans.
2: Ja, dus, ben ik altijd benieuwd naar.
1: Ja, dat snap ik, ja. Het niet leuke deel moet ik nog ervaren. Ja.
2: Je hebt een aantal dossiers overgenomen natuurlijk. Er liggen er nog wat die nu uitgevoerd moeten worden.
1: Ja, er zijn al een hele hoop die zijn nu al eigenlijk wat
2: Maar wat is de grootste klus dan die je moet doen?
1: De grootste klus is, denk ik, het gebied, de RO-omgevingsvisie gaan maken.
2: Ja, moet gemaakt worden.
1: Die visie moet gemaakt worden. Die gaan we nu in eerste instantie voor de kern opstarten. En dan straks voor het buitengebied en zo. En dat, die omgevingswet is gekomen. Ja. En dat is wel de grootste uitdaging die er ligt de komende periode.
2: Maar het voorwerk ligt er al, hè?
1: Nou, de eerste start is er gedaan. We hebben de bruidschat gekregen enzovoorts. Ja. En nu is het zo van, nu moet het gaan vertalen echt naar de Vughtse norm. Dus we moeten alle normen opnieuw gaan vaststellen. Nou, daar beginnen we mee met de kernen. Ja, en dat is wel een zaak.
0: Ja.
1: Ja.
0: En
1: in Nederland zou het in 2030 ingevoerd worden, maar het vorige college heeft besloten voor Vught dat we dat in 2029 al klaar hebben. Dus dat geeft ook een stukje wel meer druk. Maar goed, plan van aanpak ligt er. We zijn bezig.
0: Ja, voor de luisteraars misschien nog wat concreter kunnen maken. Ik hoorde dat je van de week bij het overleg was met jouw collega Jos en Otter.
1: Ja.
0: Voor de sportvelden in Helvoort. Hele belangrijke ontwikkeling, hè, voor Helvoort natuurlijk.
1: Ja, ik wist wel dat je erheen ging.
0: Nou goed, lijkt me logisch.
1: Gebiedsontwikkeling. Dus,
0: vanuit die hoek zat je wel natuurlijk. Want Jos zit voor sport en voor woningbouw, neem ik aan.
1: Voor woningbouw en sport, maar gebiedsontwikkeling is mijn portefeuille. Dus ik ben de trekker wel.
0: Jij bent de trekker van
3: dat project ook.
1: Van dat,
0: dat is
1: van,
0: mooi, of niet? Als antwoord daarna. Want,
1: dat is mooi.
0: Mag ik dat zo zeggen? Want je hebt als raadslid heb jij altijd toch heel veel gewezen, laat ik het zo formuleren, op het belang voor de antwoord van het sportpark. Daar moet iets aan gebeuren. Die club loopt tegen de grenzen aan van haar mogelijkheden, maar ook de trottoirs, de openbare ruimte, dat moet echt aangepakt worden. Ja. Dat sportpark even. Wat is nu de stand van zaken, Martin?
1: Nou, we hebben,
0: dus de samenwerking, even uitleggen misschien, de samenwerking tussen beide clubs, hè, op een nieuwe locatie.
1: Het is een samenwerking tussen de voetbalclub, de voetbalvereniging en de Helvelse tennisvereniging. Die wilden dus een nieuwe accommodatie gemaakt. Die hebben dus de handen in ingeslagen om te kijken van hoe kunnen we elkaar versterken. Nou, er is een werkgroep die daarmee bezig is, een projectgroep. Die hebben voorstellen gedaan. Die hebben hun, wij hebben ook vorig jaar, dit jaar nog begin van het jaar, geld beschikbaar gesteld als een projectleider erop konden zetten om het ook nog verder uit te gaan werken.
0: Dat is 4 ton, hè?
1: En,
0: of 140.000 euro, ja. Je moet niet gaan overdrijven.
1: Nee, maar goed, die hebben die opdracht hebben ze uitgevoerd. Of althans, die loopt nu op zijn eind. Wij hebben een presentatie gekregen pas als college van wat er staat. En dat moet nu verder gaan komen richting het college en de raad straks.
0: En wat was de kern van die presentatie? Was
1: het ze hebben elkaar wel gevonden. Ja, maar goed, er moeten nog verdere onderzoeken plaatsvinden. Ja. Maar het is dan in feite dat het dus een stukje opschuift en dat er dus ook ruimte vrijkomt. Ja,
0: de tennisclub verhuist dan naar de locatie van de voetbalclub.
1: Komt centrale.
0: Jij hebt eerder gezegd als raadslid, wij vinden dat eigenlijk de voetbalclub meer, het Helvoortsebroek meer in zou moeten.
1: Samenvattend, inderdaad, het voetbalgedeelte gaat verder naar achteren. De tennisbanen worden.
0: Die bestemming ligt er al.
1: Er ligt al een bestemming. Dus dat is een voordeel. Dat kan al redelijk snel gebeuren. Nou ja, en dan heb je de tennisvereniging, die wordt ook verschoven.
0: Ja.
1: Ja, en er wordt één centrale accommodatie gecreëerd.
0: En dan hou je zo'n 19.000 vierkante meter over voor woningbouw. Waar de tennis
1: in ieder geval stoppen vierkante meter beter.
0: Een aantal voetbalvelden zeg maar, heb je over straks voor.
2: En wat
0: voor,
2: is jouw naam?
0: De woningbouw.
2: Ja, jouw taak in dit gebeuren?
1: Mijn taak in dit gebeuren is.
2: Waar moet jij voor zorgen dat dit voor elkaar komt?
1: Nou, mijn wethouder sport die gaat daar ook. En het is de bedoeling inderdaad. Van dat we dadelijk, we moeten nog een financiële doorrekening gaan maken. Hè. De business case moet nog gemaakt worden. Er moeten nog middelen beschikbaar gesteld worden. Dus wat dat betreft, we zitten eigenlijk nog pas aan het begin van het proces. En voor ons is het nu gewoon heel strak voor, samen met Jos inderdaad, om dat te gaan versnellen. Ja. Dat gaat gebeuren. En dan kun je ruimte creëren.
0: Als we bij de clubs uitgaan van 2029, maar lijkt me erg optimistisch, hè?
1: Is dat zo?
0: Als einddatum, denk je niet?
1: Als einddatum, 29. Soms kan het snel gaan.
0: Nog heel veel tennisclub, die moet uitgekocht worden. Dat is een 8 ton. Om er even een hobbel te noemen. Je hebt de netcongestie. Ik noem nog maar een ander probleem. Bent er nog lang niet, hè?
1: We zijn er nog lang niet. Maar zoiets, zo'n netcongestie, dat is zo'n externe factor die erin komt. Ja, dat is. Dat is niet alleen het sportpark. Met de woningbouw weet je het ook. Dit is gewoon een drama.
0: Waar moet je aan denken als je denkt aan de totale kosten van een nieuw sportcomplex? Kijk, bij Israël waren ze 3,3 miljoen kwijt. Waar de gemeente 2 miljoen ruim aan bij heeft gedragen.
1: Ja, nou, ik durf hier nog geen bedrag op te zetten. Nee, want dat is jammer, dat snap ik. Ja. Laten we eens die business case maar eens even doorrekenen. Okay. Ja,
2: maar het is de bedoeling dat dan de tennisclub en ook de voetbalclub zelf ook een steentje bij
1: moet. Ja, natuurlijk. Ja.
2: Is daar een verdeling voor gemaakt? Of is
1: nee,
2: dat pas
1: nee,
2: op
1: dat
2: het moment
1: is,
2: dat je weet
1: dat zit allemaal in die business case. De details, gewoon
0: naar
1: de
0: wetgeving
1: sport.
0: Zeggen, want je moet denken aan een aantal miljoen sowieso. Nee, natuurlijk,
1: miljoen,
0: denk ik.
1: En niet meer een paar ton.
0: Ja, de gemeentebegroting kleurt nog een beetje rode cijfers. Maar dat is over een paar jaar ook misschien wat positiever. De Matador, ook een ander verhaal. Ja, dat is natuurlijk ook jullie waren al veel langer op de hoogte van het vertrekken. Dat kan niet anders.
1: Het enige wat ik daarover wil zeggen is van, wij zijn in gesprek met Matador. Punt.
0: Ja? Ja?
1: Dus daar gaan we
0: snel klaar.
1: De Matador. Ans. Oh, en even Ans. Ja, dat is waar. Voor ons is dit.
2: We komen allebei uit Delvoort.
1: Ja. De Matador is de oude kruiwagenfabriek, zeg maar, in Helvoort.
2: Een groot terrein wat vrijkomt. Grens tegen de...
1: Tegen het sportpark waar we het net over hadden, want dat was natuurlijk het bruggetje wat beter maakte. Grens tegen het sportpark aan, dus en ik heb in het verleden geroepen inderdaad van, als de Matador, als je erbij kunt halen, dan heb je echt een kans binnen het dorp. Dan heb je gebied. Dan heb je gebiedsontwikkeling.
0: Dat kan nu, of nu niet, maar...
1: Uh, ja,
2: Dus, jullie zijn we zijn in gesprek.
1: En ja, daar wil ik het eigenlijk nu een beetje bij laten. Ja, inderdaad, van, maar in ieder geval, Matador, kruiwagenfabriek verhuisd na 75 jaar. Die gaan naar Heusden toe, dus dat terrein komt vrij.
0: Er moet hier snel een soort volkeursrecht worden vastgelegd. Hè? Dat de gemeente het eerste recht op koop heeft.
1: Dat zijn toch dingen ik snap dat je het te vissen, Peter, maar ik heb gezegd, we zijn in gesprek.
0: Ja. Nou, dan nog één klein visje misschien, waarvan je ook zal zeggen, we zijn in gesprek. We willen het perceel niet verkopen, we willen verhuren. De Matador hoor ik heel voor de fluisteren.
1: Ik hoor het ook.
0: Ik hoor het ook. Daar wil ik niks van zeggen. Nee. Ja. Maar dat wordt dus voor echt langere termijn natuurlijk dit. Hè.
1: Kijk. Het is daar natuurlijk een prachtig terrein. En natuurlijk, je hebt daar ruimte die vrijkomt. En er zijn allerlei mogelijkheden.
0: Ja. Oké, waar ben je nog verder mee bezig in jouw portefeuille? Wat breder kijken dan buiten Helvoort?
1: Breder kijken buiten Helvoort. Nou, natuurlijk het buitengebied, het landbouwverhaal komt om. Faye is proberen met de regio natuurlijk zaken op te pakken.
0: Het landbouwverhaal? En wat bedoel je?
1: De landbouwopgave. Hè, we hebben in onze gemeente Vught hebben wij twee zogenaamde groenblauwe doradingsgebieden. Groene gebieden, de GGA's. Dat is Loonse Druinen en dat is het Vlijmensveen Bossenbroek.
0: Ja.
1: Nou, daar liggen opgaves natuurlijk voor natuur. Er liggen opgaves voor. We hebben ons stikstofverhaal. Dat zijn Natura 2000 gebieden waarbij we een brief hebben gekregen dat er een bufferzone omheen zit van 500 of van 1000 meter bij de Loonse Drunse Duinen, waar je iets met agrarisch moet doen. Mm-hmm. Ja, en wij hebben natuurlijk een prachtig voorbeeld in het kader van de duinboeren die het hier al 30 jaar laten zien van dat het eigenlijk kan van wat Nederland wil.
0: Waar je zelf en dat, bij betrokken bent.
1: Waar ik zelf bij betrokken ben. Je weet, dat is een stokpaardje.
2: Dus vanuit jouw vorige werk weet je er heel veel van.
1: Dus kan ik dat inbrengen hier, maar ook richting de regio inderdaad. Ja. En dat, dat vind ik wel een hele mooie.
2: Ik heb nog een ander dingetje. Je gaat ook over recreatie en...
1: Toerisme. Ja.
2: Nou denk ik altijd dat bij recreatie ook, hoe moet ik het zeggen, Voortduinen bijvoorbeeld hoort. Hoort dat eronder? Hoort dat onder jouw portefeuille? De voormalige, recreatiegebied.
1: Dat is een recreatiegebied, er zit nog steeds een bestemming op volgens mij, inderdaad. Ja.
2: Valt dat onder jou of jou net niet?
1: Nee, dat is inderdaad vanuit een andere hoedanigheid. Dat is wonen ook, hè.
0: Ja, dat ligt bij de
1: Maar ook het recreatieonderdeel, het heeft draagvlakken natuurlijk. Maar met recreatie is bij ons ook. We hebben overleg met bijvoorbeeld met Huizenbergen, met Maurik enzovoort. Toevallig overleg gehad deze week. En we willen ook de recreatie naar het buitengebied verder bij gaan betrekken. Want we hebben natuurlijk ook verblijfsrecreatie in het buitengebied, de bed and breakfast. En je ziet dat heel veel gewoon op het Vughtse georiënteerd is, maar nu moeten we dus ook de recreatie vanuit het buitengebied erbij gaan halen. Met de wandelpaden en de fietspaden.
2: Ja, wat wel en niet mag, maar zo'n ombouw van bijvoorbeeld voor Duinen, daar ga jij niet over.
1: Daar
2: gaat Jos de Not over.
1: Woningbouw is, als het woningbouw zou worden, ik weet het niet, we zijn nog niet zover.
0: Nee. Je hebt,
2: maar jij beslist wel.
0: Je hebt de afgelopen,
1: Het college beslist met z'n 5-6.
2: Ja, dat bedoel ik. Ja.
0: De afgelopen jaren heb je inderdaad gewezen als raadslid ook op het belang van allerlei zaken van Helvoort. Ja. Zit je in dat bestuur, kun je ook jouw collega's daar een beetje warm voor krijgen?
1: Ja, ik kan ze wel warm voor krijgen.
0: Helvoort is
1: zo
0: goed.
1: Nou, dat vind ik wel, het is goed dat je dat aangeeft. Ik denk dat het gewoon echt nu... Van belang is dat inderdaad ook de lokale kennis nu mee op de bestuurstafel ligt. Okay. En ik wil niet zeggen dat het in het verleden niet het geval was, maar het is nu wel heel makkelijk om te zeggen van, hoe loopt die haas? Of,
0: bijdrage aanleveren.
1: Ja.
0: Dankjewel Martin voor jou. Het is alweer bijna 11 uur, het gaat zo ongelooflijk snel. Dank en succes met jouw werk. We blijven volgen dat wel natuurlijk en kritisch, want dat moeten we ook doen.
1: Daar zijn jullie voor.
0: Dankjewel.
3: Ja. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
4: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 3602 8757. Of kijk op anfietcare.com. Anfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
5: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
7: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging...
9: Dit is het nieuws.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst-ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Nou zet Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Novo 3. Overal thuis. Blikveld. Op Novo 3.
0: Ja, welkom bij het tweede uur van Blikveld. We hebben zo meteen hier het gast, hij is er al, Mark Dumain. We gaan met name praten over de speeldoos en nog een aantal zaken die spelen. Vet Vught voert allerlei verduurzaamsacties uit. Norbert van Wijk is er aanwezig. En we praten met Marietje Koolster over de stichting Buddyhulp. Dat allemaal tot 12 uur.

0: Brits-Amerikaanse band natuurlijk, Foreigner. Destijds opgericht volgens mij door Mike Jones, als ik het goed heb. En ze zijn bekend van hits als Cold as Ice en I Want to Know What Love Is. Maar dit was een hele andere. That Was Yesterday. En dan op 1 september is de gemeente Vught eigenaar geworden van de speeldoos. En hiermee nam de gemeente beheer en de exploitatie over. Wat verandert er door de wisseling van eigendom, met name voor bezoekersverenigingen en voor cursisten? Nou, om daar antwoord op te krijgen, hebben we Mark Dumaine gevraagd om dat eens uit te leggen. Welkom, meneer Dumaine. Fijn dat u er bent.
1: Dank.
0: Eigenaar sinds 1 september, dus een ruime maand geleden. Wat het gebouw, jullie hebben het gebouw gekocht,
1: ja.
0: De stenen. Er moet een flinke renovatie gebeuren.
1: Zeker.
0: Maar voorlopig gebeurt er nog niks. Klopt dat?
1: Nou, voorlopig zitten we in het eerste jaar dat we als gemeente dus de exploitatie van de speeldozen onder ons hebben genomen. Dat is echt een jaar waarin we gaan kijken hoe en wat. Het is voor ons ook nieuw. Dus we zullen tegen dingen aanlopen. En dat willen we dit jaar echt de tijd voor nemen om gewoon goed in beeld te hebben hoe zo'n exploitatie werkt, wie er allemaal wanneer langskomen, et cetera, et cetera. Dus daar nemen we nu de tijd voor. Het is niet zo dat we voor de rest niks doen. We hebben natuurlijk al het besluit genomen, of de raad heeft het besluit genomen, dat er gerenoveerd gaat worden dit pand. Dus geen nieuwbouw meer, maar gewoon de huidige speeldoos op dezelfde locatie echt op gaan knappen om weer toekomst bestendig te maken.
0: Ja, je kunt je overigens afvragen of dat ook, maar dat heeft de gemeenteraad genomen. Daar hoeven we nu niet over te hebben natuurlijk. Maar het blijft wel slecht toegankelijk voor minder valide bijvoorbeeld.
1: Nee, maar dat zijn wel dingen waar je naar kan kijken.
0: Dat zijn zaken die wel aangepakt worden in de renovatie.
1: Dat moet je sowieso meenemen. Het is nu een naar binnen gericht pand. Ja. De entree is lastig en dat zijn dingen waar je naar kan kijken. We moeten natuurlijk ook rekening houden met het feit dat het sinds kort een moment monumentale status heeft, of die eraan zit te komen.
2: Gemeentelijke.
1: Gemeentelijk monumentale status, exact.
0: En wat voor beperkingen ligt dat op?
1: Nou, wel iets. Je moet toch daar rekening mee houden met die status. Niet zoals bij Rijksmonumenten is echt heel erg beperkt. Bij een gemeentelijk monument mag je wel meer. Maar ja, het is niet voor niks een monument geworden dadelijk. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Maar we kunnen het opknappen. We kunnen het echt renoveren en verbeteren. Dus die entree veel meer naar buiten toegericht. Dat soort dingen zullen echt naar moeten kijken hoe we dat goed kunnen vormgeven.
2: En de verhuur van alles wat er plaatsvindt in de speeldoos nu komt ook onder de gemeente te vallen.
1: Ja, dus
0: inboedel.
1: Die hebben we overgenomen voor een groot deel. Dat is allemaal van de gemeente. De instrumenten hebben we ook afspraken over gemaakt met de speeldoos. Die gaan naar MDM. Dus die blijven ook, beschikbaar voor de gebruikers. Dus voor de gebruikers verandert er eigenlijk het komende jaar, en wat mij betreft op de jaren daarna, niet zo heel veel.
0: Cursistenverenigingen verandert eigenlijk helemaal niks. Nee. Ja, maar daarna?
1: Nou ja, we zijn dus ook in gesprek met de gebruikers. Die spreken was het goed is deze maand weer. En we hebben ook een smal deel van de gebruikers waarmee we structureler om tafel willen zitten om te gaan bekijken wat willen we nou echt gaan doen in de toekomst. Hoe willen we het renoveren? Welke ruimte hebben jullie nodig? Want die verenigingen groeien natuurlijk ook. En andere Kimpen weer. Moet je ook rekening mee houden. Dus al dat soort zaken zullen we met hem bespreken. Om tot een goed renovatieplan te komen. En op het moment dat we daarmee aan de gang kunnen, ja, dan ben je zo 1-2 jaar verder. En dan moet je maar kijken of je tegelijkertijd hier het pand open kan houden en het kan verbouwen. Of dat je toch weer een externe locatie moet. Dat eerste heeft heel erg mijn voorkeur. Want het kost ook miljoenen om ergens anders iets op te tuigen. Maar dat is gewoon de opdracht die we onszelf nu opgelegd hebben.
2: En als je het nu hebt over de verhuur van de zaal, de ruimte, de bar.
1: Ja.
2: Dat blijft allemaal zoals het nu is. En dat komt in handen van de gemeente ook.
1: Ja, dus de gebruikers zijn gewend. MDM is gewend om een bepaald bedrag per jaar te betalen voor de huur van de speeldoos. En dat bepaald bedrag, dat blijft hetzelfde. Er zal enige inflatiecorrectie wellicht zijn, maar veel meer dan dat is het niet. En ze houden gewoon de uren die ze hadden. Daar gaan we nu niet aan tornen. Ook omdat we tegen de gebruikers juist gezegd hebben. Het enige wat er voor jullie verandert is dat niet meer de stichting de speeldoos de eigenaar is, maar de gemeente.
2: Ja.
1: Maar voor de rest verandert er eigenlijk niets, tenzij het een verbetering is. Want als we iets kunnen verbeteren wat we allemaal willen, dan moet het ook gewoon doen.
2: Dan is een bepaalde afdeling van de gemeente Vught verantwoordelijk voor de speeldoos. Of één persoon?
1: Nee, er is een projectgroep waar meerdere mensen in zitten. En we hebben, en daar ben ik heel erg blij mee, al het personeel wat voorheen bij de stichting werkte, is overgekomen naar de gemeente. Dus werkt nu ook voor de gemeente. Dus alle kennis en know-how die mensen hadden, en die hebben echt ervaring en jarenlang deze tent echt heel goed gerund, die is ook over naar de gemeente. Dus daar kunnen we op bouwen. En dat is echt heel fijn dat we die mensen binnenbord hebben.
0: Een kastrekker, iemand die het ook echt stuurt. Die dat,
1: ja, er zitten gewoon bepaalde mensen op vanuit de gemeente.
0: Die dat,
1: ja,
0: sturen.
1: Exact.
0: Ja.
2: Maar bijvoorbeeld ik zeur altijd een beetje, als de zaal verhuurd wordt, dat gaat gewoon door. De filmavonden gaan gewoon door, voor zover bekend, denk ik dan. Gepland staat, gaat gewoon door.
1: Exact.
2: En dit jaar wordt bekeken hoe nu verder.
1: Dat is eigenlijk heel kort samengevat waar we mee bezig zijn. En er waren misschien wat zaken links en rechts geprogrammeerd al voor het komend jaar. Die gaan ook gewoon door. Als die afspraken op papier stonden, hebben we die afspraken ook mee overgenomen. En zo verandert er, nou ja, voor de Vughtse vereniging en stichting en de gebruikers verandert er eigenlijk helemaal niets.
0: Want er is dus een stichting, de Speeldoos nog.
1: Stichting Theater Speeldoos, ja.
0: Die puur gaat over de programmering en over dat soort zaken?
1: Nee. De Stichting Theater Speeldoos ging dus voor 1 september over de exploitatie, de programmering, et cetera. Die stichting heeft dat overgedragen aan de gemeente. Dus die gaat daar niet meer over.
0: Jullie,
1: en die, wat ik begrepen heb, is dat zij zich nu richten op om af en toe de zaal van het pand de Speeldoos te huren. En daar dan een voorstelling in te programmeren. Dat is hoe zij hun positie volgens mij ten opzichte van het pand de Speeldoos zien. Maar het werkt enig spraakverwarring. De stichting en het pand en zijn twee aparte dingen waar dat voorheen één hetzelfde ding was.
2: Eigenlijk om kort samen te vatten, als zij de zaal willen huren, hebben ze dezelfde voorwaarden als dat bijvoorbeeld Maurik de zaal wil huren. Noem maar op.
1: Ja, maar maakt niet uit wie de zaal wil huren. Al is het een Harry Potter fanclub voor een WK's werkbal. Maakt allemaal niet uit. Ja. Alles is gewoon dezelfde stramine. En ook precies. Zij zullen daar onder vallen. Het zijn wel de stramine waar we ook naar zullen gaan kijken. Want we hebben ook een nieuw bestuursakkoord natuurlijk, waar ook in staat dat we met de cultuurvisie aan de gang gaan. En daar maakt Wildoos inherent onderdeel van uit. Dus die tarieven die liggen nu vast. Maar die zullen, daar moeten we naar kijken of dat ook allemaal in verhouding is tot tarieven. Bij bijvoorbeeld in Elsenburg, bij de Battle Axe, bij het Helvoorthuis. Maar dat gaat allemaal lopen. Daar is nu nog geen sprake van dat het gaat veranderen.
0: Ja, samengevat, de renovatie, zeg maar, die gaat voorlopig nog niet van start. Dat is pas over 1-2 jaar op zijn vroegst. Er moeten plannen worden gemaakt wat er precies wordt veranderd aan het gebouw.
1: Ja, maar je zult het sowieso
0: een rigoureuze verandering, denk ik.
1: Je zult het zo, bijvoorbeeld hier op de grond is een zaal die al jaren niet gebruikt wordt, omdat daar het water in staat. Omdat die zaal lekker is aan alle kanten. Ja, daar zul je echt wel rigoureus moeten ingrijpen. Je hebt het hele, gangencomplex. Ja, is dat nog van deze tijd? Is dat sociaal veilig? Dat zijn ook dingen waar je even naar moet kijken.
2: Dus het echt over de keldervloer.
1: Ja, de keldervloer.
0: Dan zul je echt veel moeten aanpakken.
1: Ja, maar het wordt geen kort projectje van even.
0: Dat gaat echt jaren duren waarschijnlijk.
1: Ja, dat sluit ik zeker niet uit.
0: Het is zeer de vraag of ook al die verenigingen daarin blijven zitten natuurlijk.
1: Tijdens die verbouwingen zullen we echt moeten kijken. We moeten passen en meten of dat kan. Of misschien dat we op dat moment een deel moeten uitbesteden aan andere zalen in Vught. Ik heb echt nog geen idee. Nee. Maar daarover willen we juist met gebruikers in gesprek. Om dat allemaal zo goed mogelijk te gaan regelen.
0: Theaterzaal, om iets te noemen. Is de intentie om dat gewoon zo te laten? Ik noem maar even iets.
1: Nou, die zaal die zul je ook nog moeten kijken hoe die opknapt. Ja. Er zit een trekkerwand in die natuurlijk ook naar gekeken moet worden. Al dat soort zaken.
0: Het is allemaal verouderd, hè? Er is niks wat niet verouderd is, hè?
1: Ik weet dat de pinautomaten heel nieuw zijn. Oh. Dus het is niet allemaal verouderd.
0: Niet echt onbelangrijk natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar kortom, het wordt toch wel een langere termijn verhaal. Hè?
1: Ja, maar dat was het altijd al. Hè? Als we dit gekocht hadden en we hadden het wel nieuwbouw van gemaakt, hadden we op het Lidinabeveld bijvoorbeeld een tijdelijk speeldoos moeten bouwen.
0: Ja.
1: Nou, voordat die er staat, voordat iedereen overhuis. Dus
2: Gedaan en gekocht, dan waren we een stuk verder geweest. Want al dat gesoebat in de raad heeft eigenlijk niks opgeleverd.
1: Ik ben actief in de Vughtse politiek sinds 2010.
2: Ja.
1: Ik ken meerdere mensen die daarvoor actief waren in de Vughtse politiek. En die zeggen ongeveer hetzelfde. Mijn zinziens hadden we ooit 2019 is volgens mij toen het bestuur afgetreden en is er een interim bestuur. Ja, maar dat was toen een ambtenaar die huurder was.
2: Precies,
1: misschien hadden we toen, we hadden toenmalig college iets anders moeten doen, het gewoon moeten kopen en was klaar geweest. Dat had 8 jaar gescheeld wellicht.
2: Goed.
1: Dat is allemaal achteraf. Ik ben heel erg blij dat het nu eigendom is van de gemeente. Dat we eindelijk iets moois kunnen. Het is een hele klus. Dat is ook wel weer leuk. Het geeft wel energie. We gaan iets moois neerzetten. En we hebben natuurlijk met spullers altijd dat was af en toe wrijving. Dat is weg. We kunnen nu gewoon echt de blik vooruit. En dat vind ik wel heel mooi.
0: Ja. En de keuze voor innovatie, is dat een slimmer geweest, verstandiger geweest?
1: Ik denk het wel. We hebben die berekeningen gemaakt wat het een kost en wat het ander kost. En het verschil was dermate groot dat renovatie...
0: En de grootte is een paar miljoen?
1: Miljoenen hebben we het.
0: Miljoenen?
1: Ja, dat was echt schrikbarend veel verschil. En als je toch hoort dat deze zaal wijd bekend staat als een hele goede, mooie akoestische zaal.
2: Ja.
1: Ja.
2: Waarom zou je het al lang natuurlijk.
1: Ja, dat is algemeen bekend. Maar waarom zou je het dan niet gewoon te
0: pakken? Laten we dan naar de N65 nog even gaan. Dit komt donderdag een raadsdialoog over die korte termijn maatregelen. Ook daar zou je haast denken, het is helemaal geen korte termijn, het is lange termijn. Misschien wat onvriendelijk, maar dat, zo is dat niet bedoeld. Meneer Dumaine, wat...

0: gaat er nu precies gezegd worden? Want in de aangeving staat donderdag op de site van de gemeente... van we willen de raad inzicht geven in de complexiteit van de opgave... en laten zien wat er allemaal gaat gebeuren. Wat gaat er ook
1: gebeuren? Nou, er staan een paar maatregelen die zijn uitgewerkt... om te kijken om daar verder mee te gaan. Een daarvan is zowel in Helvoort als in Vught een fietsbrug... dus over de N65 heen, waardoor dat verkeer elkaar niet meer gelijkvloers hoeft te kruisen. Dat is één. We kijken naar geluidsschermen langs de N65, in ieder geval in de kern. Zodat dat ook voor de naastliggende percelen een hoop geluidsreductie oplevert. We kijken naar bermbeveiliging, wat het gewoon inherent veiliger maakt. We kijken naar, en dat vind ik een hele belangrijke, het afsluiten van de koude aansluitingen en daarbij een parallelstructuur opzetten.
0: Koude aansluitingen zijn die hele kleine
1: percelen die rechtstreeks op de N65 aansluiten. Je hebt daar echt privé-woonhuizen staan die gewoon de deur uit rechts de N65 op draaien. Eigenlijk wil je dat niet. Dus als je daar parallelstructuren kan realiseren, dat maakt het zoveel veiliger. En dat soort zaken kijken we nu naar. En daarover willen we dat aanstaande donderdag verder bijpraten. En hopen dat we daar 2028 een keer mee kunnen beginnen om daar...
0: 28?
1: Dat is daar het idee nu, op de vroegste 28, anderhalf, een keer te beginnen.
0: Dat kan niet eerder.
2: En de kosten daarvoor?
1: Die zijn hoog, ja.
2: En wie draait daarvoor op?
1: Dat is iets waar we met Rijk en provincie over moeten hebben. Maar er zijn natuurlijk gelden
0: in
1: het verleden ooit gereserveerd voor dit hele project. En het Rijk en provincie hebben die gelden ook nog steeds beschikbaar. Dus daar moeten we met hen tot een verdeling komen.
0: En over veel geld, dan praat je over een aantal miljoen?
1: Tientallen miljoenen.
0: Tientallen miljoenen?
1: Ja, dat is de feitelijkheid.
0: Is Rijkswaterstaat bijvoorbeeld bereid dat op tafel te leggen, op provincie?
1: Nou. Ja, daar gaan we dus met hen over in gesprek. Dat is wel tot nu toe wat ze altijd gezegd hebben. Zoals u weet, het project ooit kostte 180 miljoen. Dus er is nogal veel geld beschikbaar in theorie.
0: Dat is nog steeds gereserveerd.
1: Dat is zowel door Rijk als provincie als door gemeente nog steeds gereserveerd.
0: Keihard toegezegd ook nog altijd voor de komende jaren.
1: Het probleem daar is, zoals we allemaal weten, dat men in Den Haag ook geld ergens anders voor nodig heeft. Dus daar moeten we met in gesprek. Maar ik heb goede hoop dat men daar ook gewoon achter de oude toezegging blijft staan.
0: Dat blijft een beetje link natuurlijk. Het geld ligt er wel, maar dadelijk is het weg.
1: Daarom moet je zo snel mogelijk tot besluit te komen. En dan kun je het
2: En hoop je
1: vastleggen.
2: Dan dat je met al deze maatregelen misschien kunt voorkomen dat die N65 opgekrikt gaat worden? Of
1: hoe bedoelt u opgekrikt?
2: Nou, ik bedoel dat al die bomen moeten verdwijnen langs de weg.
1: Nou ja, dat is wel een nadelig effect van dergelijke ingrepen. Als je daar,
2: dat gaat gewoon door.
1: Ja, als je daar bermveiliging wil neerzetten... moet je toch kijken hoe je die zo goed mogelijk kan inpassen... en bomen kan behouden. Maar ik sluit niet uit dat door bermveiliging ook bomen weg zullen gaan. Want
2: dus het komt dat probleem weer opnieuw aan de orde.
1: Dat is inherent aan het hele verhaal, ja.
0: Ja, er is ook toen destijds wel geopperd... niet in het kader van die korte termijn maatregelen... dat er ook misschien is... her of der, misschien bij de Boslaan of in Helvoort in verdiepte. Dat is helemaal niet aan de orde.
1: Het probleem met de verdiepte ligging...
0: De veiligheid echt te garanderen.
1: Nou ja, dat de veiligheid is daar goed voor. Maar het probleem met de verdiepte ligging is dat daardoor de doorstroming beter wordt. Als de doorstroming beter wordt, komen er weer meer auto's. En meer auto's betekent meer stikstofuitstoot. En dat is nou net waarom het hele plan ooit naar de prullenbak is verwezen. Omdat de stikstofuitstoot toenam. En dat mag niet. Dus maatregelen die doorstroming bevorderen... daar kunnen wij niet aan meewerken.
0: Want dat hangt nog steeds op die stikstof.
1: Ja, dat is echt een heel lastig
0: voordeel voor de veiligheid van de verkeersdeelnemer. Dat gaat ten koste van de doorstroming die Rijkswaterstaat zo graag wil. Ook.
1: Nee, maar dat is van de afspraak die we hebben. Het gaat over de verkeersveiligheid, het gaat over de leefbaarheid en de oversteekbaarheid van die weg. En Rijkswaterstaat heeft ook gezegd, dat is leuk, maar de doorstroming moet er niet onder lijden. Dus we hebben in die zin vier kernopgaven waar we naar kijken. Maar doorstroming is geen doel op zich. Het is niet de bedoeling dat je sneller van Den Bosch naar Tilburg bent dadelijk. Dat zou Rijkswaterstaat wel fijn vinden, maar dat is niet waarom ooit in de Kamer die motie is ingediend, waardoor dit allemaal is opgetuigd.
0: Nee. Dus vanaf 28 dan zouden de eerste maatregelen genomen moeten worden. Nou, goed is.
1: Eén maatregel is het plaatsen van die schermpjes waarop staat hoe hard je rijdt, die je ook wel eens in de bebouwde kom ziet. Hè. Dat hoeft niet tot 2028. Dat is wel sneller. Maar voordat we aan de gang zijn, is het zeker 2028.
0: Ja. Wat veel, tot slot, wat veel ergernis heeft gewekt, ook in Vught, maar met name in Helvoort voor de afgelopen weken, zijn toch weer die verkeerslichten. Ze vallen uit. Mm-hmm. Er is een ongelooflijk gevaarlijke situatie, met name scholieren die weg over moeten. Hoe kan dat toch steeds, iedere keer? Is dat een zaak van Rijkswaterstaat?
1: Dat is helaas een zaak van Rijkswaterstaat,
0: En weet je daar meer van?
1: Hoe dat momenteel opgelost kan worden? Ik weet dat ze daar aan het kijken zijn, maar meer dan dat weet ik ook niet.
0: Weet je ook niet, nee.

0: Nee.
1: Dat door die mobiele verkeerslichten die er staan?
0: Wat ik weet is dat ze daar gewoon gekeken hebben naar een andere regeling die gewoon net iets strakker op elkaar afstaat. Maar ja, dat is wel wat je vaak ziet met veranderende verkeerssituaties, is sowieso een periode van gewenning. Die moet je altijd wel even doen. Maar als het gewoon inherent fout blijkt te zijn, moeten we er echt naar kijken hoe het beter kan.
2: Ja, en als ze uitvallen, dan duurt het ook weer, nou, vaak van een halve dag voordat het ingesteld is. Dat geeft natuurlijk, maar goed, dat is niet uw pakje aan en dat begrijp ik.
0: En dat is geen klus van 5 minuten, nee, dat klopt.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Dank je wel voor je komst.
0: Graag gedaan.
2: Informatie.
3: Iedere zaterdagmorgen tussen 10 en 12. Dit is Blik.

0: Cressip en Shot in the Dark. Nou, Vet Vught is met allerlei verduurzaamheidsacties bezig. Zoals zonder maatje duinboeren en samen slim rijden. Maar geeft ook en vooral advies aan burgers. Zoals over het verduurzamen van je woning bijvoorbeeld. We praten met Norbert van Wijk over die activiteiten. En met name dus over de adviezen die zij geven aan burgers. Ja, Norbert, fijn dat je er bent. Welkom.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jullie hebben natuurlijk die demonstratieruimte en geven advies in verduurzaming.
1: Exact.
0: Hoe gaat dat? Wat doen jullie dan precies?
1: Nou, we hebben een energieloket. Hè? Alweer, vroeger zaten we overigens naast jullie hier. Hè? En inmiddels zitten we alweer een jaar of drie op Molijnplein. En daar hebben we gewoon een plek waar mensen kunnen kijken hoe verduurzaming daar gaat. Er staan allerlei spullen opgesteld. Dus isolatiemaatregelen en hoe het dubbel glas eruit ziet. Dat soort dingen. Hè? Ja. En dan kunnen mensen gewoon vrij binnenlopen. We zijn elke middag open, behalve de woensdag. Ik ben daar regelmatig en er zit een medewerker van de gemeente die advies kan geven ook. Hè? Dat is een energiecoach.
0: Ja.
1: En ik ben daar op afspraak en ik ga vooral naar mensen toe. Dus mensen kunnen dan een energieadvies aanvragen bij ons op de site van de Vught Energiecorporatie. Of ze kunnen gewoon het energieloket bellen natuurlijk. Het wordt gesubsidieerd door de gemeente. Je moet €60 eigen bijdrage betalen en dan worden ze volledig begeleid in de

0: duurzaming van hun woning. Tot aan het aanvragen van de subsidie en eventueel financiering. En we hebben allerlei lokale uitvoerende partijen die we ze kunnen adviseren. Hè. Daar hebben we goede ervaringen mee. Ik ben zelf natuurlijk met een technische achtergrond. Dus ik kan er een hele hoop over vertellen. Dus de eerste intakegesprekken doe ik dan zelf. En als we dan moeten opschalen naar specialisten, dan halen we die erbij. Dus dat is wat
1: voor specialisten zijn dat dan?
0: Nou, dus bijvoorbeeld een isolatiebedrijf of een installatiebedrijf die warmtepompen kan installeren. Dat soort partijen. Die hebben wij natuurlijk al lang geselecteerd. Hè. En dat hoeft niet, maar het mag. Hè. Dus die partijen gewoon beschikbaar. In ieder geval kun je daarbij vrijblijvende offertes aanvragen. Mm-hmm. Wij zijn daar natuurlijk onafhankelijk in. Dus als zij een eigen installateur hebben, dan gaan we gewoon met die installateur in gesprek. Maakt ons niet veel uit.
1: Maar wat is dan de onafhankelijkheid als je dan toch bedrijven hebt die je aanbiedt?
0: Ja, het onafhankelijke is het advies. Hè? En de bedrijven zijn lokale bedrijven uit Vught. Hè?
1: Maar daar hebben jullie al in geselecteerd?
0: Daar hebben wij, nou ja, ze hebben zichzelf gemeld. En als er nieuwe komen, dan mogen ze ook meedoen. Ik bedoel, we hebben geen enkele verbinding met die bedrijven. Commercieel in ieder geval, hè? Maar we hebben wel ervaring dat ze het goed doen. En als er problemen zijn, dat ze het oplossen. En dat zijn toch wel, mensen zijn daar dankbaar voor, want ze gaan het zelf maar zoeken. Het is best ingewikkeld.
1: Het luistert heel nauw natuurlijk of je advies krijgt en dan vervolgens hoort welke bedrijven dat doen.
0: Ja.
1: En kun je jou vertrouwen op je mooie blauwe ogen, zal ik even zeggen.
0: Dat is de eerste stap, dat ze dat moeten gaan doen inderdaad. Ja. Maar ze moeten niks, hè. Maar het is alleen heel handig als je gewoon de weg al weet. Hè?
1: Ja.
0: En wat vaak fijn is in heel die verduurzamingstrajecten, het zijn vaak samenwerkingsdingetjes. Hè? Het een hoort het ander, maar het zijn wel twee verschillende bedrijven. Hè? En die kunnen niet zo heel goed met elkaar samenwerken soms. En wij zorgen ervoor dat dat wel lukt. Hè? Of ik zorg er dan voor. Of een van mijn collega's zorgt er dan voor. Dus dat maakt het makkelijker om het uiteindelijk uitgevoerd te krijgen. En in ieder geval is het voor het eerste traject goed om dan te weten van, nou ja, waar hebben we het dan eigenlijk over, financieel?
1: Mm-hmm.
0: Dan heb je in ieder geval een praatstuk, hè, voor eventueel een andere partij. Maar dan heb je in ieder geval een financieel plaatje.
1: Mm-hmm.
0: En dat is natuurlijk wel fijn. Kijk, je kunt er wel over praten en een beetje schattingen doen van, dit zal het ongeveer wel zijn. Maar uiteindelijk moet je toch echt een marktpartij hebben die het gaat doen. Hè?
1: Mm-hmm.
0: En daar hebben we in Vught allerlei collectieve inkoopacties voor gestart in allerlei wijken. Vooral isolatiebedrijven zijn dat. En we hebben een lokaal bedrijf hier van de Berg, wat glas bijvoorbeeld. We hebben een isolatiebedrijf Ten Bosch. Dus allemaal dicht bij huis. Hè? En die hebben allemaal met ons een afspraak gemaakt met Vught. Om het gewoon net even iets scherper te kunnen aanbieden. En dat is een beetje wat wij vanuit het energieloket ondersteunen.
1: Om het nou even voor mij helder te krijgen. Ben je nou in dienst van Vught Vught? Of hoe?
0: Nee, ik ben, nou ja, in principe ben ik in dienst van Vught Vught, zou je kunnen zeggen. Ja, ik heb een bedrijf gewoon die dit advies geeft. Wat dus vanuit de gemeente, dus ik word door de gemeente betaald, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus mijn uren die ik maak, worden gewoon door de gemeente voor het grootste gedeelte betaald.
1: Mm-hmm.
0: Zo kunnen we daar ook onafhankelijk naar kijken natuurlijk. Kijk, in onze beginperiode deden wij dat gewoon allemaal vrijwillig en voor niks. En dat is best leuk, maar inmiddels doe ik 2 à 3 gesprekken per dag. En dan kan dat niet meer gewoon. Dus daar hebben we gewoon met de gemeente goede afspraken over gemaakt. De gemeente Vught is daar echt wel heel ver in. Ik doe dat overigens ook in andere gemeentes. Maar met Vett Vught en de gemeente Vught hebben we wel gewoon echt wel goede stappen gezet. En daarnaast hebben we natuurlijk nog het hele traject wat we vanuit vrijwilligheid doen. En dat is echt wel veel gericht op de mensen die energietoeslag hebben gekregen. Die kunnen wij met vrijwillige energiecoaches helpen. Met materialen, kleine materialen. Die gaan we dan bij die mensen installeren. En dat wordt allemaal door de gemeente, is daar een bed voor vrijgemaakt. Om de mensen met energietoeslag te kunnen helpen.
1: En is dat een beetje vergelijkbaar met HOT?
0: Nou ja, het is een beetje vergelijkbaar met HOT. Dat klopt.
1: Ja, in Vught
0: hebben we hebben in de gemeente Vught natuurlijk 2 energiecoöperaties.
1: Ja.
0: En dat doen wij een beetje elkaar in overleg. Kijk, het energieloket is voor de gemeente Vught. En daar hoort Helvoort gewoon bij. Hè? Dus wij zijn ook voor de mensen uit Helvoort. En HOT heeft gewoon van oudsher zijn eigen energiecoaches, zijn eigen energieadviseurs. Hetzelfde, eigenlijk doen ze ongeveer hetzelfde als wat wij vanuit Vught doen.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan heel erg op Helvoort gericht. Hè?
1: Ja.
0: Wij doen het voor de hele gemeente.
1: Ja.
0: Dus ook Kromvoort en Helvoort.
1: Maar jullie vragen aan mensen bijvoorbeeld voor energieadvies een eigen bijdrage.
0: Ja.
1: Dat is in Helvoort niet, heb ik begrepen.
0: Nee, in Helvoort is daar iets anders geregeld. Ja, dat is nou eenmaal de afspraken die zij hebben gemaakt met de gemeente. Dit zijn de afspraken die wij hebben gemaakt met de gemeente Vught.
1: Okay.
0: Dat mensen daar een kleine eigen bijdrage van €60 voor betalen.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat

0: voor het zolder is daar iets anders geregeld. Ja, dat is nou eenmaal de afspraken die zij hebben gemaakt met de gemeente. Dit zijn de afspraken die wij hebben gemaakt met de gemeente Vught. Okay. Dat mensen daar een kleine eigen bijdrage van €60 voor betalen. Mm-hmm. Maar daar krijgen ze dan wel een volledig energierapport voor. Een financieel plan voor hoe ze dingen moeten gaan uitvoeren. Wij kunnen voor hun de subsidie aanvragen als ze het hebben uitgevoerd. Wij kunnen ze dus helpen met collectieve inkoopacties als we die hebben. Dus ze krijgen daar wel een stukje voor terug. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe dat precies in Helvoort gaat. Maar als er een aanvraag uit Helvoort komt in het energieloket, dan sturen wij die in principe door naar Hot natuurlijk. Want zij hebben gewoon andere adviseurs.
1: Okay.
0: En zij die mensen zeggen, wij willen graag dat jij komt. Kijk, soms dan lopen ze bij ons de winkel binnen, zeg maar. En heb ik de eerste gesprek al met ze gevoerd. En dan vinden ze het natuurlijk prettig dat ik daar ga opvolgen. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Maar dan moeten ze, ja, dan mogen ze zelf kiezen. Ik bedoel, het is een onafhankelijk, vrijblijvend advies.
1: Ja,
0: hè?
1: Nee, klopt. Maar ik zit ermee zoek. Dat denk ik twee in.
0: Ja, dat is soms niet handig. Maar nee, het is nou eenmaal ontstaan doordat Hot er al was. Hè? Dat heette vroeger anders. Vanuit Haren. Hè? En ja, Helvoort is nou eenmaal bij Vught gekomen. En Hot is overgebleven en gewoon doorgaan. En die doen het heel goed, hoor. Die hebben hun eigen uitvoeringsplan zijn ze aan het doen. Ja, in Vught hebben we allerlei.
2: De energie van Helvoort heet dat dan.
0: En de energie van Helvoort, schoon Helvoort.
2: Schoon Helvoort, onder dat soort zaken.
0: Ja. En zo hebben wij in Vught aardgasvrij Vught. Mm. En daar zijn we met allerlei wijkuitvoeringsplannen bezig. In Loyola en in de Baarzen. Waar we dan nou Vught Zuidwest noemen. Dus die hele wijk.
2: Samengewerkt.
0: Ja, er wordt wel samengewerkt. Wel samen. Hot is in principe gewoon ook gevestigd in het energieloket. Dus wat dat betreft, we zijn gewoon. We hebben hetzelfde doel. Hè. We willen Vught aardgasvrij.
2: Ja. Ja,
0: dus het doel is hetzelfde. Mm-hmm. En we kennen ze natuurlijk goed. Dus als er dingen zijn die samen kunnen lopen, dan doen we dat.
1: Ja. Voor mij samengevat, energieloket zit fysiek aan het Molijnplein. Daar kun je zo binnenlopen.
0: Ja.
1: Daar kun je ook mensen van Hot tegenkomen dus.
0: Dat kan, ja. En van Kant bijvoorbeeld zit daar ook. Hè,
1: ja,
0: voor
1: precies.
0: Voor de regenwater.
1: Dat is allemaal zo met elkaar verregeld.
0: Ja, dat is allemaal gepresenteerd in het energieloket.
1: Okay.
0: En mensen kunnen
1: wordt
0: daar
1: betaald door
0: halen.
1: De gemeente,
0: ja.
1: De huur van het pand.
0: Dat klopt, ja. Wordt door de gemeente betaald.
1: Okay.
0: En Vett Vught is eigenlijk een soort van beheerder van het loket. Ja. Hebben we afspraken meegemaakt met de gemeente Vught. Zodat wij daar dus zijn voor de burgers van Vught. Inwoners van Vught. En er zit een medewerker altijd achter de balie. En dat is dan weer, die is dan weer in dienst bij de gemeente.
1: Oké, maar daarmee regel je ook een beetje onafhankelijkheid als die daar zit.
0: Ja, precies.
1: Want, toch?
0: Ja, natuurlijk. Dat is het aanspreekpunt.
1: Ja.
0: En dat is gewoon, die kan ook de koppeling maken met de gemeente natuurlijk. En dat is prettig, want dan kun je allerlei vragen die een beetje richting de verduurzaming betrekking hebben, kun je daar natuurlijk stellen. Hè?
1: Jullie werken ook met vrijwilligers?
0: Ja.
1: Hoeveel heb je er?
0: Wij hebben een team van vrijwillige energiecoaches, noemen wij dat. Die hebben we er 8 op dit moment. En dat zijn dus de coaches die echt naar de mensen toe gaan die extra hulp nodig hebben. Daar hebben we, die mogen kleine maatregelen uitvoeren. Dus ledlampjes vervangen en radiatorfolie, dat soort dingetjes.
1: Ja.
0: En daar zijn mensen echt wel goed mee geholpen. Hè? Dus,
1: ja.
0: Kleine maat zijn ook vaak huurhuizen natuurlijk. Dus je kunt daar ook niet echt grote maatregelen doen. Als dat moet, dan weten zij mij te vinden. Ik ben de coördinator van de energiecoaches ook. Dus ik kan dat een beetje aansturen. Die spullen, de materialen liggen bij ons in het loket ook. Dus wij zorgen dat die spullen op voorraad zijn.
1: Mm-hmm. En ook de verhuurder aanspreken op het feit dat ze niet tegemoet komen aan de dingen.
0: Kijk,
1: ben jij daar ook voor?
0: Door dit initiatief hebben we natuurlijk een hele nauwe vinding met Charlotte van Beuningen bijvoorbeeld gekregen.
1: Ja.
0: Hè? Dus als er problemen zijn in een huurhuis, dan wordt dat natuurlijk ook bij ons gemeld. En daar hebben we een goed aanspreekpunt bij Charlotte van Beuningen. Die pakken dat dan op. En natuurlijk, daar kunnen we allemaal iets van vinden. Maar in ieder geval kunnen we de signalering doorgeven.
2: Ja. En die werken ook goed mee?
0: Die werken goed mee. Maar we hebben ook hele nauwe contacten met Wegwijs Plus bijvoorbeeld, Welzijn Vught, Vincentius.
2: Ja.
0: Want het zijn natuurlijk uiteindelijk is het dezelfde doelgroep, hè? Dus de voedselbank, hè, daar zijn we allemaal wel nauw mee verbonden. Dus we geven elkaar zeg maar de informatie door, hè? Dat is wel belangrijk.
1: Ja.
0: En dat is heel moeilijk, want ja, kijk, die mensen lopen niet met een bord van kom mij eens even helpen. Want ze willen natuurlijk het liefst het allemaal niet weten. Maar we hebben daar gewoon echt wel hulp voor. En die moeten zich gewoon melden bij het loket. Kunnen daar gewoon binnenlopen. En dan pakken wij dat op.
1: En de coaches, zal ik maar zeggen, die worden ook door jullie geschoold?
0: Ja, die zijn opgeleid. We hebben nu laatst een opfriscursus gehad. Hebben we iemand voor ingehuurd. Die specifiek een training heeft gegeven aan de energiecoaches inderdaad. Dat was een 3-daagse cursus. En daar zijn ook een aantal nieuwe mensen hebben zich daarbij aangemeld. Dus ze zijn weer helemaal op de hoogte.

0: en zeggen.
1: Ja, mooi.
2: Ja. Ik zit dan meteen te denken, kan ik het ook zomaar worden?
1: Ja, ja, ik kan het ook zomaar worden, graag. Graag.
2: Wat moet je kunnen? Wat moet ik kunnen?
1: Nou, je moet vooral, een beetje handig is fijn, maar je moet vooral goed met mensen overweg kunnen, denk ik. Ja. Want het is vaak alleen, het is meer een gesprek dan dat het echt een uitvoering is. Hè. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Maar mensen hebben gewoon een aanspreekpunt nodig. Ze zitten ergens mee. En dat is natuurlijk de energierekening. En die zou je dan moeten lezen, kunnen lezen. Hè. Maar je krijgt dan een trainingje. De eerste gesprekken altijd even mee zelf. Om het een beetje te stroomlijnen, zeg maar. En dan uiteindelijk ben je gewoon energiecoach. En dat betekent dat je één keer in de week, één keer in de twee weken, een keer een bezoek brengt aan iemand.
2: Oké.
1: We hebben nu een nieuwe ronde gedaan met allerlei nieuwe mensen die zich hebben aangemeld voor het noodfonds, energienoodfonds. Die hebben allemaal een brief gekregen. En die hebben we ook allemaal nagebeld nog.
3: Wat is het energienoodfonds?
1: Ja, dat is de energietoeslag die mensen konden aanvragen voor hun energierekening, voor hulp bij de energierekening. Okay. Die was er vorig jaar ook al. En die hebben toen kunnen aangeven van, dat wil ik nog wel een keer. En die zijn allemaal door de gemeente aangeschreven. Er waren iets 150 adressen.
2: Best veel.
1: Dat is best veel.
3: Ja.
1: En die hebben we nu, we hebben ze niet allemaal kunnen bellen, want we hadden maar een bepaalde periode. Maar en die gaan we nu allemaal één voor één bezoeken. Dus ik geloof dat we daar al een stuk op 30 of 40 op het lijstje hebben staan.
3: Veel werk dus.
1: Dat is veel werk. Maar daarom, die coaches zijn ook heel belangrijk. Ja. Dus als er mensen zijn die zich daarvoor in willen zetten, dan graag. Dat geldt ook voor bestuurlijke functie bij VET. Dat is ook altijd wel welkom. Hè? Mensen die mee willen bouwen aan de organisatie. Dus wat dat betreft graag.
3: En het is gewoon mensen genoeg natuurlijk.
1: Nee, eigenlijk niet. Hè? En zeker niet op bepaalde vakgebieden. Hè? Dus,
2: problemen komen de komende tijd, verwacht jij? Je hebt er een beetje
1: gevoel op. Ik denk dat de gasprijzen nog verder zullen stijgen. En dat mensen daar echt wel gaan voelen. Dus de mensen die geen vaste contracten hebben, die gaan wel problemen krijgen, denk ik, ja. En dat is allemaal relatief. Maar dat ligt ook een beetje aan je bestedingsruimte natuurlijk. Hè? Dus voor de 1 is 50 euro in de maand.
2: En de staat van je woning.
1: De staat van de woning. Kijk, als je ziet wat er op dit moment allemaal al gebeurt, wat wij aan aanvragen krijgen en adviezen mogen doen. Hè, er komen gemiddeld 50 man per maand in het loket. We hebben al meer dan 120 energieadviezen gegeven dit jaar. Dus wat dat betreft hebben we echt wel aan de weg getimmerd. En het neemt alleen maar toe. Dus, en dat is leuk, want daar zijn we natuurlijk voor. En ja, de gemeente Vught is daar wel een goede partner in ieder geval.
2: Oké.
3: Okay. Het neemt toe omdat mensen ook zien, de rekening wordt gewoon steeds hoger.
1: Niet alleen de rekening, het is ook gewoon mensen zitten gewoon in een bepaalde fase. Hè? Als je een nieuw huis koopt, zit je in een heel andere fase als dat je al ergens woont. Hè? Maar alle zorgen rondom de olieprijzen is natuurlijk, daar werkt door op ons advies. Dus je ziet gewoon dat daardoor een stijging ontstaat, Maar er worden ook veel steeds grotere dingen gedaan. Dus mensen zijn echt wel heel actief bezig met, als ze gaan verbouwen, dat het dan duurzaam moet zijn. Dat het ook biobased moet zijn, hè? Dus met natuurlijke materialen. Dus wat dat betreft gaat het de goede kant op, zou je kunnen zeggen.
2: En al die nieuwe ontwikkelingen die er zijn?
1: Nou daar moeten we natuurlijk altijd een beetje van op de hoogte blijven. Hè? Dus vorige week is de energiebeurs, daar ga ik natuurlijk naartoe.
2: Okay.
1: En daar staan dan allemaal bedrijven. Natuurlijk, maar dan weten we in ieder geval wat er weer allemaal is. En waar we op moeten letten. En, zodat we de vragen kunnen beantwoorden. Want de vragen die lopen natuurlijk heel breed. Hè?
2: Ja. Moet ik wel of geen batterij nemen? Welke?
1: Ja, dat is hot item natuurlijk. En daar hebben wij wel allerlei meningen over, maar dat is voor iedereen anders. Hè? Dus daar kun je niet generiek zeggen van, iedereen moet maar naar een batterij.
3: Nee.
1: En hoe groot moet dat dan zijn?
3: Er wordt vorige week een avond gehouden waarbij ook werd gezegd, zo'n batterij die kost zo'n 6.000 euro. Lange na niet voor iedereen.
1: Nee.
3: Kan die terugverdiend worden? Dus denk, neem een deskundig advies.
1: Sowieso.
3: Zo'n batterij aan zou willen schaffen.
1: Nou, sowieso, het hele begrip terugverdienen is natuurlijk een beetje uit zijn verband gerukt. En daar moeten we een beetje loslaten. Hè? We moeten gewoon van gas af en we moeten gewoon zorgen dat we voor 2050 het een en ander gedaan hebben. En daar zal een accu echt wel bij horen. Maar niet alleen. Hè? Dus daarom is er ook een energieloket. Het is een bundeling van zaken. Hè? En probeer die zaken ook te bundelen, want subsidietechnisch is dat dan ook interessant. Hè?
2: Ja.
1: Dus daar moet je ook op letten. Hè? Maar ja, het is maar net hoe groot je budget is uiteindelijk.
3: Ja, maar mensen denken toch vaak ook in geld. Hè? Van, ja, je geeft 6.000 euro uit, die wil ik wel een keer terug hebben.
1: Ja. En dan niet met een roze bril op. En niet met, als een accuverkoper.
3: Nee.
1: Maar realistisch. Want ja, wij verkopen geen accu. Hè? Dus als u het niet doet, ook goed. Hè? Ja. Maar soms is het echt wel slim. En ja, je kunt ook ergens beginnen en laag instappen. En zorgen dat je kunt upschalen als het nodig is. Hè?
3: Oké, okay, nou, iedereen weet jullie wat vinden. Ik, het energieloket.
1: Ja, van het goed.
3: Aan het Molenpleinen.
1: Ze zijn welkom, en er staat koffie. En dus wat dat betreft...
3: Elke dag open?
1: Elke middag open.
3: Elke middag open,
1: ja. Behalve op woensdag.
3: Nou, dankjewel, Norbert van Wijk, voor jouw uitleg. Duidelijk.
1: Oké, graag gedaan.
3: Dankjewel.

0: Billy Swan en I Can Help. En als je het moeilijk hebt of het alleen even niet redt, dan kun je hulp van een ander het verschil maken. De stichting Buddy Hulp kan daarbij helpen. En zij koppelt betrokken buddies aan mensen die dat nodig hebben. Zoals mensen die ernstig ziek zijn of eenzaam. Of mensen die, om wat voor reden dan ook, een tijdje buiten de samenleving staan. Buddy Hulp is er voor de gemeente Den Bosch en Vught. We praten met Marieke Koolster van die stichting Buddy Hulp. Welkom Marieke.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Ik ben coördinator van die buddies.
1: Van de Buddy Stichting.
0: Van de Buddy Stichting.
1: Ja.
0: Wat doet een buddy precies?
1: Een buddy die probeert. Het is eerst natuurlijk het voornaamste dat er een goed contact tussen de buddy en de cliënt is. Dat is ook het moeilijkste. En als die match er is, dan komt het erop neer dat de buddy 1 keer per 2 uur in de week er naartoe gaat. En aangezien wat de cliënt waar de behoefte ligt. Dus ze kunnen gaan wandelen, ze kunnen gewoon een praatje maken. Ze moeten elkaar eerst goed leren kennen met een kopje thee.
0: Vertrouwen te krijgen.
1: Ze kunnen ook naar het ziekenhuis begeleiden of naar het theater. Maar het komt hoofdzakelijk erop neer dat er veel eerst gesproken wordt en gewandeld wordt.
0: Ja. Dat gesprek is nodig om onmiddellijk vertrouwen te krijgen.
1: Ja.
0: En een beetje te leren kennen en om...
1: Ja. Dus het is heel belangrijk dat je de juiste personen uitzoekt.
0: En hoeveel buddies zijn er die onder jullie stichting vallen?
1: Ja. Maar het is natuurlijk, we hebben er altijd heel veel nodig. Ja. Omdat de cliënten allemaal hele andere vragen hebben. En het moet passen. Dus je hebt van allerlei soorten mensen nodig om daar mee te kunnen werken.
2: Hoe komen de mensen die een buddy zoeken bij jullie terecht? Is het vaak een doorverwijzing? Of
1: ja, kan een doorverwijzing zijn. Vivent, Varent, Mee. Dat soort organisaties melden mensen. Ze kunnen ook zelfstandig op de site zich aanmelden.
2: Maar dan moet je al weten dat je op zoek bent naar een buddy. Heel veel mensen weten natuurlijk niet wat een buddy is.
1: Nee, dus daarom maken we ook veel reclame.
2: Ja.
1: En vandaar ook vorige week.
0: Ja, met in de bos bij de bibliotheek dat jullie eigenlijk aan het uitdelen waren.
1: Ja.
0: En flyers, waar ik jullie ook trof.
1: Ja, toevallig, hè?
0: Ja, nou, heel goed, denk ik. En wordt ook veel gebruik gemaakt, neem ik aan, natuurlijk. Want Ant vroeg het al, hoe kom je dan bij zo'n buddy terecht? Door doorverwijzing?
1: Ja.
0: En dan vervolgens?
1: Dan gaat eerst de coördinator, die schrijft als de buddy, de buddy ingeschreven wordt. En dan komt hij bij de coördinator, de aanmelding. De coördinator gaat eerst op huisbezoek bij de buddy. Schrijft hem in. Iedere coördinator heeft zo gemiddeld 10 buddies, denk ik. En dan is de bedoeling, als we de cliënten erbij leggen die binnenkomen, dat het een beetje bij elkaar moet passen. En is dat niet zo, dan kunnen we in een afgesloten computersysteem van elkaar kijken. En dan vragen we aan onze collega's, God, kijk eens, misschien heb jij een passende buddy voor mij.
0: Ja, en dan komt je bij een ander.
1: Ja, maar... En dat is voor een jaar.
0: Voor een jaar?
1: Een buddy moet ongeveer een jaar met de cliënt samen werken. Is het dat het eigenlijk nog langer nodig is, mogen we verlengen. Maar liever natuurlijk niet, want we hebben hele wachtlijsten.
0: Ja, dat snap ik.
1: En proberen we wel altijd bij de inschrijving ook met de cliënt af te spreken dat we naar een einddoel werken. Dus bijvoorbeeld iemand met straatvrees die je hebt, dat de buddy probeert om daar doorheen te werken en dat uiteindelijk toch na een jaar je cliënt zelfstandig de straat op kan.
2: Ja. Moet altijd een hulpvraag achter zitten, Marieke?
1: Nee. Nee. Nee, want er is ook heel veel ouder eenzame. En die hebben natuurlijk verder niet veel meer in de toekomst te verwachten.
2: Nee. Nou kan ik me voorstellen, je zegt, en ik snap ook wel waarom dat het is, dat het voor maximaal een jaar is. Maar zeker bij ouderen kan het natuurlijk heel vervelend zijn dat
1: als
2: je na een jaar weer moet wennen aan iemand anders.
1: Ja, maar je krijgt zomaar niet iemand anders. Hè? We gaan dan kijken op de sociale kaart of kunnen helpen met een andere organisatie.
2: Het is altijd maximaal een jaar.
1: Met uitzondering naar 2 jaar.
2: Oké.
1: En als dan het niet allemaal opgelost is, de problemen, dan kijken we op de sociale kaart of we dingen kunnen vinden voor de cliënt om ze verder te helpen.
0: Ja. Iemand die eenzaam is, die een ouder heeft bijvoorbeeld, of ook een jongere, dat kan natuurlijk ook. Dan bezoek je zo'n persoon 1-2 keer per week, zei je dat net?
1: Eén keer.
0: Eén keer per week?
1: Eén keer per week een dagdeel.
0: Ja.
1: En dat is ongeveer 2 uur.
0: Ja. En kun je dan, in hoeverre kun je daarmee dat probleem tackelen? Ja, dat is natuurlijk een beetje een moeilijke vraag. Maar,
1: ja, dat is natuurlijk door het vertrouwen op te bouwen met de cliënt. En vaak is na 3 maanden blijkt de vraagstelling waar ze voor gekomen zijn heel anders te liggen.
0: Ja, dat komt ook voor. Dus.
1: Ja, dat komt heel veel voor.
0: Heel veel voor. Dat,
2: ja. Daar liggen altijd onderliggende problemen.
0: Onderliggende problemen.
1: Ja. Ja, ook de oorzaken.
2: Ja, precies. Ja. Buddies. Hij zegt, jij bent coördinator, je hebt ook team.
1: Ik ben gestart als buddy.
2: Jij bent gestart als buddy?
1: Ja.
2: Wat moet je ervoor kunnen? Wat voor mensen zijn buddies?
1: Ik denk gevoelmensen. Mensen met gevoel om anderen te willen helpen.
2: Ja.
1: He? Dat je ervoor open staat.
2: Ja, ik hoef geen enkele opleiding te hebben.
1: Nee. Okay. Als je lid of als je buddy wordt, ben je wel verplicht om een cursus. Dat is maar een avond hoor. Om dat te volgen.
2: En wordt in jou dan geleerd?
1: Nou, met name je eigen grenzen bewaken.
2: Precies, ja.
0: Ja.
1: Dat je niet over je heen laat lopen, want dat is natuurlijk het grote gevaar.
2: Het is altijd 1 dagdeel in de week en mensen vragen natuurlijk altijd meer. Maar dat is niet de bedoeling.
1: Nee.
2: Okay. Nee. En hoe koppel je mensen?
1: Hoe bedoel je?
2: Nou, ik ben een buddy, ik heb een hulpvraag.
1: Nee, de cliënt heeft een hulpvraag.
2: De cliënt heeft een hulpvraag.
1: Ja.
2: Jij bent, laat ik maar zeggen, degene die de buddy
1: de aanmerking komt.
2: Maar hoe koppel je dan de hulpvraag en de buddy?
1: Door erover te praten.
2: Ja, maar wie doet dat?
1: De buddy. Dus de buddy probeert dus vertrouwen te wekken en in het gesprek verder te komen. En als die band een beetje begint te lopen, dan komt dat vanzelf er wel uit. Als die cliënt zeg maar nog meer problemen heeft of andere problemen.
2: Als we het hebben over het eerste contact.
1: Ja.
2: Wie zorgt voor dat eerste contact tussen die twee? Dat
1: coördinator. Coördinator blijft altijd aanspreekpunt.
2: Ja. Ga jij ook in gesprek met de hulpvrager?
1: Ja.
2: Zodat je kunt zien...
1: Ja, we hebben het liefst dat de hulpvrager er ook bij is.
2: Okay.
1: Bij het intakegesprek.
2: Ja.
1: Dat bedoel je?
2: Ja.
1: Ja. Dus met name mensen van Vivent en zo en Farent... die zijn meestal, als hun het opgeven, ook graag erbij aanwezig.
2: Okay.
1: Die vinden dat prettig.
0: Er kan het ook zijn dat binnen zo'n jaar het probleem van zo'n cliënt opgelost is. Dat je bijvoorbeeld dat er contacten worden gelegd met andere mensen. En dat daardoor zijn probleem van tafel is. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja. Ja.
0: En dan stop je het uiteraard eerder dan een jaar. Dan neem ik aan. Ja. Komt dat ook regelmatig voor? Weinig toch?
1: Ja, komt bij.
0: Die behoefte is zo heel erg om... Ja, als een buddy, vaste klanten misschien niet... maar toch om daar contact mee te blijven houden voor zo'n cliënt.
1: Als na een jaar die verhouding zo goed is, zijn ze vaak privé... dat ze gewoon met hun vriendschap verder gaan.
0: Ja.
1: En daar hebben wij natuurlijk verder niks over te zeggen.
0: Nee.
2: Zijn er kosten aan verbonden, Marieke?
1: Nee, het is allemaal vrijwillig. Ja. Mensen die werken bij ons, alles is vrijwilligerswerk.
0: Ja. En hoe lang bestaat jullie stichting eigenlijk al?
1: 14 jaar.
0: 14 jaar?
1: Nee, 2014 zijn we gestart.
0: Ja, dus al 12 jaar. Al actief als stichting Buddy Help.
1: Ja.
0: En dat blijft beperkt tot een Bokrom, Voort en Helvoort.
1: Toen ze startten, maar dat is voor mijn tijd geweest... hebben ze geloof ik ook nog een ander stuk erbij gehad bij Os in de buurt.
0: Ja.
1: Maar dat is toen ook
0: Er zijn natuurlijk heel veel hulpverleningsinstanties die misschien een soortgelijk werk doen. Zijn er ook onderlinge contacten mee of doorverwijzingen of dat soort zaken?
1: Ja. We hebben ook geregeld 1 keer in zoveel maanden een vergadering in de bos. En komen al die organisaties. Ja, dan hoor je van elkaar ook bijvoorbeeld dat er fietsmaatjes bestaan. En heb jij dan toevallig met jouw cliënt iets daarmee te maken... dan kun je daar contact mee zoeken. En zo moet je het...
2: Je moet natuurlijk een brede sociale kaart hebben als je...
1: Hebben we ook,
2: hè?
1: Ja, hebben we ook. Ja. Dat is met name Den Bosch heeft een hele grote sociale kaart.
0: Ja?
1: Ja.
0: En welke zijn er nog meer bij noemen? Kun je er een paar noemen? Instanties die ook soortgelijk werk doen in Den Bosch bijvoorbeeld?
1: Nee, ik zo niet. Nee.
0: Het is ook niet. Nee, het is ook. Dit werk doe jij nu als coördinator?
1: 12 jaar geleden.
0: 12 jaar.
1: Ja.
0: En wat zijn jouw kun je een ervaring noemen van iemand die je tegen bent gekomen dat toch?
1: Ik heb natuurlijk heel veel ervaring.
0: Ja.
1: Ja. mensen die je echt hebt kunnen helpen. Ik heb laatst nog een buddy gehad die een heel groot succes had met zijn cliënt. Omdat die cliënt in het begin de deur niet uitkwam. En nu lid zelfstandig is van een wandelclub.
0: Kijk.
1: Weet je, zulke dingen.
0: Dat is natuurlijk eigenlijk het geweldige einddoel. Dat je iemand echt een plek kunt geven waar die ook zichzelf verder helemaal kan ontplooien. En verder zelf kan doorgaan in het leven. Ja. Nou, dankjewel Marieke voor jou. Mensen die dit horen en die zeggen dat die stichting Buddyhulp op internet is die te vinden. Neem ik aan met de contactgegevens daarbij.
1: Ja. Graag.
0: Dankjewel Marieke Koolstra van die stichting Buddyhulp. Dank en succes met jullie. Goeie werk. Tot zover deze Blikveld. Onze man zat naast me, gelukkig aan. Het was hartstikke goed, dankjewel. Achter de knoppen zat Maurice en natuurlijk Wilna van der Heijden. Die zorgde voor de koffie en de thee. We wensen je een fijn weekend. En volgende week dan zijn we weer terug. En zometeen na 12 uur natuurlijk ook ons volgende programma. Tot dan.

0: radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online... met adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak, of een bel bijna voor je gemak.
2: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bezating en bouwen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur. Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tientje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met de prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
5: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schegg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Novo 3. Overal thuis. Dit is op Novo 3. Wat een weekend.

0: verhaal over de Aboriginals daar down under in Australië. Maar dat gaan we allemaal niet meer uit de doeken doen. Het liedje zegt genoeg. Beds Are Burning, je hoorde Midnight Oil. Goedemiddag allemaal. Oh, ze komen
1: dit
0: nog een keer.
1: Dit is wat een weekend. Buiten is het
2: 17 graden.
1: Binnen zit Marcel van den Heuvel en Gerard Postema.
0: Goedemiddag. We zijn er weer. Gezellig, man. Echt. Hè? Fijn dat je er weer zit, man.
2: Ja, lekker, hè?
0: Ja, zeker.
2: Oh, jongen, zo fijn.
0: Hoe was jouw ochtend?
2: Ja, zoals een ochtend is, hè. Lekker, jongen. Even een beetje uitslaan. Ja. Hè? Krantje erbij.
0: En een zware week achter de rug, dan?
2: Ik heb een zware week achter de rug, ja. Hard gewerkt.
0: Ja. Veel uren gemaakt.
2: Veel moeten regelen.
0: Ja.
2: Ik zit met mijn verschillende hobby's natuurlijk allemaal.
0: Ja, want ik vraag me af hoe jij ze allemaal ook houdt, al die bordjes.
2: Nou, mijn bordje is bijna klaar, dus dan hoef ik niet meer veel te doen.
0: Ja.
2: Dat is voor mijn ouders, die zijn dus bijna geregeld.
0: Zitten ze er?
2: Ze zitten er.
0: Gelukkig.
2: En hoe? Geweldig.
0: Ja, zijn ze.
2: Oh, mijn jongen, dat jij dat voor ons geregeld hebt. Ja, hartstikke mooi, man.
0: Ja, klinkt blij klinkt hier natuurlijk, maar ze vinden het fijn, laat ik zo zeggen.
2: Ze zitten bij de
0: die bordjes.
2: Nou, mijn bordje is bijna klaar, dus dan hoef ik niet meer veel te doen.
0: Ja.
2: Dat is voor mijn ouders, die zijn dus bijna geregeld.
0: Zitten ze er?
2: Ze zitten er.
0: Gelukkig.
2: En hoe? Geweldig.
0: Ja, zijn ze.
2: Oh, mijn jongen, dat jij dat voor ons geregeld hebt. Ja, hartstikke mooi, man.
0: Ja, klinkt blij klinkt hier natuurlijk, maar ze vinden het fijn, laat ik zo zeggen.
2: Ze zitten bij de herberg hier.
0: Ja. Nou, dat is een hele zorg geweest, denk ik, dat ze op de plek zitten.
2: Ja, hartstikke fijn.
0: Ja, hartstikke mooi, man. Dus,
2: maar ja, dan kom je in de wereld van PG's en
0: dat ze op de plek zitten.
2: Ja, hartstikke fijn.
0: Ja, hartstikke mooi, man. Dus,
2: maar ja, dan zit je in, kom je in de wereld van PG's en zorgkantoren en zorgmakelaars. Nou ja, is dat leuk, hoor.
0: Oké. Okay.
2: Heel leuk.
0: Ben ik over uitweiden straks? Of
2: Nee. Ik heb er genoeg over gehoord.
0: Wauw. Tweeën, wat een weekend. Goedemiddag. Gezellig dat je erbij bent. Bij ons bent. Wij zorgen dat je lekker wordt vermaakt met de lekkerste plaat en al onze gebruikelijke rubrieken, jongen.
2: Echt. Wat was jouw week eigenlijk?
0: Mijn week was best wel goed eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ik zal er straks nog wat verder over uitweiden.
2: Ja, heb je iets te vertellen?
0: Dus. Nou, ja, zeker wel.
2: Nou, wat me in ieder geval afgelopen week weer als eerste opviel, dat het vroeg donker is.
0: Oh.
2: Ja, hè?
0: Zeker.
2: Het was weer warm, hè? Ik lag in mijn bed te puf.
0: Ik vond
2: het vroeg donker.
0: Zakelijk gezien vond ik het allemaal niet vervelend natuurlijk dat het nog steeds zo warm is. Laat die klimaatverandering maar komen.
2: Ik snap het.
0: Het is natuurlijk niet helemaal gezond, hè. Ik heb van de week op het nieuws gezien dat die gletsjers in Zwitserland zelfs aan het smelten zijn.
2: 4 meter dikte.
0: Ik snap er helemaal niks meer van, die gletsjers. Volgend jaar of over een paar jaar zijn ze gewoon bepaalde gletsjers dan, hè. Niet allemaal. Zijn gewoon verdwenen. Gesmolten als sneeuw voor de zon. Dus dat gebeurt veel. Maar we gaan het nu niet over hebben. Ook wat dat betreft niet. Laten we gewoon gaan starten dan. Want thuis zitten ze er eigenlijk op te wachten. Hè, dat we,
2: waar zullen we mee starten eigenlijk? Met de knop. Twee, let op. Komt ie. Twee.
0: Ik weet niet. Slap maar eens op. Dan, volgens mij komt dan alles goed.
2: Oh.
0: Dat heb ik me laten vertellen. Ik weet het niet zeker. Ja. Kijk eens aan. Dat is een beetje behelpen, want het is een beetje met de schuifelarij zoeken geblazen. Dat komt helemaal goed van.
2: Nieuwe schuiven.
0: Muziek van nu, van toen en van Toploader. Dancing in the Moonlight.

0: Altijd lekker, die heerlijke muziek van Fleetwood Mac, hè? Oh, man, man, we hebben genoten van Fleetwood Mac.
1: Zo lekker fade-out, hè?
0: Oh, heerlijk, ja, zeker. Ja. Sarah van wie? Fleetwood Mac, en mooie naam trouwens ook.
1: Ja, dat zeg ik niet.
0: Ja, ik wou het bijna zeggen.
1: Heb je er daarvan een inspiratie?
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb me wel door laten transpireren, ja. Dat klopt. Dat had ik eigenlijk bij de eerste ook, bij Hilde.
1: Hilde, ja.
0: Ooit Hans Vermeulen het liedje gemaakt, Hilde, wat kan horen.
1: Oh ja.
0: Louise ook, hè. Louise.
1: Ja, dat zijn allemaal liedjes.
0: Ja, allemaal liedjes, hè. Ja. Heb je dat niet gehad bij je dochters, dat je daardoor liet transpireren?
1: Ik heb inspiratie was mijn dochter Lisa.
0: Ja.
1: Was bij een film. En die adverteerde was wel zo'n lekkere ontzettend. Ja, ik vind het lekker een leuke dame. Hè? Ik tegen mijn toenmalige vrouw zei, we gaan ze Lies eten. En het klopt, want het is ook een hele lekkere dame, mijn dochter.
0: Heb je daar laten inspireren? Tjonge, jonge, jonge. De min het ook niet, man.
1: Basic Instinct deed de film.
0: Ja, je kunt je maar ergens door laten beïnvloeden.
1: Nou,
0: daarom. Ja, daarom. Nou. Goedemiddag.
1: Kom maar rond vooruit.
0: Ja, daarom. Ja. Ik hoop dat u thuis ook veel inspiratie bedoelt met deze uitzending tot 2 uur.
1: Ja, want we hebben dadelijk het broodje van de week. Dus gaan we vast klaarzitten. Op pen en papier.
0: Ja. Ik drink even mijn koffie op en dan doet hij over op 2:20.
1: Ja.
0: Zullen we gewoon doen? Oh nee, we gaan eerst naar Roel, hè? Roel Zevenburg.
1: Ja.
0: Waar gaat hij het nu weer over hebben?
1: Ja, weet je hoe duur het is?
0: Wat?
1: Het kost allemaal veel geld.
2: Sommige mensen zeggen bij alles hoe duur het is. Dan zeg je, hé, leuke broek heb je aan. Dan zeggen ze, leuk hè? €40. Dan zeg ik altijd, €40, oké. Ik koop hem.

0: uit.
1: Dus.
0: Dankjewel. Volgende liedje is korter.
2: Hij is lekker roel, Zevenburg. Iedere keer laten we hem voorbij komen, toch?
1: Zeker.
2: Gaan we nou dat broodje doen dan?
1: Ja, broodje met pindakaas en gebakken kip.
2: Oh, echt waar?

0: dames en heren, verwarm de oven voor op 220 graadjes. Snijd de komkommer in dunne plakjes en de rode ui in halve ringen. Doe de komkommer en de rode ui samen met de azijn en het water in een kommetje. Afgedekt met een bord in de koelkast, staan tot ongeveer 10 minuten voor gebruik. Dus dat is een beetje dus de dressing ernaast. Hè?
1: Zeg je altijd koelkast of ijskast?
0: Hier staat koelkast.
1: Dat zeg ik ook, maar wat zeg je altijd?
0: Ja, die discussie hebben wij thuis.
1: Oh.
0: Mijn vrouw zegt ijskast en ik zeg koelkast.
1: Volgens mij zei ze vroeger veel ijskast.
0: Nee, een beetje wat elitairdere mensen zeggen ijskast.
1: Zou je?
0: Ja.
1: Nou, ja. Verdomd zeg, kerel.
0: Ja, precies. Ijskast.
1: We hebben thuis ook altijd ijskast.
0: En wij zeggen gewoon koelkast. Want het is geen ijs, het is koel. Want anders was het de vriezer. Dat is de ijskast.
1: Nou, hij ligt er in ieder geval in, die komkommer.
0: Goed. En bak ondertussen de broodjes in circa 10 minuten af in de oven. Snijd de kipfilet in dunne reepjes van circa 1 centimeter. Frit olie in een hapspan. En bak de kip circa 1 minuut op hoog vuur knapperig. Voeg de curry toe en bak nog circa 7 minuten op laag vuur. Tot de kip gaar is.
1: Gaar, hè?
0: Gaar, moet goed gaar zijn. Breng op smaak met peper en eventueel zout. Ondertussen snijd de broodjes open en besmeer beide zijkanten met de pindakaas. Beleg de onderkanten met de ingelegde komkommer en de rode ui en de kip. En leg de bovenkant van de broodjes er bovenop. En serveer de rest van de komkommer erbij.
1: Maar dus
0: eigenlijk is het gewoon kipsaté.
1: Ja, ik wou het je net zeggen. Ik denk, het is allemaal leuk, die pindakaas, maar het is gewoon kipsaté met een komkommetje.
0: Ja.
1: In azijn gedompt.
0: Maar ik zeg ook niet dat het ingewikkeld was geweest.
1: Maar dat broodje, dat moet er dan op een gegeven moment uit wel, hè?
0: Nee, ja.
1: Toch?
0: Ja, dat is nou uit.
1: Dat is nou uit.
0: Oh, vergeet het brood eruit te halen.
1: Nou, dat is gewoon een broodje kipsaté.
0: Ja,
1: veel moeilijker is hier niet. Maar je weet, ik hoop dat er nog ergens na te liggen is.
0: Nee,
1: dat
0: hoop ik niet.
1: En hij is er een fan van geworden sinds vorige week bij de IJmen, onze maat.
0: Hij was goed, jongen.
1: Hier is hij.

0: DJ van Robbie Williams. Van het album Sing When You're Winning uit 2000. Al een hele tijd geleden alweer. En het zat ook bordevol met samples trouwens, hè?
1: Ja?
0: Ja, die zaten erin. Ja. Doen we dadelijk in het tweede uur. Dan hebben we weer een hele mooie sample ook. Maar we moeten er ook bij vermelden natuurlijk dat hier een sample in zat van Barry White. Je hoorde het toch? It's ecstasy when you lay down next to me.
1: Oh ja, die was kick-off.
0: Ja, die hebben we wel eens gehad als sample inderdaad. Maar straks in het tweede uur een andere sample. Ik kan een klein tipje van de sluier al oplichten. Bij een sample denk je aan een snippet en een soort van fragmentje. Maar dit loopt zo'n beetje het hele nummer door.
1: Oh.
0: Heel, ik kan bijna zeggen dat de producer het makkelijk heeft gemaakt. Ja, een loopje.

0: paar minuten doorlopen. Ja. En klaar is Kees. Ja. Zangeresje eroverheen. En wie dat zangeresje is, dat hoor je straks. Straks rond half twee zal het ongeveer zijn. Hoogstwaarschijnlijk.
1: Oh, goed. Maar nu gaan we het over Blaas er maar eens even op.
0: Ja, hebben. Inderdaad. We hadden ook in de jaren 80 een band uit de United Kingdom.
1: Yes.
0: Niet de... Dat hoor je strakjes, straks rond half twee zal het ongeveer zijn. Hoogstwaarschijnlijk.
1: Oh, goed. Maar nu gaan we het over Blaas er maar eens even op.
0: Ja, hebben. Inderdaad. We hadden ook in de jaren 80 een band uit de United Kingdom.
1: Yes.
0: Niet de United States, maar de United Kingdom. Het zijn jongens die begonnen zijn dat ze eigenlijk werkloos waren. Werkloos zijn.
1: Oh ja, met een papiertje.
0: Met een papiertje, ja. Eigenlijk werkloos waren. Werkloos zijn.
1: Oh ja,
0: zijn.
1: Met een papiertje.
0: Met een papiertje, ja. Ja. UB40, zo heette dat papiertje, geloof ik. Ja. Unemployed Benefits. Ja. En toen dacht ze, goh, leuke naam. Een Britse reggae band. We gaan naar een nummer uit 90. Eerste single van een vijfde studioalbum met Jeffrey Morgan. Ik denk politieke lading hebben al die nummers eigenlijk van UB40, ja, hè? Ja. Absoluut. Ja. Dus een plaat die de achtste positie in de top 40 bereikte. En de Blazers, want dat stikt de moord van in dit nummer van Blazers. We staan uit de vaste bandleden.
1: In deze rubriek, hè?
0: Ja, daarom. Ryan Travers, Norman Hassan, trombone. Ja. En gastmuzikant Graham Hamilton.
1: Dus je moet elke keer mee als het nummer gespeeld wordt.
0: Ja, soort van. En tijdens de live optredens werd de blaassectie op een podium vaak versterkt en of ingevuld door de bekende tourmuzikanten en de broers Henri Ten Vu op trombone en Patrick Ten Vu op trompet. Hmm. Zullen we maar gewoon naar de plaats gaan luisteren?
1: Ik ben zo nieuwsgierig, hè?
0: Ik ben nou zo nieuwsgierig, hè, van UB40. Ja. Uit 1984. Je hoort If It Happens Again. Hoort er eens.

0: luisteren naar Wat een Weekend. En naar die heerlijke, lekkere plaat van Roger Glover. En guest is trouwens Love Is All.
1: Is Love All, joh?
0: Ja, Love Is All. Ken je die nog, die clip met die kikker?
1: Zeker, natuurlijk. Iedereen, ja, joh.
0: Legendarische clip.
1: Wij wel.
0: Heerlijk, man. Lekker platje.
1: Hé, sinds dat wij met Koningsdag hier die, het schilder hebben hier gehad, hè? Die man,
0: ja, ja.
1: Weer, die deken of het laken, hoe heet die man ook weer?
0: Ik weet
1: het niet, nou goed.
0: Ik ben zijn naam even kwijt, ja, maar...
1: was in ieder geval een mooi verhaal.
0: Was die deken in ieder geval?
1: Ja, ben ik in ieder geval wel alert op dat soort berichten. Mm-hmm. En dan lees ik hier dat het schilder Sint Barbara en Sint Sebastiaan... die hebben afgelopen zondag hebben die de kampioenschappen papegaaien schieten gehouden. En dan zouden ze denken, een echte papegaai, maar dat is natuurlijk niet. Hij zal er bovenop. Mis, wie mis, wie mis.
0: Papegaaien schieten.
1: Papegaaien schieten.
0: Is het papegaai of papegaaien?
1: Hier staat papegaaien schieten.
0: Papegaaien schieten. Pappe.
1: Ja, op deze dag worden door het gildebroeders gasten uitgenodigd om kennis te maken met de rijke tradities van het gilde. En deel te nemen aan een spannende schietwedstrijd op het gildeterrein aan de Rijgerbosweg. De zonovergrote dag begon met het verzamelen bij Kasteel Maurik. Na de aanwezigen in de optocht vertrokken naar het gildentrein. Weet je, met zo'n doffe trop.
0: Ja, met die vendels erbij en alles.
1: Ja, er was opnieuw een grote opkomst van gildebroeders, gildezusters en belangstellenden. Deze werden gastvrij ontvangen met heerlijke hapjes en een drankje. En bij de schutters beperkte zich dat tijdens de kamp tot water natuurlijk. Anders ging het niet goed, hè? De gasten van het gild waren uitgenodigd om deel te nemen aan de spannende kamp onder leiding van Peter en Rob Kroon. Er wordt geschoten op een houten vogel. Oh, die boven de mast wordt geplaatst. Ik denk, er zit zijn papa wel boven. Dus je hebt te veel Animal Crackers gekeken.
0: Dit is voor mij echt nieuw. Dit is bijna even maar papegaai.
1: Ja, er zit boven een houten papegaai.
0: Nooit
1: het vereist naast schiet,

0: vaardigheid, tactiek en wat geluk om uiteindelijk de vogel naar beneden te schieten. Dus je mag zoveel mogelijk schieten als je wil. Maar degene die het laatste stukje raakt, die heeft gewonnen. Dit jaar was de vogel gemaakt van extra taai hout, zodat er 174 schoten nodig waren voordat de vogel naar beneden kwam. Het hout had een paar maanden gelegen.
1: Ik heb nou heel taai hout gehad.
0: Taai hout gehad, ja.
1: Dan schieten ze niet zomaar uit.
0: Taai hout.
1: Ja, daar.
0: Dat de gelukkig schot was uiteindelijk van André Bremers. En daarmee werd hij kampioen papegaaienschieten 2026. Hij ontving uit handen van hoofdman Leon Eilaar het zilveren kampioenschild met de gravure. Een vrije dag die onderschrijft dat de eeuwenoudige traditie nog steeds springlevend is in Vught.
1: Hartstikke mooi.
0: Leuk, hè? Ik vind het mooi.
1: Prachtig.
0: Ik vind het prachtig bericht. Allemaal regio streekgericht omroep, hè? Dit, hè?
1: Ja, prachtig, man. Nou, over vogels gesproken.
0: Ja.
1: En
0: rare vogels.
1: En vlinders vooral.
0: Oh.
1: Er is een vlinder. En die vertraagt het bouwrijp maken van het Isabelleveld. Heb je dat gehoord?
0: Nee.
1: Jaren geleden hadden we toch die... dat was zo'n beetje daar... De
0: kamsalamander.
1: Nee, de kamsalamander, ja. Die hadden
0: ze met Sammy gehaald.
1: Hadden ze afdruk van zijn pootjes gevonden daar, ja, zo, ja, achter bij de Hoefse straat. Ja, hebben ze, ja, een wijk... hoe lang is het geleden? 20 jaar geleden al, hè?
0: Die wijk is nog steeds niet, hè?
1: Maar die gaat er nu wel komen, geloof ik.
0: Ja,
1: ja, tenminste.
0: Hey, jongens, als de kamsalamander bij Sammy gehaald. Die hebben ze een afdruk daar in de modder neergezet.
1: Maar hij is beschermd, die vlinder.
0: Ja.
1: De teunis bloempelstaart
0: Die?
1: Ja.
0: Ah, die hebben er maar ook niet aankomen.
1: Nee, die mag er niet aankomen. Die is daar, ze hebben daar rupsjes gevonden of uitwerpselen.
0: Rupsje nooit genoeg.
1: Ja, en dus het zal wel even duren voordat die vlinder...
0: oppopt is.
1: Ik ben er bang voor.
0: Ja.
1: Nou, ga jij wel eens naar de film, maatje?
0: Bijna nooit.
1: Nee?
0: Dat is een van mijn zwakheden. Ik vind de film niet zo... Ik heb geen geduld voor film.
1: Oh, echt niet?
0: En een beetje slaperig word ik ervan.
1: Ja.
0: Jij wel?
1: Nee, ik kijk al thuis.
0: Nee, ook daar niet. Dat vind ik niet leuk.
1: Maar...
0: Ja?
1: Ja.
2: Wanneer? Minder geloof ik.
1: Precies.
0: Nou.
2: Gisteren ging ik naar de cinema.
0: Hoe jij?
2: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
0: Oh ja.
2: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Minder gelovigen, dat was nog eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos gijskostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien dat ze s'nachts...

0: Dit is er weer eentje. Wannabe Star Xanthi van Michael Jackson. Je hoort hem er een, hè? Mama appelsap, hè? Don't stop the music. You're the Rihanna. En daarmee is het alweer bijna.
1: Jongen, het is snel, hè?
0: De hoogste tijd voor André vandaag. Een bladje van de actualiteit, uitgezocht door mijn producer zelf, mijn sidekick, Gerard.
1: Ik vond dat ik een dierenliedje moest zoeken.
0: Waarom?
1: Nou ja, nou bij het dierenprogramma op zondagavond, met Jannie.
0: Oh ja, met die hondjes en alles.
1: Ja, en dan zitten hier allemaal emmercrackers tussendoor.
0: Toevallig.
1: En twee kippen.
0: Toevallig, omdat

0: het zei, had ik bij het zeppen kwam ik ten oorspronkelijk tegen. Ik had er weer niet aan gedacht.
1: En uit de oude doos komt meneer Wijdbeens weer voorbij. Dat is echt ontzettend. Van de week was hij bij een mevrouw met misschien wel 10 golden retrievers, honden. En die besprong hem helemaal. Nou echt, dat heb ik me gek van. Dus dat is echt heel grappig. Dus ik vind het programma op zich natuurlijk de dubbelste konijn, maar goed. Dit was leuk.
0: Dat is ook een dier, hè?
1: Ja, dus daarom zeg ik het ook.
0: Dat mag niet.
1: Daarom heeft hij ook een liedje over een kikker geschreven.
0: Van Duin zelf?
1: Ja, van Duin, ja.
2: En nu gaat de radio in het
1: heen. Net over zingen, toch?
3: Denk je?
2: Ja, je denkt toch niet dat iemand thuis zegt, zet hem eens harder, dan heb je die oem.
3: Ik
0: ben een kikker, oma. Moet
1: niet gek worden. Nee.
3: Maar vroeger was ik een mens. Hoe dat komt. Luister. Ik kreeg een kikker in mijn keel. En even later zag ik geel. Ik werd nog groener dan mijn pak. Ik zei alleen nog kwaak. Zat zo vaak te kwaken. Kreeg pijn in mijn kaken. Kwakte het van de daken, dat kon ik niet maken, het hield maar niet door. Ik kon maar niet stoppen.

Dat waren mijn tweeën. Nu ben ik een kikker en ik kwak. De hele dag op mijn gemak. Ik voel me net een oude zak. Ik zeg alleen maar kwak. Ik ben een kikker en ik kwak. De hele dag op mijn gemak. Het enige en dat is maar. De rode vaar. Ik ben een kikker en ik kwak. De hele dag op mijn gemak. Maar één ding maakt mij soms wat droef. Dat is de kikkerproef. Ik ben een kikker en ik kwak. Ik ben een kikker en ik kwak.

autoservice van Apple is er voor betaalbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfitcare.com. Anfitcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegdrukken. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact met adverteren@novo3.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. Even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke winner nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Novo 3. Overal thuis. Dit is op Novo 3. Wat

0: ruik ik toch. Die frisse wind, waar door mijn leven. Je hoort een jurk als ik bij jou ben.
1: Op waar een jurk, je kan ook een frisse wind zijn. Hè?
0: Ik denk, ik begin een keer met een Nederlandstalige plaat.
1: Ja, leuk.
0: Dat is een keer wel anders.
1: Nou, zeker.
0: Het tweede uur van Wat een Weekend van 3 oktober.
1: Oeh.
0: We zitten alweer in oktober, het is snel gewoon in september. Hè? Oh, man toch. Echt, hè?
1: Ja, dat is snel, ja.
0: Heb je trouwens een bericht gehoord over die auto die, zeg maar, gevangen stond achter de poort.
1: Ja, dat is
0: gehoord. Ja, afgelopen woensdagavond was dat. Er moest de brandweer uitrukken. De brandweer van Vught naar de industrieweg. Twee mannen stonden daar met hun auto opgesloten achter een defecte parkeerpoort van een bedrijfsverzamelgebouw. Omdat forceren te veel schade zou veroorzaken, heeft de brandweer de mannen lalles over de poort geholpen. De auto moesten ze achterlaten. Mm-hmm. Wat zou jij doen als je dan vast zit achter zo'n poort? Zou je dan de brandweer bellen of 112?
1: 112.
0: Ja? Nee joh, dat is er helemaal niet voor.
1: Maar waar dan voor dan?
0: Ja, dat weet ik. Ja,
1: je moet je dan bellen. Voor
0: veel erger nieuws.
1: Ja, je moet, die poort moet open. Dus dan moet je open zien te krijgen.
0: Ja. Ik vind het wel heel dramatisch om dan op deze manier...
1: Waar zou je dan bellen?
0: Nou, weet ik niet. Weet ik niet. Huh? Trouwens, die inwoner aan de Margrietlaan. Heb je daar het laatste nieuws over gehoord in Vught, in de Margrietlaan? Die inwoner die daar woont tussen, de Margrietlaan heeft...
1: Oh ja, die. Heeft die inwoner, daar, ja.
0: Ja, daar heeft ze haar huis.
1: Ja, ja, die hebben een huis aan de, ja, ja, de Margrietlaan.
0: Die ken ik eigenlijk.
1: Die ene vrouw.
0: Ja, die heeft bij de Raad van State nul op het request gekregen.
1: Ja, ja.
0: Want die Vughtenaar die eiste een hoger en langer geluidsscherm vanwege de spoorverdieping. Volgens de Raad van State is het huidige pakket aan maatregelen, waaronder dus absorberende schermen. Wat zijn eigenlijk absorberende schermen hier?
1: Ja, waarbij het,
0: die
1: het geluid absorbeert.
0: Ja.
1: Ja, precies.
0: Deze maand is het zover.
1: Mm-hmm. Wat dan?
0: Dan wordt het historische stationsgebouw van de gemeente Vught...
1: Ja, dat is voorwerken.
0: ...verplaatst. Hoe mooi is dat? 13 meter met kelder en al, daar hebben we het van de week over gehad. Hoeveel oktober is dat dan?
1: Weet je nog niet.
0: Nog steeds niet?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Echt niet?
1: Ja, ik had een ander berichtje voor staan, maar jij begint hier al over.
0: Ik wou het even omroepen.
1: Ja, het was namelijk de kinderboekenweek.
0: Oh, dat doen we dadelijk.
1: Doen we dadelijk.
0: Ja, ja. Eerst even de trein van Rolls Royce. De jaren 80 disco muziek. Altijd lekker. Hoort er eens.
1: Dat is er bij, hoor.
0: Straks ook de sample.
1: Brennable.
0: De plaat uit de top 40.
1: Mijn plaat.
0: Sidekick Zip, komt allemaal voorbij.
1: Allemaal voorbij.
0: Disco rat.
1: Je wilt niet weten wat er allemaal is.

0: Ik dacht bij mijn eigen van... Ja, precies. Over wie zou dit dat hebben? Gary Moore. Yes, Oh Pretty Woman. Slotje. Hij heeft het niet zelf geschreven. Stamt uit 1963, geplaatst van, Albert King. Pretty Woman, ja. Dus het zal misschien een Pretty Woman van hem zijn er geweest vroeger in 1963.
1: Ja, ik denk het. Als je daar zo hard moet schreeuwen, dan is het niet goed, hè?
0: Ik vind dat wel lekker, hè? Een gitaarplaatje op z'n tijd, toch?
1: Ja, zeker.
0: Een boel wakker te schudden op de zaterdagmiddag.
1: Zo, nu dat gebeurt.
0: En over drie. Wat een weekend, hè?
1: Nou, toch over de zaterdagmiddag gebeurtenis hebben.
0: Wat is het?
1: Ik hoor hem al.
0: Wat hoor je?
1: De top 40.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Papa Pido.
0: Heb je hem alweer voor je?
1: Lex Harding.
0: Ja. Kijk hoor. Ja.
1: Ja. En mijn oude laptopje weer. Even kijken. Ja. Oké. Nou ja.
0: We pakken hem weer bij, hè?
1: Ik heb het getal al. Komt hij aan, hoor.
0: Gedrukte exemplaar. Oh, je hebt hem al.
1: Ja, ik heb hem al.
0: Roep je maar dan.
1: Nummer 18.
0: 18, even kijken. Nummer 18.
1: Dat is een gek. Vind je het weer, hè? Nee, de oude plaat.
0: Met TikTok, toch?
1: Ah, dat is wel, ja.
0: Zoiets, hè? Ja.

0: Ja, het was de Maxi. Sorry.
1: De Maxi.
0: Het liedje schoot op mijn hoofd en dan ga je zoeken. En oh, vrek. Ja, in één keer de Maxi voor je kiezen. Maar goed, ook wel leuk om te horen.
1: 12 inch.
0: Inderdaad. Philip Oki, de zanger van Jumelik, is dat samen met Giorgio Moroder. Wat is een mooie naam.
1: Wargempel. Giorgio Moroder. Sample.
0: Coffee. Together and Electric Dreams, oftewel zoals André van Duin vroeger bezong. Hè? Samen met jou onder de elektrieke deken.
1: Er zijn ook samples in zitten in deze.
0: Ik zou het niet weten. Heb jij een elektrische deken thuis? Wat doe jij in de winter als het koud is in bed?
1: Nee, ik heb gewoon slapen.
0: Slapen, maar geen elektrische deken?
1: Nee, dat heb ik dan.
0: Extra dekentje eroverheen over het
1: voeten? Nee, sokken aan als het weer koud is.
0: Sokken aan in bed, ja?
1: Als ik het weer koud heb, heb ik sokken aan.
0: Lekker, man.
1: Om verder heb ik niet zoveel aan, maar sokken.
0: Kuit de wollen sokken.
1: Yes.
0: Dus niet net zoals de Red Hot Chili Peppers. Dat je...
1: Ik zeg, ik laat me daar niet over uit.
0: We gaan naar de sample.
1: Ja, als die koud is, dan wordt het ook niks, hè?
0: Ik vertel je al eerder dat het niet echt een... Ja, het was wel een sample, maar... Ja, een sample is vaak een snippet. Gewoon een klein stukje, een kort stukje muziek... wat dan in een ander nummer weer gebruikt wordt. Maar deze jonge dame, althans... Ze is wat op leeftijd, kan ik wel zeggen.
1: Nou, voor ons zijn ze nog eens wel jong, hè?
0: Nou, trouwens, samen zijn er twee schuld. Samen met Lenny Graffit is dit nummer.
1: Oh.
0: Lenny Graffit die produceerde de track met de hip-hop breakbeat als fundament. Nou, dat kan je wel zeggen, want het hele nummer gaat door met deze melodie. Luister maar eens eventjes, even kijken. Oh, wat doet hij nou? Oh, hij staat er wel mee.
1: Oh.
0: Nou, hij pakt hem niet op een of andere manier.
1: Oh.
0: Dat is apart.
1: Ander nummer draaien.
0: Even kijken. Nou ja, ik wou eigenlijk het origineel laten horen. Doet hij het of niet? Nee, hij doet het inderdaad niet. Nou, dan laat ik hem maar gewoon horen van Madonna zelf. Die gaat zo. En eigenlijk is het heel simpel. Ik hoef die andere niet te laten horen. Want het is gewoon 100% Public Enemy.
1: Oh ja.
0: Security of the First World.
1: Public Enemy eigenlijk mooi, ja.
0: Ja, maar die duurt maar anderhalve minuut. Maar
1: nee, je hoort een geintje.
0: Maar je hoort hem toch? Anderhalve minuut lang hoor je de platen gewoon onderdoor, dus dat maakt niet uit. Er bestond trouwens, of er ontstond trouwens destijds ophef en dreigingen van een juridische aanklacht. Omdat de sample in eerste instantie niet goed of eigenlijk zonder volledige toestemming was geregeld door Lenny Graffit. Maar uiteindelijk is de zaak geschikt en zag Public Enemy dus af van de echte rechtszaak.
1: Nou, daar hebben ze goed geld verdiend.
0: Behoorlijk.
1: Ja, warempel.
0: Inderdaad.
1: Een sample.
0: Dan maar naar die plaat van Madonna. Geschreven door Lenny Raffert. Justify my love. En dit is de sample van Public.

am I in?

0: Ik dacht bij mezelf, leuke plaatje van Elton John, maar...
1: Dat ik een middagduurtje gedaan, mensen.
0: Ik voel een nieuwe rubriek aankomen. Het middagduurtje.
1: Het middagduurtje.
0: Met Elton John. Sky Radio.
1: Oh, dat valt wel even te denken.
0: Tijd voor een dansje, jongens.
1: Ja. De disco rad. Ik heb zelf maar even gepakt. Want jij lag te slapen achter die knoppen.
0: Echt, hè?
1: Shit. Ja. Nou, ik gooi het er een ruk aan.
0: Hè?
1: Ruk aan.
0: Ja, zeg ik maar.
1: Ja, doe maar. Ja, hoppakee. 100 beste platen, discoplaten, andere discoplaten, 100 platen gekozen. We kiezen er eentje uit en dan laten we het willekeurig at random laten doen. En dan komt er een nummer uit. Achter dat nummer zit natuurlijk een liedje, hè? Nummer 88.
0: 88, even kijken hoor.
2: Drums, please!
0: Oh!
1: Oh. Nou, het laatste van de...
0: Indian Summertime?
1: Yes.
0: Zullen we het gewoon nog één keer doen?
1: Ja.
0: Ijsje?
3: Here it is.
2: It's what man.
0: En toen ging het mis. Sorry, sorry.
1: Here it is.
0: Ja, here it is, ja.
1: Nou, dat was de summertime. De herfst is aangetreden. Heb je een herfstplaatje?
0: Nee, nee.

0: Heb ik een herfstplaatje? Nee, nee, nee. Ik heb geen herfstplaatje, maar ik duw verkeerde knopje in.
1: Ja, dat heb ik ook wel eens.
0: Nee, dat wel eens.
1: Ja, ja, dat is wel eens. Ja. Nou, duw de goede knopje er weer in dan.
0: Ik dacht dat Gerard Cox ineens... Het is weer voorbij, die mooie zon. Oh nee, toch niet.
2: Run, please.
0: Sorry mensen.

0: Recognize vandaag, hè?
1: Je zou het moeten zien hier in de studio. We lopen als twee van die ska-poppetjes achter elkaar langs. Met de specials. En gangsters.
0: Heerlijk.
1: De sidekick single van Gerard. Mijn sidekick. Over heerlijk gesproken, je hebt weer een lekkere plaat uitgezocht, hè, man?
2: Ja, een beetje slomme plaat. Lekker lummelen, een beetje niks doen. Gewoon een fijne plaat. Lekker.
1: Nou. Zullen we gewoon gestart?
2: Beetje zoals die plaat van de straks, weet je wel, van Elton John. Lekker niks. Beetje niks. Lekker. Start er maar in dan, hè. Gewoon niks. Lekker.
1: Dit is de Sidekick single van Gerard. Mijn sidekick.
2: Het is gewoon een nieuwe Lockdown in de Munich.
1: Oh, leuk, man.
2: Gewoon niks doen. Heet het. Lekker.

0: het is echt de moeite waard geweest, Maatje, deze plaat.
1: Heerlijk, hè?
0: Ja. Je hebt hem heerlijk uitgezocht. Maar vertel eens, hoe kom je bij deze plaat, man?
1: Nou, ik was afgelopen donderdag even reed naar de Zwaluw.
0: Ja.
1: En toen draaide, De Wild, weet je?
0: Dat weet ik niet.
1: Die
0: De Wild?
1: Nee, die later komt.
0: Dat weet ik niet.
1: Die komt, s'avonds zit hij altijd.
0: Oh, zo, ja.
1: En die draait echt dit nummer. Ik vind het heerlijk, echt waar.
0: Nou, prachtig mooi, man. Maar toch ook nog een ode aan de zomer.
1: Emily de Wild.
0: Oh, die, ja. Ik wou zeggen, ook nog een ode aan de zomer van 2020.

autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfeedcare.com. Anfeedcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact adverteren@novo3.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarop?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niet over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 in. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerste seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer, zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dat was het NOS Journaal.
4: Dit is Novo 3. Overal thuis.
6: Goedemiddag.
4: Dit is Rond je IJzeren Man met Frans van Buren. Iedere zaterdag en zondag van 2 tot 4.

Bill Withers natuurlijk hier als eerste plaat bij het rondje IJzeren Man en A Lovely Day uit 1977 alweer. Jeetje, minder is dat lang geleden. Goedemiddag. Het is oktober. Het is vandaag of de 3e of de 4e oktober. Hangt er vanaf of u luistert op zaterdag of zondag naar een nieuwe editie van het rondje IJzeren Man met Frans de Buren. De vakantie zit er weer op. We gaan weer gewoon aan de slag. En door in het, de dagelijkse ritme van het leven, laat het zo maar even formuleren. Leuk dat je erbij bent, gezellig. We gaan de agenda weer met je bespreken. Ik heb 13 berichten geteld voor de komende week. En daarna natuurlijk een hoop muziek. Half uur, het is Coldplay. En ik zit raaf in mijn geheugen. Ik denk niet dat wij ooit Coldplay al een keer als half uur artiest hebben gehad. Dus wat dat betreft gaan we het ook een keertje meemaken. En verder, lekker veel muziek. Bijvoorbeeld eentje van muziek uit een band uit Australië. Ik weet niet zeker of ze meer hits in ons land hebben gehad. Maar dit is er in ieder geval wel eentje. Dit is Hey Little Girl van Icehouse uit 82.

plaatje van 3 Degrees uit 1978. En net op de 8 van 78. Hij stond namelijk ook 8 weken in de top 40. En de hoogste positie was nummer, jawel, 8. Grappig.

We gaan open doen. We gaan naar zondag. Dus morgen is op zaterdag luistert en vandaag als je op zondag luistert, dan ben je te laat om deel te nemen aan de wandel de herfst in Van Gogh in Helvoort. De laatste natuurwandeling met een gids dit jaar. Het gaat over het buitengebied van Helvoort rondom kasteel. Dus morgen is op zaterdag luistert en vandaag als je op zondag luistert, dan ben je te laat om deel te nemen aan de wandel de herfst in Van Gogh in Helvoort. De laatste natuurwandeling met een gids dit jaar. Het gaat over het buitengebied van Helvoort rondom kasteel Zwijnsbergen. Onderweg vertelt de gids het landschap en die bijzondere verbinding met Vincent van Gogh. Je hoeft geen geoefend wandelaar te zijn, wel stevige wandelschoenen aan. Het gaat er wel om lekker. Je hoeft geen geoefend wandelaar te zijn, wel stevige wandelschoenen aan. Het gaat er wel om lekker buiten te genieten in de buitenlucht. Wie meewandelen moet zich op 4 oktober daar aansluiten. Ik denk bij het kasteel. Begint om 2 uur. Het kost €5 per persoon. En met deze wandeling wordt het jaarprogramma van de begeleide wandelingen met Van Gogh afgesloten voor dit jaar. Dan om 2 uur ook begint de filmmatinee in de Peters. La Vie du Notre. Marie wordt na een romantische nacht wakker en denkt dat ze 26 is en aan het begin van een relatie staat. Maar ze ontdekt dat ze wakker wordt als 40ster, een succesvolle vastgoedmagnaat en dat ze in echtscheiding verwikkeld is. Dat is het thema van de film. Draait op een groot beeldscherm in de Petrus. Kost €5 om dat te zien. En daar zit wel een kopje koffie of thee bij. En graag past betalen, is het advies. De rest doen we straks. Nu gaan we naar een plaat die ik altijd leuk vind. Ook wel als uuropener eigenlijk, maar daar hadden we al een andere van. Dus nu doen we gewoon deze. Ja, zo'n intro is al geweldig, toch? Gebaseerd op Star Wars uit 1979. The Real Thing hebben we hier. And can you feel the force?

er 2 jaar over gedaan om dit nummer helemaal af te krijgen. Eerdere versies gingen veel meer richting de stijl die we wel kennen van Bruno Mars. Die upbeat, funk, retro pop. Maar op een gegeven moment liet dit nummer langzamer en romantischer maken. En zo ontstond uiteindelijk deze versie van Risk It All van zijn laatste album The Romantic. Even kijken, we gaan naar die met deze plaat grootste intentie. Althans, Dance Around the World is toch al een ambitie. Maar Dance Around Europe is zeker gelukt. Uit 87, hier is Wish You Now en Dance Around the World.

Origineel op Novo 3 en Dance Around the World in het programma Rondje IJzeren Man. Wat nog duurt tot 4 uur en waar we de agenda berichten van Vught, Helvert en Kromvoort voor de komende week met je doornemen. Maar waar we ook op de half uur altijd de half uur artiest hebben. Dat is dit keer Coldplay, Britse rockband die in 96 werd gevormd. Want toen ontmoette ik Martin Donnie Buckland tijdens de introductieweek van de universiteit, de University College of London. Samen probeerden ze een band op te zetten waarbij ze World Champion en Guy Berryman ontmoetten. Samen waagden ze hun eerste poging. En ze gingen samen nummers schrijven en ze noemden de band Starfish in instantie. Traden op in voornamelijk in Engelse pubs. En uiteindelijk werd het Coldplay dus. En die naam van Coldplay was eigenlijk van een vriend van Chris Martin, Tim Crompton. Die was de frontman van de Engelse band The Highwire. En diens band Coldplay stond op punt van stoppen. Die band had de naam in een gedichtenbundel en Martin betoont na stoppen van die band zelf die naam over te nemen. En vanaf 98 heet ze ook daadwerkelijk Coldplay. De eerste single, de eerste album was met Parachutes, waar onder andere Yellow, Trouble en Don't Panic op. En toen kwam Rush to the Blood to the Head en uiteindelijk

Eerst nummer 1 in Nederland voor Coldplay met Talk van het album X and Y uit 2005, moet ik zeggen. En over een uur, dat doen we nog 2 keer Coldplay. Half uur, het is deze week, dus vandaar dacht dat. Ik heb al vaker gezegd, als deze band in Amerika zou zijn begonnen, dan waren ze wereldberoemd geweest, denk ik. En dit nummer bewijst het wel een beetje. Uit 82, hier is Normaal. En deur donderen. Let op de gitaren vallen.

stem. Ik vind het mooi om te horen. Suzanne Vega en Luca hoort je hier op Novo 3. Luca gaat over kindermishandeling. Wist ik eigenlijk ook niet, maar ik lees het hier. Dus nou, misschien opnieuw luisteren en dan met dat thema in gedacht. Uit 1987. We gaan naar de tweede ronde agenda alweer. Jeetje. We zijn toch wel lekker vlot bezig. Het gaat gewoon vanzelf, lijkt het wel. Eens even kijken. We gaan naar maandag. Dan maandag praten we over 5 oktober. En dan is er s'avonds om 7:30 in de Battle Axe. Een fractie op locatie vergadering van de VVD. Iedere inwoner van Kromwoord en andere belangstellenden zijn uitgenodigd om 7:30 binnen te lopen daar met de Battle Axe. En mee te praten over je vragen en zorgen en ideeën en mee te geven aan de fractie. Thema's die ze in willen bespreken is de verkeerssituatie in rond Kromwoord met zwaar verkeer, sluipverkeer, etc. Bekend thema natuurlijk, maar de vraag is: wat doe je eraan? En ook de ontwikkeling van de Guldenberg komt aan bod. Nieuwe eigenaren van de Guldenberg hebben de gemeente een aanbod gedaan om op deze locatie meer opvang mogelijk te maken. Nou, de VVD wil graag met je in gesprek in Kromwoord, dus je bent van harte welkom aanstaande maandag vanaf 7:30 dus in de Battle Axe. Dinsdag 6 oktober is er in het Helperthuis een bijeenkomst over de laatste levensfase. Hoe wilt u dat hij eruit ziet? En wat is belangrijk? En heb je het al besproken met je naaste of je huisarts? De stichting Bijna Thuis en het Heem houden informatiebijeenkomst in het Helperthuis daarover. Inhoudelijk verzorgd door zijn coördinator bij de BTH Udenhout. Ze delen dus ervaring en kennis en willen graag in gesprek in een open en vertrouwde sfeer. Er is ruimte voor vragen, erkenning en uitwisseling. Aandacht voor zorg en ondersteuning in die laatste levensfase. De bijeenkomst begint om 7:30 en duurt inclusief een korte pauze ongeveer 1,5 uur. Inloop is vanaf 7:00 in het Helperthuis. Het wordt kosteloos aangeboden. Koffie en thee staat voor je klaar, maar let op, vol is vol. Woensdag dan is er in de Petrus een eerste van 3 bijeenkomsten. Het is steeds dezelfde, maar op andere tijden, andere dagen. Dus als je deze niet kan, kan je de volgende keer misschien wel. Tussen 10:30 en 11:30 gaat het onderwerp veilig online in de tijden van AI. AI. Een bericht van je bank was appje van een bekend of een e-mail die er betrouwbaar uitziet. Is dat echt wel zo? Met de komst van AI wordt de online opvatting steeds overtuigender. Tijdens de gratis workshop Nep of Echt, veilig online in de tijden van AI, leer je in ongeveer een uur waar je op kunt letten. Freddy Braken en Ramon van Schalm van Involve geven praktische tips over phishing. Vooral in simpele dingen uitgelegd. Je hoeft geen verstand te hebben van AI. Dus je kan kiezen. Dus deze 7 oktober is hij. Ook op 11 november en 9 december van 10:00 tot 11:30 zei ik al. Even aanmelden wel via de link die in het bericht ook zit. Op de website van Huis 73 agenda/nep-echt. Maar je kan beter naar Novo 3 gaan. Naar Novo3.nl, naar agenda, naar 7 oktober. Dan zit de link daar in één keer in. En ik hoef je nu na te denken hoe het ook weer precies zat. Huppakee, daarop klikken en je kan je aanmelden. Dat waren ze voor zover. We gaan weer terug naar de muziek. We gaan naar de Stranglers. Die hebben een aantal hits op hun naam staan. Dit was niet één grootste. Niet de grootste, sterker nog. Op 2... Oh nee, het is... Nou... Ze hebben 1 op 32 gehad, 1 op 29, 1 op 35 in top 40 en 2 op 27. En daar zit er eentje van. Dit is Skin Deep.

Swangers op nummer 3. Met Skinny als de voorlaatste van de eerste uur van het rondje IJzeren Man. We hebben nog eentje te gaan. De samenwerking tussen Kenny Loggins en Fleetwood Mac zangeres Stevie Nicks uit 78. Hier is Whenever I Call Your Friend. Tot straks na het nieuws. Dan beginnen we met een nieuwe toptrek.

0: In Hartjevught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
2: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op

Even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route

letten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Check voor je vertrek even je route.

0: levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Het kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
2: Michiel van Velden met het NOS Journaal.

Ik hoorde hem vorige week al bij Ivo langskomen op zondagmorgen tussen 10 en 12. Dicht bij het vuur van Raccoon is de nieuwe toptrack voor de komende week. Dus niet alleen Ivo, maar ook andere collega's, want ik heb nog niet meegestemd deze keer. Hebben de meeste punten gegeven aan Raccoon en Dicht bij het vuur. Je gaat het vaker horen de komende week, zowel in de gepresenteerde als in de non-stop programmering. Welkom bij het tweede uur van het Rondje IJzerman. We werken toe naar een nieuwe editie van Good Friday Basis met Ton Wagenaars, Bert Wisman en Leo van Hees. Start straks om 4 uur in de planning. Nu nog een uur lang muziek bij het Rondje IJzeren Man. Om kwart over en kwart voor nog agendaberichten van activiteiten die plaatsvinden in Vught, Helvende en Kromvoort voor de komende week. En verder nog 2 keer Coldplay. Dat doen we op de 30:30. Ja, zijn we bij. Dan gaan we door met een plaat die in ons land niet een knijter van de hit is. Wel een zogenaamde radiohit. Ook een vaste bewoner van de top 2000. Ik heb het over de Talking Heads. En een plaat uit 1981. Once in a lifetime.

thuis.

album Kiss All The Time, Disco Occasionally uit 2026, dit jaar dus. En in het voorjaar 6 maart werd deze single American Girls uitgebracht. En scoorde tot de vierde plek in de top 40. Tijd voor de agenda dan weer. We zijn aangeland bij donderdag 8 oktober. Om 2:00 kan je naar een presentatie in de Rode Rik over het landgoedzin. Jeff Hammans presenteert Van Fraterhuis naar Landgoedzin over de geschiedenis van Huis Steenwijk vanaf de aankoop door de Fraters van Tilburg, de verbouwing tot de Kloosterhotel Zin en tenslotte de toekomstvisie voor Landgoedzin. Begint om 2:00, duurt tot 4:00. In de Rode Rik dus, kost €3, graag contant, inclusief een kopje koffie of thee en de inloop is gewoon vrij. Dan vrijdag, de 9e dus, dan starten er een aantal voorstellingen door Theater Tint. Musicalvoorstellingen. En die spelen zowel op 9, 10 en 11 oktober in de speeldoos. Op vrijdag 9 speelt Carmijn de Tovenaar van Oz om 8:00 vrijdagavond en op zaterdag om 4:00. Safraan en Koraal spelen de avonturen van Peter Pan. Zaterdag om 10 oktober om 11:00 en om 13:30 doen ze dat nog een keer die dag. En Indigo speelt de avonturen van Peter Pan ook, maar dan denk solo 13:30 op zaterdag en 11:00 op de 11e. En Aurora speelt celblok 9. Zaterdag 10 oktober om 8:00 en zondag 11 oktober om 4:00. Je moet naar ticketkantoor.nl/shop en dan de naam van de voorstelling. Of je gaat naar onze pagina novo3.nl naar agenda. Naar 9 oktober, de Theater Tint musicalvoorstellingen. Daar zit al link in naar de pagina's om kaartjes te bestellen. Dan de Rode Rik. Op vrijdag is er weer een digi-vragenuurtje. Voor je vraag over je laptop, telefoon of tablet. Neem ze mee en ga naar de Rode Rik, Zonstraat 49A. Er zitten vrijwilligers van ouderen samen die je graag helpen en je handige tips geven voor het gebruik daarvan. Spreken we zowel voor Android als Apple gebruikers, ook Windows laptops zijn welkom. Gratis bezoeken, aanmelden niet nodig. De mensen zitten er van tot 11:30. Vergeet je wachtwoorden niet, ook altijd handig. De rest doen we straks. Nu gaan we naar een band die in Engeland vooral heel bekend waren. Bij ons ook een aantal hits heeft gehad. Hou me te goede. We gaan naar 1983 uit mijn hoofd. Als een aans, twee en deze ook. De bal belogen en do you wanna hold me?

We draaiden drie achter elkaar. Eerst Bo Bo Bo, toen Steve Miller Band, ook een oude half uur artiest met Jet Airliner. En als laatste net hoorde je I Don't Like Mondays van de Boomtown Rats. Bob Geldof, de zanger daarvan, die schreef het nummer naar aanleiding van een schietpartij in de Grover Cleveland Elementary School in San Diego op 29 januari 1979. De 16 jaar oude Brenda Ann Spencer schoot 2 volwassenen dood en verwonde 8 kinderen en een politieagent. De enige reden die ze opgaf voor haar daad was dat ze niet van maandagen hield. Het was in eerste instantie niet bedoeld als een singeltje, maar als een B-kantje. Maar tijdens de concerten in Amerika bleek het nummer zo populair dat het uiteindelijk een A-kant werd. En ook hier in Europa was het natuurlijk wel de hit voor de Boomtown Rats. Dus even kijken, we zijn weer bij de half uur artiest aanbeland. Oftewel bij Coldplay. En ik zoek altijd de grootste hits op van ze die het hoogst in de hitlijsten zijn geweest. Deze plaat kwam tot een... wat had ik nou gedacht dat hij vrij hoog kwam? Ik zie het even gewoon niet staan. Ik dacht 4 of zo. Nee, een nummer 1. Ja, natuurlijk wel. Stond een beetje top, maar het was echt wel een nummer 1 van Coldplay. Ze werden beschuldigd van plagiaat door de Amerikaanse band Creaky Boards. Die zou een deel van het nummer misbruikt hebben of gebruikt hebben als een melodie van het nummer. Coldplay ontkende. Ook werd aangeklaagd door de gitaarlegende John Santarini, die delen uit zijn nummer If I Could Fly ontdekte. De beide partijen troffen een schik. En of het de afloop is met die Amerikaanse band, dat kan ik eigenlijk niet zo gauw vinden. Want ja, ze zei, hij was op het moment in studio toen het nummer uitkwam. Dus, nou, zoiets. Whatever, maakt niet zoveel uit. We gaan luisteren naar Leven het Leven. Oftewel, Vive la Vida. Hier is Coldplay.

van hun zes album in 2014, Ghost Stories. Dit was Coldplay en Magic, een nummer 2 in ons land. En daarna ja, is het wat rustiger, die deze week hun bijdrage begeven, dus als half uur artiest. We gaan naar het gaat over een man die rouwt over een verbroken relatie. Daarnaast, na het eerste refrein, is ook het perspectief van de vrouw te horen, die de man ook mist, zonder het hem te laten weten. Nou, denk er maar zelf bij wat je wil. We gaan luisteren naar Iggy Pop samen met Kate Pearson van de B-52's. En die vindt dat die vrouw zo'n mooie stem heeft. Ik vind een mooie combinatie. Ook in dit vind ik een goed nummer ook. Om maar gelijk een keer mijn mening te geven. Dat doe ik nu ook niet elke keer. Brick by Brick heet het album. Hier is Iggy Pop en Kate Pearson en Candy.

oorspronkelijke versie uit 1995 in Engeland en Ierland. In 95 maakte de Todd Terry een club remix van. Die werd wereldwijd verspreid. En ook in ons land werd dat een hit. Kwam op de derde plek van de top 40. Missing van Everything But The Girl. En zij brengen ons bij de laatste agenda ronde. Oftewel volgend weekend. Zaterdag. Dan is er in de Petrus een klein, niet zomaar eentje, Vintage voor Verandering. De Soptimistic Club Virgilumineus verkoopt onder de titel Vintage voor Verandering. Van 11:30 tot 4:00 in de Petrus Vintage Kleding. De entree is gratis. Bezoekers kunnen rekenen op een gezellige sfeer, een ruim aanbod aan kleding en de kans om echte vondsten te doen. Terwijl ze goed doel steunen, namelijk de vrouwenopvang Den Bosch. Dan kunnen voor kwetsbare vrouwen en kinderen een veilig thuis vinden. Dus dan steun je ook gelijk. Vintage voor Verandering aanstaande zaterdag tussen 10:30 en 4:00. Dan in Park Voorburg is de hele dag, tenminste de hele middag en avond, de dag van de mentale gezondheid. Wat helpt als je hoofd vol zit? Waar haal je energie, troost of inspiratie vandaan? En wat kunnen we voor elkaar betekenen om mentaal gezond te blijven? In het teken van de dag van de mentale gezondheid staat dus Park Voorburg met een laagdrempelig programma vol ontmoeting, creativiteit, verhalen, film en gesprek. Nodig ze uit iedereen om langs te komen. Programma en tijden vind je op de website www.parkvoorburg.nl/dag van de mentale gezondheid. Toegang is gratis en die link, zeg er maar een keertje, zit actief ook in het bericht dat ik net voorlees op onze website. Zondag dan vertrekt er om 9:30 vanaf Kasteel Maurik een unieke waterlinie wandelexpeditie. Je krijgt een bijzondere kans om een gebied te ontdekken dat normaal niet toegankelijk is voor het publiek. Tijdens deze officiële expeditie in Zuid-Waal, die waterlinie voert een exclusieve wandelroute deelnemers over de landgoederen Maurik en Wijk, langs historisch erfgoed, bijzondere natuur en verdedigingswerken uit het verleden. De belangstelling is groot, de eerste groep is al vol, geboekt misschien is het dus ook helemaal vol, wie zal het zeggen. De expeditie wordt om 9:30 geopend door wethouder Martien Vroomans, samen met collega-wethouder Niels Gestel. Wandeling is 6,5 kilometer, start en eindigt bij Kasteel Maurik. Er zit een QR-code in het bericht. Je moet even kijken of je daar nog een plekje kan vinden om mee te lopen met die wandeling. Bij ons op de website, het bericht, even voor de duidelijkheid. En tot slot, tussen om 14:00 begint in de Roderick een gezellige muziekmiddag met hip-hop hits uit de jaren 60 en 70 door het Soundmix duo Leon Roosendaal voor zang en Joris van der Pel de backing en gitaar. Hits uit de 60 en 70 jaren. Pop, country, rock'n'roll, ballads, Nederlandstalige klassiekers, van Creedence tot de Dijk, drukwerk, Elton John. Kortom, een middag vol nostalgie, bekende melodieën en gezelligheid. Luister, zing mee en waag misschien zelfs nog een dansje. Nou, doe maar. Roderick van Zonsstraat 49A. Mocht je toch nog niet weten, tussen 14:30 en 16:30. Dan waren ze de berichten voor de komende week. We zijn er doorheen, dus we gaan door met de muziek. We gaan naar 1976, de Liverpool Express. Ken je die nog? Met het nummer You Are My Love.

De Liverpool Express en You Are My Love, de voorlaatste van dit programma. Straks na het nieuws, een nieuwe editie van Good Friday Basis met Ton Wagners, Bert Verwisman en Leo van Hees. Wij hebben nog één plaat te gaan. Victor Meek sluit de uitzending af. Dankjewel voor het luisteren. Veel plezier bij de Over 3. Blijf lekker luisteren en we spreken volgende week voor een nieuw rondje IJzerman. Goed weekend.

0: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak of een pak, wel bijna de voor je gemak.
2: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Wegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Voor een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt tussen Culemborg-Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid, met een persoonlijk tintje. En wist u dat vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance? Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een kwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
5: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken, 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Novo 3. Overal thuis.
7: Je mixt de beste en oude muziek uit de jaren 60 en 70. En je neemt daarbij 3 mopperende oude grijze mannen. Gelardeerd met Fuchs en ander opvallend nieuws en je krijgt... Good Vibrations met Tom Wagenaars, Bert Wisman en Leo van Hees. Iedere zaterdag tussen 4 en 6 bij Novo 3.
8: En wat een feest is het weer, dames en heren. Welkom bij deze zonnige dag in oktober alweer, Bert.
9: Ja, we zitten in oktober. Het gaat heel hard, hè. Voor het
8: is kerstmis. Ja.
9: Ja, nee, maar als je nou naar de winkeliers gaat... En zeker die grote jutters, daar staat al kerstversiering. kun je al kopen. Sinterklaas, pepernoten, alles ligt er al.
8: Een paar zeieren waarschijnlijk ook al.
10: Nou, en ik moest zeggen, ben ik naar Intratuin gegaan. Nou, ik ga daar niks van zeggen, maar ik ben daar aan tegenkomt.
9: Je had al een kerstboom
10: gekocht. Ja, dat is gewoon niet normaal. Dus, maar ja, kijk, voor hun vind ik het dan weer logisch, omdat ze een deel van moeten opbouwen. En daar steken ze heel veel tijd en energie in. Dat kost ook veel tijd, dus ook logisch dat je dat nu al kunt zien. Maar dat gedoe van pepernoten in augustus winkel, daar, ik vind dat daar geen enkel excuus voor is. Die mensen moeten ze opsluiten.
9: Ja, en ik zag, ik was bij mij dan bij zijn grote jutte geweest, Leo.
10: Ja.
9: En je kon al chocolade Sint-Maatjes kopen.
10: Hoe leuk.
9: Dus,
10: ja, nee, helemaal goed. Dus, ik stel voor dat we een plaatje gaan draaien.
9: Ja,
10: voordat we in de pepernoten verzakken.
9: Doe iets van Ike en Tina.
10: Jij, wat jij wilt.

0: Ja, dit was Ike en Tina Turner. Tina Turner, die ja, 2024 overleden alweer. Het gaat maar door. En dat is al ruim 2 jaar geleden. En Ike, ja, die is in 2007 overleden, dat weet ik wel. Maar Tina is in 2024 overleden. En een jaar later, 2025, kwam een nieuw album uit van Ike en Tina Turner.
1: Ja, want dit is ook nog met Ike, hè?
2: Dit is met Ike.
0: En dat heet de Studio Sessions. En die hebben ze postuum uitgebracht. En die heeft in Amerika behoorlijk gedaan. In Nederland is het eigenlijk een beetje verwaterd. Maar dit was een van de grondleggers. En ze staan ook in de Hall of Fame in Amerika, hè? Deze twee.
2: En terecht. Vooral, ja, Tina natuurlijk, hè?
0: Ja, Tina heeft later nog
2: een ontzettend grote solo-carrière. Vervelend mannetje, hè?
0: Ja, en ze zijn eigenlijk groot geworden met een nummer van John Fogerty natuurlijk, hè? Hier in Nederland. Proud Mary.
1: Ja, Proud Mary, ja, natuurlijk. Absoluut. Ja.
0: Maar dit was in ieder geval... Ja, we blijven even een beetje bij de...
2: Amerikanen.
0: Donkere Amerikanen. Dit is de man die komt uit New Orleans. En de man die zat altijd zijwaarts aan zijn piano leeg.
2: Ja, altijd. Weet ik.
0: Maar hij speelde niet zo goed als jij.
1: Heet hij ook Leo?
0: Ja, hij...
2: Ja.
0: Maar het was een fascinerend...
1: Het is wel een nummer van een beetje aan het eind van zijn carrière. Ik denk dat het zijn laatste...
2: Grote hit geweest.
0: Het is niet origineel van hem, hè?
1: Nee, dat weet ik. Maar ik bedoel,
0: van de Platters, hè? Uit 1959.
1: Ja, maar dit is wel zijn laatste...
0: Ja, om even aan te geven hoe groot hij was... De Beatles hebben in zijn voorprogramma gestaan.
1: Ja, en die wilde ook heel graag, want de Beatles zijn toen op een moment naar Amerika gegaan. En die wilde hem, en hij was al een beetje aan het... Volgens mij was hij toen al gestopt. En hij wilde heel graag hun nog een keer ontmoeten. En dat is kennelijk ook gelukt.
0: Ja.
2: Oké, dan gaan we luisteren. We houden nu niet langer in spanning natuurlijk. Het is Bert.
0: Fats Domino.
2: Met in de Sunshine.

0: Ja, maar typisch jaren 50, dit vind ik hoor.
1: Ja, ja, dit nummer komt uit de jaren 60, maar het nummer is origineel van de Platters uit 59. En het mooie is, wat Leo net zei, met die ontmoeting van de Beatles, hij heeft toen nog een Beatle-nummer opgenomen. Love You Rita, hè?
2: Ja.
1: Love You Rita heeft hij ook nog gedaan. Maar in ieder geval, ja, ik denk dat niemand een hekel aan deze man had. Ja, hij was sympathiek.
0: Hij lacht ook altijd.
1: Ja, hij was altijd vrolijk. Hij had een beetje overgewicht. Maar ja, dat...
0: Dat komt de beste
1: mee. Daar hebben wel meer mensen last van, of niet, Leo?
2: Ja, absoluut.
0: Ja, maar Leo niet.
2: Ik weet het, ik weet het.
1: Nee, we gaan naar een Oostenrijker, Leo.
2: Ja, niet mijn vriend, hoor.
1: Nee, maar ja, hij is in de Dominicaanse Republiek is hij overleden. Hij was 40 jaar. Daar hebben ze hem nog met moeite terug kunnen brengen naar Wenen. Want hij wilde per se begraven worden, dat had hij wel gezegd. In zijn eigen vaderland en niet in de Dominicaanse Republiek. En dan hebben ze hem teruggevlogen en een week later begraven. En het is een soort monument geworden, net als met andere artiesten. Maar zeker voor deze Oostenrijkse zanger.
0: Drie hele grote.
2: Ja, ja, maar dit was wel bijzonder, hè? Want dit is volgens mij tot nu toe de enige grote hit van Duitsstalige hit in Amerika.
1: Falco.
0: Rot.

0: Jij bent omgekomen met mij een verkeersongeluk.
1: Ja, Falco in de Dominicaanse Republiek, hè?
0: Ja, klopt. En hij had er meer gespeeld, hè, dan die van Johnny.
1: Ja, met die, dat meisje wat verdwenen was en later bleek vermoord te zijn.
0: Ja, en hij dacht dat hij wel wist waar ze lag.
1: Ja, maar hij had hem niet gevonden.
0: Niet gevonden, en dat was ook echt een beetje wel een... Ja, dat was ook een... Een beetje raadselachtig, hoor, dat verhaaltje.
1: Ja, het was wel een mooi verhaal. Also. Maar de film...
0: denk je van de commissaris. Commissaris Veertroen, ja.
1: En de film Amadeus, Mozart Amadeus, die vind ik ook een geweldige film trouwens, hoor.
0: Ja,
2: met dat lachje, hè?
1: Ja.
2: Prachtige film. Maar het grappige, wat mij altijd bijstaat van die film, is dat ik er eigenlijk... ik was best onder de indruk toen ik er van uitkwam. Ik vond het een heftige film. Maar er kwamen mensen ook uit die alleen maar... waar kennelijk alleen maar dat lachje is blijven hangen. En die dus ook, als je dan vraagt van hoe voel je de film... Ja, dan gaat het bijna toch altijd over dat lachje. Terwijl eigenlijk een heel triest verhaal is geweest.
1: Ja, en,
2: en zo'n grote man. En dan uiteindelijk in zo'n groot gat met ongebluste kalken eroverheen. Daar word je niet vrolijk van, hè?
1: Nee, en aan de andere kant... we hebben het allemaal over grote artiesten. Maar dit was in zijn tijd, ik denk wel, de allergrootste leeuw. Ja,
2: absoluut. Wie,
0: Falco?
1: Nee, Amadeus.
0: Oh ja. Maar Falco ook, hoor. In Oostenrijk en Duitsland. Nou.
1: We hebben gekozen voor het volgende nummer. En we gaan niet naar de hit. I can't let Maggie go.
0: Nee.
1: Dat kennen we allemaal. Maar dit was de opvolger.
0: Met en ook een heel mooi nummer, best, hoor.
1: Aparte titel.
0: Girl of Independent Means.
1: Barnabas.

0: Nou, bij echt een weerloze groep vind ik dit.
1: Ja, het nummer geschreven door Pieter Dello. Die was de zanger ook. En die schreef ook de andere hits. Maar deze groep had wel iets. En zeker een samenstelling met de stemmen.
0: Want, ja, zeker.
1: Ja.
0: Hé jongens, ik heb deze week laat jullie vragen. Wat vonden jullie deze week nog een van de opvallendste berichten in het nieuws?
1: Ja, die rotzooi in Arnhem.
0: Oh ja. Vertel maar, Bert.
1: Mijn broek zakt er niet vanaf, maar er zakt er bijna vanaf. Er zijn uitgeprocedeerde
0: asielzoekers
1: uit Syrië.
0: Ja.
1: En die zetten eigenlijk heel de zaak op kop. Nou, je kunt toch gewoon een vliegtuig pakken en die kast in Damascus afzetten? Is zo'n groot probleem?
0: Afzetten of afgooien?
1: Parachute, hè? Want je mag niet een mens onteren.
0: Nee. Nou, maar deze af en toe denk ik toch.
1: Het gaat toch nergens over, hè? En zelfs de burgemeester zat met zijn handen in zijn haar. En ik vond het opvallend. En dan vond ik zo laag. Kijken jullie wel eens naar Nubach? Ik heb nooit, hoor.
0: Wie?
2: Ja, dat was Furk.
0: Lubach.
2: Dat was Furk bij.
1: Furk bij.
2: Als burgemeester.
1: Ja, dan had hij gezegd van dat Vught niet te weinig asielzoekers opnam. En, ja,
2: is ook op papier zo.
1: Ja, we hebben hier zat Oekraïners.
2: Maar de opvang, ja, dan vind ik dat je de hele waarheid moet vertellen. Want het gaat er namelijk over de verplichting. En het gaat niet over de Oekraïners. Het gaat niet over uitgeprocedeerde asielzoekers. Het gaat dus over die andere groep. En die moeten landelijk verdeeld worden. En daar voldoet Vught op het moment nog niet helemaal aan.
1: Nee, maar als je al kazennes hebt, je hebt een gekkenhuis.
2: Ja,
1: je hebt verslaafden.
2: Ja. Jij hebt echt last van het gekkenhuis. Je hebt last van de kazerne. Je hebt last van de gevangenis.
1: Nee, maar Vught
2: op zich. Ja, maar daar merk je toch helemaal niks van. Dat zijn toch kul-argumenten.
1: Nee,
0: maar Molukkers, Bert en Bossenaren. Och, jongen, hou op.
1: Ja, en er was een excuus. Ja, we zitten in de verbouwing. Met sporen en de M65.
2: Ja. Ja. Dat hebben we ook al, ja.
1: Ja, Vught heeft alles.
0: Maar wat is er dan gebeurd? Ik heb het niet gezien.
1: Nou, die Lubach, dat vind ik toch zo'n cultprogramma. Ik snap niet dat de mensen
0: daar naar kijken. Nee, ik heb het ook niet.
1: Toevallig kreeg ik het mee, maar ik vind het wel zo'n waardeloos programma. Maar in ieder geval, dat zat mij wel een beetje dwars.
0: Maar ik heb er nog één bit. Hebben jullie het niet gezien? Dat is die executie in Tennessee. In Amerika.
2: Oh, ja. Dat
0: ik
2: is...
0: begrijp dat niet.
1: Ja.
0: Die zou geëxecuteerd worden.
1: Ja?
0: Niet met elektrisch stoel of zo, nee, met een injectie. En deze is helemaal mislukt met, want ze leefde nog.
1: Die verkeerde injectie.
0: Ja, dat denk ik.
2: Ja, het
1: was kook.
2: Ja, dat is heel opvallend. Je hoort dat wel vaak, hoor, dat die executies mislukken. En zij heeft toch twee keer die injectie gehad. De eerste keer kennelijk had ze heel veel pijn gehad. En de tweede keer is ik weet niet precies, ze begon ze snurken of zo. Wat
0: ja, dat heb ik ook gelezen.
2: Maar wacht, en ze leeft nog. Maar ik denk dat dat een goed moment is
1: om naar Dave
2: even de goede volgende titel te luisteren. Can I Get It From You? En dat geldt dus niet voor die man die haar dat spuitje gegeven heeft, denk ik.
0: Oké, Dave Berry.

0: Jij bent ons een Dave.
1: Ja, 3 hits in 65. Alle 3 big ones, zal ik maar zeggen. En hij werd zelfs even de vijfde Beatle genoemd, hè? Ja. Deze jongeman. Ja. Big ones, zal ik maar zeggen. En hij werd zelfs even de vijfde Beatle genoemd, hè? Ja. Deze jongeman.
0: Ja. Hij was ook zo populair natuurlijk.
1: En hij kwam op Schiphol aan. Er waren Beatle-traferelen daar. Met deze man. Hij is nog steeds onder ons, 32 jaar geloof ik.
0: En hij stond op de auto, zie ik nog voor me.
1: Ja, een mooie man. En een paar leuke album, of platen heeft hij natuurlijk
0: gemaakt. Toch eentje van de Kings is niet, of hoe zat dat nou?
1: Hoezo?
0: Een nummertje van de Kings heeft hij dat ook niet gehad of zo? Het staat niet bij.
1: Oh, nou, dan zoeken we nog wel.
0: Dan zoeken we op.
1: We gaan nou naar een zanger, dat was van de Philadelphia Sound, oftewel de groep Tomorrow. En die werd uitgenodigd om een nummer in te zingen. En dat nummer kwam overal in de top 2, top 3 uit. En het is een one day fly van hem. Want met zijn groep heeft hij niks gedaan. Terwijl begin dit jaar is een album uitgekomen van die groep, Tomorrow. En daar is hij de liedzanger van. Maar we kennen hem natuurlijk van dat ene nummer. Ik heb het over Keith Hopkins, oftewel zijn artiestennaam. Keith West. Met Excerpt voor een Teenage
0: Excerpt,
1: Opera.
0: Ja, weet je wat dat betekent met Excerpt? Dat betekent een soort uittreksel, hè?
2: Ja, uittreksel.
1: Uittreksel.
0: Ja,
1: het is een musical waar nooit is afgemaakt.
0: Dat klopt.
1: We gaan luisteren. Keith West.

0: Dit is Good Vibrations. Met Leo van S, Bert Wisman en Tom Wagenaars. Good Vibrations op Novo 3.
1: Ja, Bert, tranen met tuiten.
2: Ja,
1: ja, met mijn kinderen, als die het liedje wordt, begonnen ze allemaal te janken.
2: Want?
1: Vanwege die kinderen.
2: Hoezo? We hebben die gedaan, man.
1: Rosa, Jack, Rosa, Jack, she won't come back. Nou, jongen, dat was waar.
2: Ja, ze zong eigenlijk over een groot gruter die met zijn wagen reed. Hè, waar wij vroeger hier ook in Vught hadden, de SRV.
1: Ja, ja.
2: De SRV-wagen, die kwam niet meer. En hier in Vught ook niet meer.
1: En toen misten ze hem.
2: Ja, toen was hij in één keer weg. Leo, jij kocht al je boodschap ook met een SRV?
3: Ja, absoluut niet. Nee, want die tijd heb ik niet meegemaakt.
2: Ja, jawel,
1: Leo.
2: Ja,
1: jawel,
3: ik krijg geen kans om uit te praten. Nou, ik wou namelijk zeggen, ik heb die tijd, ik heb nooit meegemaakt dat ik daar zelf van kon kopen. Toen was ik nog te jong. Dus ik kan me wel herinneren dat er een SRV-wagen was, maar ik heb er zelf nooit bij gekocht.
2: Nou ja, dat was vlak bij jou in de buurt trouwens, Leo.
3: Ja, dat kan.
2: Op de hoek.
3: Op de hoek, ja, dat klopt.
2: Daar heeft hij daar winkeltje gehad.
3: In de Van Voorste Voorstraat.
1: Ja, bij de SF-straat, ja, voor het hoekje. Ja.
2: De SF-winkel. Goedemorgen, zei hij dan. En dan was hij weer.
3: Het volgende nummer heeft Ton aangevraagd. Ja, dat doet hij. Dat doet hij een stuk speciaal voor zijn kinderen.
1: Ja.
2: Geweldige tekst trouwens.
1: Ja, daar kunnen we gewoon mee zingen.
3: Ja, maar ook wel. Want ik zit hier net te lezen. Het nummer is oorspronkelijk van de Exilers uit 1963. Die hebben dat dus uitgebracht en is niks geworden. Manfred Mann die brengt het uit en die wordt er nummer 1 mee in Amerika en in Engeland.
1: En hoe heet het dan?
3: Doei.
4: There she was, just a walk.

0: broodje lekker en heel eenvoudig, mag ik bestellen.
1: Ja, doe wat didi, doe wat didi, doe wat didi. Ja, aan teksten.
2: Ja. Ik luister niet zoveel naar teksten, maar deze begreep ik onmiddellijk.
1: Ja.
0: Oh nee, oké, fijn.
1: Ja, Leo en Ton, als ik u vraag, noem eens één grote Spaanse band. Dan komen jullie nergens op, denk je. Of deze die we daar gaan draaien, maar verder.
2: Mosjedades.
0: Pardon?
2: Mosjedades.
1: Is dat een groep?
2: Ja, dat is de groep volgens mij van Spanje die ooit het Songfestival gewonnen heeft.
1: Oh ja, dat kan niks zijn.
2: Ja, maar jij vraagt aan mij een groep.
0: Ja. Ja, daar luisteren
2: we weer op.
0: Daar luisteren we weer op.
2: Ja.
1: Ja, maar dit is een Spaanse groep opgericht in Madrid. En die hebben miljoenen platen verkocht alleen met dit nummer. Ik weet niet of ze er nou voor kunnen leven, maar in ieder geval, het was een wereldhit. We gaan luisteren naar Los Bravos met
2: Black is Black.

0: Ja, een miljoenseller. En dit nummer ook in Amerika.
1: Ik dacht even José Feliciano, maar dat is geen Spanjaard, hè?
2: Nee, dat is geen gooi. Nee. En ik zit hier eventjes te kijken, want we hebben natuurlijk ook ChatGPT die ons altijd een beetje kan helpen. Want Bertie overviel ons met vragen. Ik zie hier staan Mecano, die kennen we natuurlijk van Hayo de la Luna.
0: Ja, dat
2: en Los Ketchup, die mooie, die zou je toch moeten kennen, Bert. Zijn drie mooie meiden.
0: Ja,
2: en daar kom je niet op.
0: Ja, met die twee oude mannen.
2: Ja, dat weet ik niet meer. Die ben ik vergeten.
0: Ja, en Baccarat.
2: Maar met de
0: Baccarat.
1: Oh, Baccarat, ja, dat kan.
0: Yes, sir, I can boogie.
2: Ja, maar dat is toch geen Spaanse groep?
0: Die drie meiden niet?
1: No.
0: Dan heeft ze gelogen tegen mij die nacht.
2: Oké, ja.
1: Oké, we gaan door.
2: Er moest een link aan komen.
1: Nee, we gaan door.
2: Ik denk dat het tijd wordt voor het volgende.
3: De ene plaat brengt ons naar de volgende. En die brengt ons weer verder. Drie nummers. Eén verrassend verhaal. Ontdek de link. De muzikale schakel.
2: Ja, fijn die hulp vanuit België, hè, voor onze muzikale schakel, waarin wij proberen drie liedjes eigenlijk te koppelen aan elkaar, die waarschijnlijk niet zoveel met elkaar te maken hebben, maar er zit eigenlijk altijd, zoals we het eigenlijk nu al drie keer hebben kunnen doen, een verhaal achter. Deze week weer mijn beurt en ik heb gekozen voor twee zangeressen en één zanger. En de eerste zangeres, dat kan ik wel vertellen, dat is Dolly Parton. Het is een beetje het eerbetoon aan haar wat ik hierbij wil brengen. Ze is, denk ik, een dikke maand geleden ons ontvallen, zoals dat zo mooi heet, 79 jaar geworden. En het is natuurlijk een dame die ongelooflijk veel goede muziek gemaakt heeft. Gigantische verkopen heeft gerealiseerd. En bovendien heel veel prijzen en nominaties heeft gekregen. En het nummer waarvoor ik gekozen heb van Dolly Parton, dat is het nummer Jolene. Kennen we eigenlijk ook allemaal wel. Het nummer natuurlijk waarin zij eigenlijk aan een andere vrouw vraagt om alsjeblieft haar man niet af te pakken, want ze was daar behoorlijk mee aan het chansen. En ze heeft eigenlijk gesmeekt, alsjeblieft blijf van mijn man af. Jolene.

Ja, dat was dus Dolly Parton met een absolute klassieker, Jolene. Maar Dolly die schreef rond diezelfde periode nog een hele grote song. En dat nummer heet I Will Always Love You. Dat kennen we natuurlijk ook allemaal. En dan wordt het voor mij wat interessanter, want lange tijd is het verhaal gegaan dat Dolly die twee nummers op één en dezelfde dag geschreven zou hebben. En ja, hoe moet je het dan noemen? Dat zou dan een soort muzikale jackpot worden, hè? 's morgens Jolene schrijven, 's middags I Will Always Love You en daarna gewoon boodschappen gaan doen. En later heeft Dolly overigens dat verhaal een beetje genuanceerd, want het schijnt dus dat ze een oude cassette gevonden had waarop die twee nummers achter elkaar stonden. Maar ze heeft daarna wel toegegeven dat er waarschijnlijk wel een paar dagen tussen gezeten hebben. Nou, dat nummer, I Will, jullie misschien denken van ja, dat is Whitney Houston. Dat is ook zo. Maar ik bedoel in dit geval Linda Ronstadt. En dat is namelijk de volgende schakel in mijn muzikale schakelheer. Dus we begonnen eigenlijk met Dolly, die een andere vrouw smeekt haar man niet af te pakken. En nu krijgen we diezelfde Dolly, maar dan via Linda Ronstadt, met een hele andere boodschap. Soms moet je iemand gewoon juist laten gaan. Luister maar eens, Linda Ronstadt met I Will Always Love You.

Ja, dat was dus Linda Ronstadt met het nummer van I Will Always Love You. En wij blijven even bij Linda Ronstadt, want je gaat haar dadelijk eigenlijk niet zoals... Ja, je gaat haar wel als zangeres horen, maar een klein beetje anders, want ze heeft namelijk niet de hoofdrol. Dat is namelijk het geval. In 1971 stond Linda Ronstadt in de Nashville Studios en daar was ook Neil Young aan het werk. Die was namelijk aan het werk aan zijn album Harvest. En werd dat album dus opgenomen en Linda die was daar samen met overigens nog een grote meneer James Taylor. En samen hebben zij dus de koortjes ingezongen van het nummer van Neil Young. Dus de vrouw die we net nog gehoord hebben met I Will Always Love You, die zit nou een paar minuten later in één keer verstopt achter Neil Young. Luister maar eens goed, want aan het einde hoor je die backing vocals, die hoor je heel erg goed. En dat zijn dus Linda Ronstadt en James Taylor. Een hele seant detail, bij wijze van spreken, nog van dat Heart of Gold was. Dat zijn enige en eerste hit in Amerika is geweest van Neil Young. En het gaat over het nummer Heart of Gold. We zijn dus begonnen bij Dolly Parton. We gingen daarna via Londen Linda Ronstadt en eindigen nu bij Neil Young. Drie grote namen, drie totaal verschillende stemmen en toch één muzikale kitten.

0: Ja, jongens, dat was mijn muzikale schakel.
1: Ja, mooi, Leo en Linda Ronstedt. Ja, ik heb een paar albums van, haar. Ja, en een van die hoezen, Leo, die overblindend.
0: Je weet, het is radio, hè, Bert?
1: Ja, het is overblindend. Ja.
0: Nee, maar ik heb het ook speciaal voor jou gedaan.
1: Dankjewel, jongen.
2: Okay, we gaan hem toch even naar iets anders doen, jongens. Ja. Dit is geen triootje, hoor. Dit.
1: Nee?
2: Nee, dit zijn er gewoon vijf bij elkaar. Dat is, ik denk, van het album Pet Sounds, of niet, Bert?
1: Ja, het komt daar vandaan.
2: Okay, nou, we gaan eens luisteren naar een van de mooiste nummers ooit gemaakt. Toch wel, hè? Ja. God Only Knows, Beach Boys.

0: Met de Eredivisie dit.
1: Ja, het verhaal gaat dat toen Paul McCartney dit nummer hoorde, dat hij in huilen uitbarstte omdat hij zo ontroerd was door dit nummer.
0: Dat en klopt, ja.
1: En het heeft hem in ieder geval aangespoord om zelf als lid van de Beatles ook weer de grenzen te gaan verleggen en daarna zeg maar met het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Band te komen.
0: De concurrentie.
1: Ja, prachtig nummer. Ja, ik weet niet of ze zich in de praktijk zo'n concurrent voelen.
2: Nee, totaal niet. Ook niet met de Stones, helemaal niet. Dus konden goed overweg met iedereen. Zijn we al het laatste nummer?
1: Ja, wij gaan naar ons laatste nummer toe.
2: Ja, we gaan van het album The Magic Mystery Tour. En het was eerst als voorloper uitgebracht op het album met aan de achterkant I Am The Walrus. Maar we gaan dan luisteren naar een nummer geschreven door... Ja, kan niet anders,
0: toch? Ik wou het zeggen, maar ja.
2: Door Paul McCartney. Hello, goodbye.

Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfitcare.com. Anfitcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Door 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat opgegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: Welkom bij het tweede uur Good Vibrations. En ja, we begonnen met de Pointer Sisters, met het welbekende nummer Fire. Ze braken een beetje door in Nederland met dit nummer. Het nummer trouwens dat in 1977 was uitgebracht door Robert Gordon. Dat deed heel weinig in Nederland. De Pointer Sisters hadden meer succes mee in 1978. En zoals de echte kenner kent, dit nummer is origineel natuurlijk van Bruce Springsteen.
1: Yes.
0: En de Pointer Sisters, ja, ze kwamen uit de gospel scene. Dus, maar dit was hun doorbraak eigenlijk min of meer in Nederland. Hetzelfde geldt eigenlijk met de volgende groep. Hè. Die kregen in 68 al een... Of heb jij nog iets over de Pointer Sisters, Leo?
2: Nee hoor. Inderdaad, je hebt gezegd dat het door Bruce Springsteen is geschreven. En het was... Hij heeft er trouwens ook wel een flinke hit mee gehad, toch?
0: Ja.
2: Bruce Springsteen. Maar de Pointer Sisters is wel de grootste.
0: Ja, ja. Daar sprak iets meer aan met die dames natuurlijk. Ja. Je hebt de poster nog.
2: Absoluut.
0: Ja. Ja, de volgende groep, ik heb het over Hot Chocolate. De groep is opgericht in 1968. En weet je bij welke maatschappij ze het eerste contract kregen, Leo?
2: Ja, dat weet ik absoluut niet, maar dat ga jij vertellen.
0: Apple van de Beatles. Oh. Maar in de jaren 70 kregen ze eigenlijk min of meer succes. En totdat L.O. Brown, dat was de liedzanger, dat steeg een beetje naar zijn hoofd. Dus die dacht, ik ga dat solo doen. Nou, daar is helemaal niks meer van geworden. Hij is in 2015 overleden.
2: Al zo lang?
0: Ja.
2: Oh, ik dacht dat het nog vrij recent was, maar ja, dat is dus niet.
0: Maar we gaan luisteren naar een nummer van Hot Chocolate uit 1982. It started with a kiss.
3: It started with a kiss. The back row.

0: Ja, en je hoorde dus Doe Maar. En je hoorde namen voorbij komen als Doris Day, Willem Duis, Marco Barre hoorde ik met zijn geber. Het was natuurlijk een beetje een satire op de Nederlandse televisie. En ik denk een van hun eerste grootste hits misschien wel.
1: Ja, dit komt van het album Doris Day en andere stukken.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, ja, ik denk een hoop mensen weten dat niet, Leo. In het begin jaren 80 kwam toch de... Op Net 2 hadden we toen.
0: Ja.
1: Die Wiener operette elke keer met Marco Bakker.
0: Marco Bakker, ja, dat klopt.
1: Ja, en de mensen vragen zich ook af wie Doris Day is, Leo.
0: Ja, ik denk dat... laat ik het anders zeggen. Ik denk dat wij hebben het, mag ik aannemen, wat oudere luisteraars over het algemeen zijn. Dat de mensen die een beetje van onze muziek houden, dan moeten ze die namen moeten ze toch wel kennen, volgens mij.
1: Ja.
0: Maar goed, we gaan naar overigens... Kijk, als je nou zegt van Maggie Reilly...
1: Ja.
0: Ja, dan kan ik me voorstellen dat niet misschien iedereen... dat er gelijk een lampje gaat branden. Het is natuurlijk een zangeres die met Mike Oldfield wat gedaan heeft. En zij zingen over de Moonlight Shadow. En wat ik daarvan kan zeggen is dat het verhaal gaat... dat het over de moord gaat op John Lennon.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Ja, maar er zijn voor- en tegenstanders ook theorie. Want de tegenstanders zeggen van ja, dat kan allemaal wel. Maar John Lennon is volgens mij rond een uur of 11 s'avonds neergeschoten. Terwijl het hier in dit nummer gaat over 4 uur in de morgen. En dat zou dan het bewijs zijn dat het niet over John Lennon gaat. Wij maken ons op zich niet zoveel uit. Hè?
1: En als je naar dat filmpje kijkt, dan komt het allemaal uit de 18e eeuw. Hoor.
0: Ja, precies.
1: Met een duel, met een pistool. Dus ja, we gaan even luisteren. Michael met Maggie Reilly en het heet
0: Moonlight Shadow.

0: Ja, dit was natuurlijk UB40 uit Engeland. Drie broers, Ellie en Duncan en Robin Campbell. En dit was min of meer de hoogtepunt in hun carrière, midden jaren 80. Dit nummer komt natuurlijk origineel van Neil Diamond. Maar ze hadden een aantal hits in Nederland. En ik denk dit een van de grootste is, denk ik.
1: Ja, dat denk ik
0: ook. Of Kingston Town, denk ik. Red in the Kitchen. Ja. En ja, dat waren eigenlijk grote nummers van deze groep.
1: Ja.
0: Heb je nog informatie over deze?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, absoluut niet.
0: Dat, ja, ze zijn,
1: ik ben niet zo'n fan van deze groep, moet ik zeggen. Het is,
0: ik wel. En in de jaren 90 zijn ze min of meer uit elkaar gegaan. Als er drie broers en één groep zitten, dan is het meestal trambalant.
1: Ja.
0: Maar later zijn ze toch weer op gaan treden. Ik denk dat het gewoon een financiële injectie was die ze nodig hadden.
1: Ja, en het grappige was, van toen ze dit nummer wel aangeboden kregen, stond er onder Red Red Wine en Diamond. En ze hadden niet in de gaten dat Neil Diamond was.
0: Ja, we gaan naar. Ja, ik ben bij Leo. Ja, luister, je weet het dus niet. Ik heb bij Leo wel eens iets gedaan. Oh. En op zijn kamertje hangen mijn oude posters. En wat kwam ik tegen? Een poster van Bananarama. En u kent die mooie dames nog wel. Vooral die hele grote. Dat was die Bonde. En dat was ook de liedzangeres. En die gaan we nu horen, denk ik, Leo, hè?
1: Ja, maar jij wilt.

0: en dit waren natuurlijk twee grote meneren, Bert. Meneer Jackson en meneer McCartney, jou wel bekend. En ja, het was eigenlijk een van de drie nummers die hij volgens mij met Jackson, die ze dan samen opgenomen hadden. Het is volgens mij van het album The Pipes of Peace. En ja, hebben het goed gedaan samen. Waren ook dikke vrienden op dat moment. En dat werd natuurlijk allemaal wat minder toen Michael Jackson de rechten van een groot stuk van de Beatles-catalogus opnam. Ik denk dat toen de samenwerking iets anders was, hè?
1: Ja, maar ze zijn bijna al terug, hè?
0: Toen ze zijn?
1: Bijna al terug waar ze thuis horen.
0: Ja, dat klopt. Dat is weer later gebeurd.
1: De andere hitje was trouwens The Girl Is Mine.
0: Ja.
1: En Bad to Me. Maar in ieder geval, dit was een van The Pipes of Peace, dat album.
0: Ja. Ja.
1: Dus daar hebben ze samen aan meegewerkt.
0: Ja, dan gaan we nou luisteren naar een vriendin van jou. Love is a Battlefield van Pat Benatar.
1: Alleen de naam al, hè?
0: Ja, dat vind je geweldig. Dus, het is overigens haar tweede grote miljoenenverkoophit, zeg maar, in Amerika. Het nummer is dus Love
1: is a Battlefield.
0: Is a Battlefield.

0: Maar dit waren natuurlijk de Pet Shop Boys. En ja, die hebben de afgelopen maand of de maand ervoor nog een nieuwe album uitgebracht. A Man from the Future. En ze hadden eigenlijk de grootste hits met covers natuurlijk, Leo. Go West was een grote hit. En Always on My Mind van Elvis. Go West was trouwens van de Village People. Die hebben dat bekendgemaakt. Maar het is een leuke band. En ik vind het de stem van de man. En ik heb het over Neil Diamond en Chris Lowe. Die twee zijn de Pet Shop Boys. Die heeft een fijne stem om naar te luisteren, vind ik. En dat is ook wel eens belangrijk. De volgende artiest ook trouwens.
1: Ja.
0: Onze Schotse dame. Die eerst bij de Toeristen heeft gezeten. Toen bij de Rhythmix. Toen solo is gegaan. Later weer even teruggekomen met Stuart om een album op te nemen. Maar toch weer solo gegaan.
1: En allemaal nog redelijk succesvol, hè?
0: Zonder meer.
1: Ja.
0: Maar dit was een van de mooiste clips die erbij hoorden. Dan zie je ze helemaal naturel, de gezichtstanden. En dan maken ze zich op als een soort, je moet maar kijken. Ik kan het niet onder woorden brengen. Oh. Annie Lennox, why? Ja.

0: Ja, dat was Pornon Blond met zangeres Linda Perry. En wat mij opviel, Bert, dat zal je ook opgevallen zijn, ze heeft al 40 keer gezongen What's Going On.
1: Ja,
0: en,
1: ze is
0: en hoe heet het nummer?
1: What's Up.
0: What's Up.
1: En ze was niet blond, hè?
0: Nee, maar weet je waarom dat was?
1: Ja, ze waren alle vier niet blond.
0: Nee, nee, dat bedoel ik niet. Nee, het was, het ging even mee om de titel. Want zij zingen dus constant inderdaad What's Going On. Maar als ze dat, want dat zou je dus normaal verwachten dat de titel zou worden. Maar dat hebben ze niet gedaan, omdat het anders te veel verwarring zou hebben met het nummer van Marvin Gaye, What's Going On. En daarom hebben ze deze titel gekozen.
1: What's Up.
0: Precies, What's Up. Nou, we gaan naar een van de laatste nummers. Ik weet nog niet of het helemaal de laatste is. Daar kijken we wel. Er is even van Culture Club, als het goed is. De War Song uit 84. En Boy George was natuurlijk een man die eigenlijk altijd vrolijk en kleurrijk was. Maar hij kon ook al af en toe een serieuze boodschap naar voren brengen. Dat was in dit geval...
1: Met
0: de
1: dit nummer.
0: Uitspraak was van... Sorry?
1: Met dit nummer onder andere.
0: Ja. Oorlog is geen spelletje.

0: Ja, dit was het laatste nummer alweer van de tweede uur. Good Vibrations, The Bangles met Manic Monday. Geschreven door Prince. En een jaar van tevoren nog een keer uitgebracht door Apollonia 6. Toen is het niks geworden, maar de Bangles hebben het goed opgepakt.
1: En Prince heeft het zelf ook uitgebracht, hè?
0: Ja, met Apollonia 6.
1: Ja. Oh, samen met...
0: Ja, dat heeft hij het uitgebracht. Maar dit was een grote succes van de Bengals. Ja,
1: absoluut.
0: En leuke band. Leuk om naar te kijken. Het oog moet ook iets. En dat zegt Leo tenminste altijd. Maar in ieder geval, dit was weer 2 uur van Good Vibrations. En we hopen u volgende week weer aan de radio gekluisterd.
1: Ja, dan hebben we een nieuwe playlist. Dan is Ton er ook weer bij. En dan gaan we het eerste uur lekker met z'n drieën kletsen. En daarna met z'n tweeën door. Fijn weekend en tot volgende week.

0: een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartjevug geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, bel bijna de voorzitter.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
2: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je de mag.
3: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
4: Als je de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten lagen vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet actief ging met voorstellen aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: Wat lezen met je doet, het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 87 57 of kijk op anfeedcare.com. Anfeedcare, verwen je voeten, fris je geest.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen ruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Dag van de Belastingdienst.
4: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik moest hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalf jaar geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt. De verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het weer naar. Woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou betalen. De student sloeg in die periode extra broden in omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Novo 3. Overal thuis.

Niet bewegen, het is goed. Het is af. En misschien nog iets mooier dan dat. Vier vaker lag veel.

0: echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak of een pak, bel Bennebe voor je gemak.
2: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Of een zak, of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Zin in een plek waar je echt even samen kunt. Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid, met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch, tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest, een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld Vught.
5: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
6: Toe van der Velde met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. Ze reden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Novo 3. Overal thuis.

Novo 3. Overal thuis. Novo 3. Overal thuis.

service van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfitcare.com. Anfitcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan er maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Michiel van NOS Journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland. Het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield hem om 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een groot uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Overmorgen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan is er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen, in de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas 40ste, toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigt in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

nations are weakened, sisters and brothers are crying.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekend. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.